0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Justitieminister Van Wil wil drugsbaas Bolle Jos met diplomatie wegkrijgen uit Sierra Leone, waar hij zich schuilhoudt. Volgens de Telegraaf is Van Wil met meerdere landen in West-Afrika in gesprek om duidelijk te maken wat voor gevaar hij vormt. De justitieminister van Sierra Leone wil nu zelf ook met Van Wil praten over Bolle Jos. Het reisadvies voor 5 landen in het Midden-Oosten is weer verhoogd naar oranje. Dat betekent dat het niet verstandig is om daar op vakantie te gaan. Het gaat dan om Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten. In delen van Oman geldt ook code oranje en voor Bahrein geldt code rood. Een nieuwe brug tussen Canada en de Verenigde Staten wordt niet meer feestelijk geopend door beide landen. Canada wil Amerika er niet meer bij hebben, nadat president Trump weer dreigde om de importtarieven opnieuw te verhogen. Zo'n buurman wil Canada niet op een feestje hebben, want zelf maken ze er wel een mooie dag van. En de man die de wereldberoemde tv-tune van The Pink Panther heeft ingespeeld is overleden, Ples Johnson. Dat zegt een Amerikaanse radiozender in zijn woonplaats Los Angeles. Johnson is een jazzheld in Amerika en begeleidde grootheden als Frank Sinatra, Nat King Cole, Ella Fitzgerald en Barbara Streisand. Ples Johnson was 94. Het weer van Weer Online. Vannacht is het overal bewolkt en het koelt af naar een graad of 14. Plaatselijk kan een spat regen vallen. Overdag ook kans op een bui en het wordt ongeveer 20 graden. En dat was het nieuws op Slam.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Axwell, whatever turns you on. Jamie Jones, State of Mind.

en raakten 2 mensen zwaar gewond. Zij zijn aangehouden. Het slachtoffer was volgens regiozender NH een Britse crimineel en het gebouw bleek een drugspand. Er is een nieuwe grote bosbrand ontstaan in het zuiden van Frankrijk, grofweg tussen Marseille en Nice. Een stuk natuur zo groot als de Brabantse stad Os is al verwoest. Honderden mensen zijn het gebied ontvlucht en nog eens 400 mensen moesten geëvacueerd worden. In Zuid-Frankrijk geldt code rood vanwege extreme droogte. In de Italiaanse Alpen is een Duitse vrouw overleden nadat ze was gevallen. Ze viel zo'n 200 meter naar beneden en was op slag dood. De vrouw was toen met een groepje van 10 mensen net begonnen aan een wandeltocht door de bergen. Het was het 2e dodelijke ongeluk in korte tijd. Maandag overleed in datzelfde gebied een man van 80. En het dodental van het bootongeluk in Guyana zondag is gestegen naar 53, zei de premier van het land. Tientallen mensen worden nog vermist. Hoeveel mensen aan boord waren is niet duidelijk. De cijfers op de passagierslijst komen niet overeen met wat de premier zegt. Wel is duidelijk dat 76 mensen levend zijn gered. Het weer van Weer Online. Vanmorgen veel bewolking met af en toe een lichte bui. Later blijft het vaker droog en breekt de zon door. Het wordt een graad of 20. Aan zee kan het hard waaien. En dat was het nieuws op Slam.

Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Na een dodelijke schiet- en steekpartij in Herugowaard, Noord-Holland, moet een bedrijfspand een half jaar op slot. Begin vorige maand viel er een dode.

0: smartspeaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Een man die werd veroordeeld tot 12 jaar cel voor een schietpartij in Bergen-op-Zoom 5 jaar geleden, hoeft toch niet de cel in. In hoger beroep is die straf ingetrokken. Er werd door 2 mannen geschoten, maar er kon niet worden bewezen wie begon en daarom wordt het gezien als noodweer. De man kreeg wel straf voor verboden wapenbezit. Het is niet veilig om op vakantie te gaan naar Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies verhoogd naar oranje door de oorlog in het Midden-Oosten. Voor Bahrein geldt een rood reisadvies. Nederlanders die daar zijn moeten er meteen weg. Op een strand in België, in de buurt van Oostende, is een jongen van 14 in een kuil gevallen die hij zelf had gegraven. De kuil stortte in en hij kwam onder een berg zand terecht. De reddingsbrigade heeft hem uitgegraven en gereanimeerd. Door de droogte is het zand erg instabiel en wordt geadviseerd om geen diepe kuilen te graven. En Mark van Bommel moet België naar het EK voetbal loodsen over 2 jaar, schrijft de Telegraaf. Hij moet Rudy Garcia opvolgen, die na een teleurstellend WK niet meer terug hoefde te komen. Het enige nadeel is dat Van Bommel geen Frans spreekt, maar hij zou wel op Franse les willen gaan om dat te verbeteren. Het weer van Weer Online. Vanmorgen veel bewolking met af en toe een lichte bui. Later blijft het vaker droog en breekt de zon door. Het wordt een graad of 20. Aan zee kan het hard waaien. En dat was het nieuws op Slam.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Voor het eerst in jaren is het aantal gerichte aanslagen met explosieven gedaald, blijkt uit cijfers van de politie. In de eerste helft van het jaar waren het er net geen 600, terwijl het een jaar geleden nog meer dan 700 keer gebeurde. De burgemeester van Rotterdam is blij met de daling, maar vindt elke explosie er nog één te veel. Er is gisteravond een man neergeschoten in Nijmegen, vlakbij de Vierdaagse feesten. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht en is daar overleden. De politie heeft de omgeving nog afgezocht met een speurhond, maar de schutter is niet meer gevonden. De schietpartij zou volgens de politie niks te maken hebben met de Vierdaagse feesten. Justitieminister Van Wil probeert landen in West-Afrika te beïnvloeden om drugsbaas Bolle Jos terug naar Nederland te krijgen, schrijft de Telegraaf. De boodschap is helder. Bolle Jos vormt een gevaar en je wil hem niet in de buurt hebben. Hij zit ondergedoken in Sierra Leone. De justitieminister van dat land wil ook met Van Wil praten. Canada wil Amerika er niet meer bij hebben als vrijdag een nieuwe brug tussen beide landen officieel wordt geopend. President Trump dreigde weer om de importtarief op Canadese producten te verhogen. Met een buurman die zo dreigt, wil Canada geen feest vieren. De brug gaat wel gewoon open voor verkeer zoals de bedoeling was. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmorgen veel bewolking met af en toe een lichte bui. Vanmiddag blijft het droog en breekt de zon door. Het wordt een graad of 20. Aan zee kan het hard waaien. En dit was het nieuws op Slam.
2: Dankjewel Daphne. Een hele goede morgen. De wegen af met flitsmarsjes. Want geen vertragingen, wel en controle gemeld. Op snelheid op de A50 Os richting Eindhoven. Een flitser bij Eindhoven. Hectometerpaal 95.8.
3: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee. Dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Roka.
0: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Vanavond, vanaf 8 uur. Slam. Marijn Oosterveen.
2: Ja, goedemorgen, die Sunsets, dat is vanavond 8 uur. Dit is nu muziek van Skuda. Friends komt eraan. Ook You Girl met Moving to the Sun naar Bibi Rexha.

0: so don't call me up.
1: Manny Bellen van Mabel.
2: Marijn Oosterveen.
1: Goedemorgen, het is bijna 7 minuten over 6 deze woensdagochtend. Het is 22 juli vandaag. Ik hoop dat je goed gaat en lekkere werkdag tegemoet gaat. Bijna halverwege die week, dus hou dat vast. Vrijdag een nieuwe editie van de Slam Mix Marathon. Daar kijken we naar uit. We tellen dat niet mee als werkdag. Dus eigenlijk zitten we nu al op de helft. Het belooft een prima ochtend te worden. Ik hoop ook voor jou. YouTube gaat wat doen aan een grote lading stront op het platform. En dat nieuws stemt mij gelukkig. Het staat deze ochtend groot in de kranten. De Artificial Intelligence, de AI-filmpjes van zielige dieren die gered worden. Van stukken fruit die vreemd gaan op elkaar. Of de AI-filmpjes van Messi. Of de AI-verhalen met een Subway-server of Minecraft-video op de achtergrond. Je kent ze ongetwijfeld. En YouTube vindt dat daar te makkelijk geld mee wordt verdiend. En zodoende willen ze daar wat aan doen. Want als YouTuber krijg je een deel van de reclameinkomsten die verdiend wordt op jouw video's. En omdat zoveel mensen naar die troep kijken, vindt YouTube dus dat er te makkelijk geld wordt verdiend met die AI-stront. Het blijft toegestaan, die AI-stront, maar er komt op korte termijn komen er nieuwe regels en ik vind het een mooi gegeven. Want voor elke 10 tot 50 vragen heeft AI een halve liter water nodig. En voor het genereren van die rare filmpjes nog veel meer. Kijk, en ik ben ik zou mezelf niet willen wegzetten als heel erg milieubewust. Maar als je dan naar die filmpjes zit te kijken van een duif die Rutger van Barneveld aan het meezingen is. En dan ik wil de zon zien zakken in de zee veranderd heeft in ik wil de poep zien zakken in de play. Ja, ik vind dat wel zonde of zo. Weet je. Je hebt wel heel veel water verspild om een filmpje van een duif te maken die dan. Terwijl ja, ik moet ook eerlijk zeggen, tegelijkertijd betrap ik mezelf erop dat ik wel eens iets te lang blijf hangen bij zo'n AI-baggerfilmpje. Weet je, daar ben ik ook schuldig aan. Maar YouTube gaat in ieder geval wat doen aan de grote hoeveelheid stront op het platform. En ik hoop dat andere platforms als Instagram en TikTok zullen volgen. Want het staat er ook vol met AI-troep van. Het is ook niet uit te leggen, het is niet grappig. En het kost gewoon ontzettend veel water eigenlijk. De hele goede morgen, Slam. Vanmorgen veel bewolking, af en toe een klein buitje. Later vandaag droog, zon en maximaal 20 graden.

kermis is geopend en dat om 6:15. Slam met Scooter Friends. Zo'n House in de Pauze topper ook vandaag tussen 12 en 2 weer. Een nieuwe editie, House in de Pauze. Lekkerste lunchpauze van Nederland. Ik kijk in mijn glazen bol, voorziet deze ochtend wederom geen spits. Net als gisteren, dat is ook wel bizar, hè? Gisteren was er eigenlijk gewoon geen sprake van een ochtendspits, geen avondspits, geen middagspits. En vandaag ongeveer hetzelfde. Het is rustig op de Nederlandse wegen, maar er wordt wel aan de weg gewerkt. Onder andere op de A1, dus check voor vertrek even die reisplanner. Als je terugkomt van vakantie of zo en vandaag voor het eerst weer naar kantoor gaat. Je kunt maar beter weten. Deze ochtend in de Telegraaf. En ik vind daar wat van. Argentijnen vinden dat de rest van de wereld veel te hard voor Argentinië is. En zij vinden de kritiek die op het Argentijnse team gegeven wordt allemaal net iets te veel. Dat is de conclusie van het verhaal wat in de Telegraaf staat. En wat mij betreft hebben we niet genoeg gehaat op het Argentijnse team tijdens het WK voetbal. Dat nu over is en ik voel me nog steeds een beetje boos richting het Argentijnse team. En dat heeft niks te maken met de mensen buiten dat elftal, hè, die gespeeld hebben. Ik vind de Argentijnse mensen nog steeds even aardig. Dat land is prachtig, de cuisine, de keuken is top. Maar hun voetbalteam zit gewoon vol met clowns. En die hebben allemaal een woedeprobleem, een agressieprobleem. Experts zeggen dat het gevoel dat er te veel gehaat wordt op Argentinië vooral komt omdat Argentijnen heel anders naar voetbal kijken dan wij. Argentijnen die zullen hun land altijd steunen, wat er ook gebeurt. Argentijnen zijn supporter van hun eigen voetbalteam. Terwijl wij Nederlanders, wij gaan vaak pas achter Oranje staan als het goed gaat. Als we de eerste 2 wedstrijden met succes hebben afgesloten, dan gaan we erachter staan. Wij zijn eigenlijk fan en Argentijnen zijn supporters. En ik denk dat stukje van het verhaal wel klopt. De FIFA heeft inmiddels aangekondigd een officieel onderzoek te doen naar het gedrag van meerdere Argentijnse spelers en stafleden. Vooral die Leandro Padres, die maakte het bond. Hè. Na de finale greep hij een Spanjaard bij de keel. En dat heb je vast gezien. Maar je hebt daar vast ook bij gezien dat hij een rode kaart heeft gekregen van de scheidsrechter. Dat dacht ik namelijk ook. Dat hij een rode kaart heeft gekregen omdat hij na de wedstrijd nog iemand bij zijn keel had gegrepen. Maar dat is dus niet zo. Hij heeft geen rode kaart gekregen daarvoor. De FIFA bevestigt: Leandro Paredes heeft geen rode kaart gekregen. Maar heeft wel een Spaanse speler bij de keel gegrepen na die wedstrijd. Maar heeft daar geen rode kaart voor gekregen. Iemand bij de keel grijpen, en het maakt mij niet uit of het hockey is, basketbal of tijdens een opstootje in de Slam Ochtendshow, want Anouk en ik hebben het af en toe ook zwaar. Permanente disqualificatie wat mij betreft. Als je iemand bij de keel grijpt, dan ben je gewoon knettergek. En als je die man als Argentijn ook blijft volgen, dan kun je nog zo'n goede supporter zijn van je land en dat vervolgens goed gaat praten. Wat ik iedereen in de comments zie doen, hè, in het Argentijns. In het Argentijns eigenlijk geen taal, in het Spaans. Zie ik iedereen in de comments van die Leandro Paredes, zie ik dat goed praten, wat er gebeurd is, of hem bedanken. Dat is niet goed te praten. Je kunt iemand supporten hoe je wil, maar als je iemand support die iemand bij de keel heeft gegrepen zonder reden, dan ben je net als die speler die dat gedaan heeft ook een beetje knettergek. Mijn mening, hè? Amen. Namaste. Nu wel klaar met dat hele WK voetbal. Overmacht, Maasoebeek komt eraan. Dit is nieuws de Opposites. Feestje op mijn graf bij Slam.

0: Miles Away bij Slam in de vroege morgen. Het is bijna 7:05. Zometeen hier op Slam moeten we het hebben over nieuw onderzoek. Er is onderzoek gedaan naar scheten. 3 typen zijn er geconstateerd. Maar 3 typen. We nemen de 3 typen zometeen even in detail door. Muziek van The Weeknd komt eraan. En ook deze van Calvin Harris. Als je blijft luisteren naar Slam.
1: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
2: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
3: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
2: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
3: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
2: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
3: Handig?
2: Ja, van de Belastingdienst.
4: Profiteer van zomers voordeel bij Yourlease. Autoabonnementen, nu vanaf €218 al in per maand. Inclusief verzekering en onderhoud en al na 12 maanden vrij opzegbaar. Ontdek ruim 400 zomerdeals op yourlease.nl.
5: Ja?
6: Echt serieus?
0: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
4: Autoabonnementen vanaf €218 al in per maand bij yourlease.nl.
7: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een eeuwige herinnering aan je derde surfles. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
8: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
9: Late night shopping in Designer Outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 22:00 PM.

0: maar 20 minuten van Enschede.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
2: Odido. Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op moviepark.nl.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
5: Begon jouw dag met ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor €5. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Een hele goedemorgen, slim 2 minuten van 7:30, het weerbericht van Weer Online. Vanmorgen veel bewolking, af en toe een licht buitje. Vandaag blijft het droog, breekt de zon door. Dus vandaag, met vandaag bedoel ik vanmiddag. Deze ochtend kan er nog een licht buitje vallen. Dat contrasteerde elkaar in één zin. Het wordt vandaag een graad of 20. Dan de wegen af met Flitsmeister. Het zijn er 3 vertragingen op dit moment. Er staat 8 kilometer. Dit is de complete 8 kilometer aan file. A15 Ridderkerk Oost-Voorne tussen de Thomassen-tunnel en de havens 5500 Meerwedeweg. Een minuut of 10, 3 kilometer file. A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergshoek en de Moerdijkbrug. Een kwartier, 4 kilometer. En op de A29 Rotterdam-Berg-op-Zoom tussen Vaanplein en Barendrecht. Een minuut of 10 is dat daar 1 kilometer file. 2 controles gemeld op snelheid. Eentje op de A9 ook maar richting Haarlem bij Heemskerk 56.7. En op de A50 Os richting Eindhoven. Bij Eindhoven staat ook een flitserhekte met de paal 95.8. Dan tijd voor het laatste nieuws. Daphne van der Meis, een hele goede morgen.
10: Goedemorgen.
9: Hey.
10: Een man is gisteravond neergeschoten in Nijmegen vlakbij de Vierdaagse feesten en later in het ziekenhuis overleden. De dader is gevlucht. Volgens de politie is er geen link tussen de schietpartij en de Vierdaagse. Er worden minder aanslagen met explosieven gepleegd. In het eerste halfjaar waren het er bijna 600. En dat is een kwart minder dan in dezelfde periode vorig jaar. De daling komt na jaren van stijging. In het zuiden van Frankrijk is een nieuwe natuurbrand uitgebroken. De brand woedt tussen Nice en Marseille en heeft al een groot gebied verwoest. Honderden mensen zijn hun huizen ontvlucht. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
9: Dankjewel, Daphne. Zometeen gaan we het over belangrijke dingen hebben. Nieuw onderzoek naar scheten. Want wat is de betekenis van die harde knaller of de stille moordenaar? Je hoort het zo meteen, muziek van The Weeknd na Calvin Harris.

0: The Weeknd. Starboy bij Slam in de vroege morgen. 7 minuten over 6:30. Een hele goede morgen. 22 juli vandaag, hoogstaand wetenschappelijk onderzoek. De wetenschap heeft de scheetelaters gecategoriseerd. Eigenlijk dus mensen gecategoriseerd in wat voor scheetelaters ze zijn. Want eigenlijk laat iedereen scheten. De een wat meer dan de ander. En zodoende zijn er dus 3 scheetelaters. 3 type scheetelaters. De wetenschap heeft die op een rijtje gezet. We nemen ze alle 3 even door met de eerste
1: 1.
0: Scheetelater. Dat is de grootste groep mensen die valt onder de normale scheetelater, noemen ze die. Hoe vaak iemand een wind laat verschilt enorm, dus er is niet 1 vast normaal aantal. Gemiddeld zijn het er volgens mij 18 of zo per dag. Veel mensen hebben zelf niet eens door dat ze een scheet laten. Het geluid van de normale scheetelater, je kan hem herkennen aan de normale puf of een korte zucht. Als je dat vaak hebt, dan of vaak, dat maakt in de basis niet uit, dan val je onder het type normale scheetelater. Het tweede.
1: 2.
0: Tweede type scheetelater wordt geschaard onder de waterstofkampioen. Deze mensen maken extra veel waterstofgas aan in hun darmen en kunnen dan wel 40 tot 50 scheten per dag laten. Herken jij jezelf hier nou in? Betekent niet dat er iets mis is, maar dat betekent gewoon dat je darmbacteriën erg actief zijn. Je kunt deze herkennen aan, het zijn vaak kleine scheetjes achter elkaar. Soms zacht, maar met een regelmatig gemiddeld geluid. Daaraan is de waterstofkampioen als het neerkomt op scheten te herkennen. En het laatste type mens
1: 3.
0: Heeft last van de goede verteerscheten. Dat zijn mensen die opvallend weinig windjes laten. Die hebben vaak een vezelrijk eetpatroon en maken dus relatief weinig gas aan. En zodoende laten zij weinig scheetjes. Het geluid wat er bij vrijkomt is meestal weinig tot niets. En ze eten dan vaak bonen, kool of broccoli. Want waar de een opblaast van bonen, kool of broccoli, heeft de ander nergens last van. En die goede verteerder zou dan geen last hebben van scheetjes bij bruine bonen. Er zijn ook nog 2 aparte categorieën. Dus je hebt heel veel. Dus dit zijn de 3 type mensen scheetelaters. Er zijn er heel veel. Dan kun je de scheten nog onderverdelen in de harde knaller, de stille moordenaar. De geur kun je nog onderverdelen. Ik laat de geur even voor wat het is. Dat bespreken we ongetwijfeld een andere keer. Maar ik zou het nog even willen hebben over het aantal decibels. We kennen allemaal de stille moordenaar en de harde knaller. De harde knaller herkent zich natuurlijk aan het veel geluidstukje, maar vaak weinig geur. En dat komt door extra lucht in de darmen, vaak veroorzaakt door of snel eten, veel koolzuur drinken of kauwgom. Het is vaak een korte harde puf of een onverwacht harde knal. De harde knaller. En dan weet je waar die vandaan komt. En de stille moordenaar heeft bijna geen geluid, maar eigenlijk altijd een sterke geur. Ontstaat vaak door zwavelverbindingen uit voeding, zoals vlees, uien, knoflook, broccoli en kool. Je hoort hem bijna niet. Alleen een klein gefluister. Maar hij kan dus enorm veel schade aanrichten. Pas daarvoor op, die stille moordenaar. Maar dus 3 types scheetelaters. En 2 types als het neerkomt op geluid. De harde knaller en de stille moordenaar. Ik hoop dat ik je wat heb kunnen leren over wat voor type scheter jij bent. Eigenlijk, ja, en het klinkt een beetje onvolwassen dat onderwerp, maar scheten zijn in mijn ogen eigenlijk een soort metafoor voor het leven. Moet ik waarschijnlijk even uitleggen. Maar veel in het leven kun je vergelijken met scheten. Kinderen kun je bijvoorbeeld vergelijken met scheten. Trots op je eigen, maar van anderen zijn eigenlijk gewoon een beetje raar, een beetje viezig. Wil je toch eigenlijk niet mee in aanraking komen? Of liefde. Liefde is ook net een scheet. Moet je het forceren, dan is het waarschijnlijk shit. Scheten, ja, het is eigenlijk een metafoor voor het leven.

Nina Sky, Move Your Body. Ook zijn huis in de pauze, toppen van de bovenste plank. Ik heb het al vaak genoeg gezegd tegen deze ochtend, maar vanavond tussen 12 en 2, nieuwe editie van die lekkerste lunchpauze van Nederland. Een hele goede morgen, Slam. Het is druk op de A16 vandaag. Daar wordt aan de weg gewerkt. De afrit daar is afgesloten bij de Moerdijkbrug. Er staat inmiddels ruim 40 minuten vertraging, 9 kilometer file. Dus als je over de A16 moet, heel veel sterkte deze ochtend. Zometeen muziek van Blast, Terms and Conditions komt eraan. Na topic Fireboy DML. Dit is Body nu in de vroege morgen.

0: muziek ontdek je op Slam.
1: David Guetta, Third Party en John Martin. Human.
0: Nieuw.
1: More music. Less. Terms and conditions.

0: Jax Jones, Martin Solveig, All Day and Night.
1: Weet je dat dat was een duo lang, hè? Weet je de naam nog?
0: Samen van die twee?
1: Ja, ja. Dus deze track hebben ze uitgebracht als Jax Jones, Martin Solveig. Maar er was nog één overkoepelende naam. Weet je dat? Dit is echt pubquizmateriaal, hoor.
0: Ik heb geen idee.
1: Ik heb het net nog opgezocht. Europa heette zij samen.
0: Zij heette Europa samen.
1: Ja, Europa. En dan All Day and Night. Dat is nooit meer wat geworden ook.
0: Nee.
1: Dus ze zijn ermee gestopt.
0: Oké, en toen hebben ze zich besloten om te richten op wat is het, 38 landen inmiddels die dan samenwerken met elkaar op gebied van handel en economie.
1: Ja.
0: Of is dat een ander Europa?
1: Nee, dit is dan het muzikale Europa.
0: Oh. Nou, dank voor dit feitje.
1: Ja, dat is toch leuk. Dat pak je dan toch even mee.
0: Als je nu Goedemorgen stuurt in de app van Slam, maak je kans op de House in de Pauze kousen, de Buckethead of de

0: Bekermat en ook Major Lazer. Komt eraan. Slam. Coming up. Oh ja, komt uit Markelo. Dit is mijn buurman eigenlijk.
1: Bekermat.
0: Bakermat, Onida.
2: Slam. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt.

0: Lekker toch?
1: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOI start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we er al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
2: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: BME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
7: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
8: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
9: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
8: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
9: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
8: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
9: Handig?
8: Ja, van de Belastingdienst.
6: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. De politie heeft de dader opgepakt voor de dodelijke schietpartij gisteravond bij de Vierdaagse Feesten in Nijmegen. Hij schoot een man neer die later in het ziekenhuis overleed. Over de identiteit van slachtoffer en dader en de aanleiding voor de schietpartij is nog niets bekend. Het staat volgens de politie los van de Vierdaagse Feesten. Er is een daling te zien in het aantal aanslagen met explosieven en dat is voor het eerst in jaren. In het eerste halfjaar werden bijna 600 aanslagen gepleegd, een kwart minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Bij de aanslagen wordt bijna altijd zwaar vuurwerk gebruikt, soms ook met brandstof en de daders zijn vaak jongeren. In het zuiden van Frankrijk breidt een nieuwe natuurbrand zich razendsnel uit. In de regio tussen Nice en Marseille is binnen een paar uur zo'n groot gebied in vlammen opgegaan dat honderden mensen moesten worden geëvacueerd. Er zijn bijna 1000 brandweermensen bezig het vuur onder controle te krijgen. In het gebied geldt code rood. En in Oostenrijk gaat het geboortehuis van Adolf Hitler vandaag open als politiebureau. Dat moet een eind maken aan de komst van neonazi's. Die gebruiken het huis in Braunau am Inn vaak als bedevaartsoord. Er is ook kritiek dat het nu een politiebureau is. In 1939 zei Hitler al dat het zijn wens was om er een overheidsgebouw van te maken. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmorgen veel bewolking met af en toe een lichte bui. Vanmiddag blijft het droog en breekt de zon door. Het wordt een graad of 20. En dit was het nieuws op Slam.
11: Hey, dankjewel Daphne. Dan gaan we naar de weg. Flitsmeister met de grote files. Het is er maar eentje. Op de A16 Markbrug Moerdijkbrug. 33 minuten, 9 kilometer. De afrit is afgesloten, vandaar. En flitsers op de A9 Heemskerk Haarlem bij 56.7. De A22 Beverwijk Velsen bij 14.8. En de A44 Wassenaar Nieuw-Vennep. Opgepast bij hectometerpaaltje 20,4. A50 springt er ook uit. Een flitser bij Eindhoven 95,8. En de laatste alweer op de A67 Eersel richting Eindhoven. Bij hectometerpaaltje 6,1.
12: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
13: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
14: Omdat ik samen verder wil.
15: Omdat we tot diep in de nacht willen blijven appen.
16: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker.

0: KWF. Tegen kanker, voor het leven.
1: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elke maand weer.
2: En hoe meer data en snelheid,
3: hoe groter die korting.
2: Dat is One. Van Vodafone.
3: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
6: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Vanavond, vanaf 8 uur.
7: Slam.
6: Anouk en Marijn.
8: Zo, jouw gezicht ook nog helemaal in de kreukels van je kussen? Doe maar even mee. En klaar voor de woensdag.
9: Kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom.

0: met Anu en Marijn hier.
1: De Slam Ochtendshow.
0: Ja, ja. Het is bijna zover. We zetten de prijzenkast open. En jij mag grabbelen. Wat wil jij als eerste luisteraar hebben van Slam? Dat doen we elke dag. Dus zorg dat je gewoon rond iets voor zeven een goeiemorgen stuurt richting ons. Dan weten we en dat je een gezellig persoon bent. En dat je prijzen wil pakken natuurlijk hier in de Slam Ochtendshow. Waar wij morgen ook weer een vrije vrijdag gaan weggeven. Dat is morgen al gewoon weer, man. We zijn alweer bijna bij het weekend in deze vakantieperiode. Jij zei het net terecht. Er staat helemaal geen ochtendspits. Je kan overal wel lekker doorkarren, behalve op, even kijken,
2: A16.
0: A16 Markbrug. En ik las net ook in de Telegraaf, onze vrienden, waar wij gisteren nog pagina groot in te zien waren, dat op de Merwedebrug nieuwe camera's zijn geïnstalleerd. Ja. Die vrachtwagens flitsen, als het ware.
2: Ja.
0: En dat is een boete van €500 die je pakt. Maar gewoon meteen. Als jij met een vrachtauto over de Merwedebrug rijdt, dan pak je meteen een boete van €500. Want dat mag niet meer.
2: Nee, want ik vind het een moeilijke situatie. Ik begrijp wel waarom ze het doen. Want als dat gevaarlijk is, is dat gevaarlijk. Maar ja, het hele verhaal dat die brug gevaarlijk is, dat is natuurlijk van de gekken. Dit is echt voor de transportsector. Is het feit dat je met een vrachtwagen niet over die brug mag, is dat natuurlijk echt een klap.
0: Werd dit programma gisteren ook niet gesponsord door de Merwedebrug?
2: Ja, zeker.
0: Ja, wacht, mag ik dat nog één keer horen?
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Obstacle Course Merwedebrug. Durf jij hem aan? 790 meter. Twee grote bogen van 170 meter. 100.000 automobilisten. Ongeveer 4 draaiingen per week. En hij kan elk moment instorten. De Merwedebrug. Haal jij de overkant?
0: Maar waar slaat dit dan op? Wat is er precies met die bruggen aan de hand eigenlijk?
2: De staalconstructie lijkt toch niet sterk genoeg te zijn. En voor vrachtwagens lijkt dat nu dus gevaarlijk te zijn. Ik heb het sowieso, en los van dat ik een beetje een trauma heb aan die brug, want ik heb daar ooit, voor die brug heb ik ooit, dat is inmiddels anderhalf jaar geleden, maar dat was wel een. Maar dat was de brug waar ik een uur lang voor heb stilgestaan op de linkerbaan. Dus als een tweebaansweg is dat.
0: Op vrijdag, tijdens de mixmarathon.
2: Tijdens de middagspits.
0: Ja, en toen hoorde ik op Slam, zat ik te luisteren naar Raoul. En toen noemde Raoul Schram, onze geweldige collega hier op Slam, Marijn Oosterveen houdt een file op. En ik denk, hij maakt een geintje.
2: Hey,
0: en ik zie jouw story.
2: Ik had
0: vreselijk.
2: Het start-stopsysteem, er stond file. En toen heeft het start-stopsysteem met mijn auto gewoon uitgeschakeld. En toen was de accu ook stuk. Daardoor werkte het start-stopsysteem ook niet. En toen stond ik stil op de linkerbaan van de A27. Nou, ik heb zoveel kleuren in mijn broek gescheten.
0: Ja, dat begrijp ik wel. Ja. Nou, oké, dan snap ik in ieder geval waarom er zoveel aan de weg wordt gewerkt deze zomervakantie.
2: Eigenlijk ben ik de oorzaak dat die brug op instorten staat.
0: Ja, toen hebben ze gezegd, tot hier en niet verder. De Merwedebrug, ja. Hou er even rekening mee. Er hangen dus camera's tegen vrachtwagenchauffeurs. Onze nieuwe reality-rakker, Dries Roelvink. Het nieuwe seizoen van de Roelvinkjes staat erop en is vanaf 1 augustus te zien op Videoland. Hey Dries, hoeveel tijd ben je nou eigenlijk kwijt aan zo'n reality-show?
4: Nou, daar ben je gewoon elke dag 20 dagen mee bezig.
0: Oké. Okay. En natuurlijk hebben wij dan nog de langste.
5: Ik ben met Erik en dan ben ik onderweg naar mijn werk. En het mooiste is, mijn collega Tinus heeft een paar weken terug de Buckethead gewonnen. En ja, daar ik naar de boven ga ik met hem werken, dus gaan we gewoon lekker met z'n tweeën met hetzelfde petje op aan de slag. Mooi toch?
0: Ja. Erik, doe rustig. Goedemorgen.
5: Ja. Goedemorgen.
0: Wauw, oké, maar jij bent niet met de bouwvak. Hoe zit dat dan?
5: Ja, ik heb eigenlijk al vakantie gehad met mijn ZZP'er, weet je wel. Dus dat.
0: En wat ga je maken vandaag?
5: Ja kozijnen, hè? Kozijnen.
0: Kozijnen?
5: Ja, kozijnen. Ja, kozijnen monteren. Ja.
0: Altijd leuk om te vragen. Heb je dat wel eens bij een beroemd iemand thuis gedaan?
5: Nou, geen kozijnen. Ik heb vroeger ook wel genieten keukenbladen gemonteerd. En toen ben ik bij... die gast nog in Laren woont, die bekende zanger... een naam moet ik kwijt.
2: Ah, een man-vrouw, omschrijf je.
5: Ja, een man.
2: Douwe Bob.
0: Waar komt hij vandaan?
5: Nee. In Laren woont hij.
0: Een zanger in Laren, ja, dat zijn er nogal wat.
5: Dat is al lang geleden. Maar maakt niet uit. En ik kon heel die man in Nederlandse zanger, weet je wel.
2: Toehansen. Herman Emming.
5: Je moet naar die en die. Ja, wie is dat dan? Ja, maar ken je die niet? Nee, joh, maar dan ben je van de Nederlandse muziek, weet je wel. Ik kon wel heel die man niet.
0: Oh, jammer. Nee, we houden wel van een potje Wie ben ik. Maar als je echt helemaal geen hint hebt buiten Laren om, dan houdt het hier op, denk ik.
5: Nee.
2: Maar wat zingt hij?
5: Jeroen van der Boom.
0: Oh!
5: Jeroen van der Boom, ja.
0: Kijk, van ook dat programma Hoge Bomen.
5: Ik zorg niet meer.
0: Ja, dat is zo, ja.
2: Is dat echt?
0: Ja, dat is geen best programma, nee.
2: Hij presenteerde het ook altijd Werd het dat ik het kan of
0: ja,
2: zo.
0: Ja, dat was wel leuk. Ja, dat deed hij wel goed, ja. Jeroen van der Boom. Nou, Erik, jij bent zo. En daarom mag jij een cadeautje uitzoeken van Slam. Jij bent de eerste luisteraar. Wat mag het worden? Ja, ik heb al een vermoeden.
5: Ja, dan moet die bucketlet zijn, weet je wel. Ja, hoe vet is dat? Hoe zijn twee ergens op een boom met hetzelfde petje?
0: Dat is heel vet. Dat is buurman en buurman in actie.
5: Ja,
0: dat is...
5: ja, die ja.
0: Picobello, BV.
2: Waar zie je dat nou in Nederland, hè? Nergens.
5: Ja, nergens.
2: Nee.
0: Hey jongen, we sturen op en thanks voor het luisteren in deze vakantie ook. Naar de Slamochtendshow, Erik.
5: Dankjewel.
0: Gooi ons lekker aan op de bouwradio tijdens het kozijnen plaatsen. En dan is hier voor jou.

0: getal onder de 1000.
1: Hé, Nederland, hallo, ik ben ik. En ik denk dat het duivels getal is 666.
0: Dit is niet het getal onder de 1000. De jackpot staat nu op
2: 72
0: euro.
2: Marijn, hoe vaak is dit getal al genoemd? Ja, wij houden het bij.
3: 1, 2, 3. 3 keer.
2: 3 keer, ah. En ook de derde keer valt hij af. 666 is niet het getal onder de 1000.
1: Ah, helaas.
2: Maar je hebt het geprobeerd, jongen. En toch een hele mooie dag vandaag.
1: Zeker. Ja, is goed, zouden. Okay. Dank je.
2: Count your blessings. Bye-bye.
0: Nieuwe muziek. Ontdek je op Slam. Joel Corey. Whisper.

Slam met je mee deze zomer. Yeah. Luister je overal. Via DAB+, Smart Speaker en de Slam App.

0: keep watching.
1: And just keep listening naar de ochtendshow van Slam. Het is bijna 19:30. Je hoorde Tate McRae, die helemaal geobsedeerd is met Pilates tegenwoordig.
2: Pilates? Wat is Pilates?
1: Dat is volgens mij een soort yoga, toch?
3: Yoga, maar dan...
1: Goed voor de buikspieren.
3: Ja, je gebruikt je spieren erbij of zo.
1: Jorda hier in de Slam Ochtendshow met Junior Jack. Ieder moment Frankie Rizzardo, ook de Bauza Magnetic. En dit is wel eventjes groot nieuws wat wij kunnen onthullen in de ochtendshow.
3: Ja.
1: Wat staat er de komende 4 jaar te gebeuren voor de mensheid?
3: Nou ja, sterker nog, ik heb alles... Alles tot en met 2045 kan ik...
1: Ben je zover al?
3: Ja, nou, okay. ik niet, ja.
1: Nee.
3: Een man die dus de tijd heeft gerezen.
1: Ja. Er is een tijdreiziger opgestaan, jongens. Ja. En die heeft verteld wat ons allemaal te wachten staat. Want die heeft het dus al meegemaakt. Nou, dit wordt leuk. Hou de ochtendshow aan. Sowieso doen.
4: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend op vrijdag. Elke vrijdag

0: Oliver Heldens, Mau B en James Hype. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
1: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank, wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta. Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
7: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren Diclofenac-pleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
6: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
8: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
9: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
8: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
10: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
11: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASM Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale.
2: Wat op is op. What's up? Goedemorgen Slim, het is 1 minuut over 7:30. Deze ochtend veel bewolking, af en toe een lichte bui. Vanmiddag blijft het droog, breekt de zon door. Er worden de graden of 20. Meld weer online. We gaan naar de weg toe. Flitsmeister met de files op de A2 Empel, Sint-Michielsgestel. Door een auto met pech, 10 minuten file. En op de A16 Zonzeel-Moerdijkbrug. Een half uur, 9 kilometer. De oprit is daar dicht. Flitsers op de A9, A Heemskerk richting Haarlem bij 56,7. A27 Almere bij 108,1. En de A44 Wassenaar Nieuw-Vennep bij 20,4. A50 Eindhoven richting Eindhoven bij 95,8. En de A67 Eersel richting Eindhoven bij 6,1. Heb je dat meegekregen? Er is geschoten vannacht vlakbij de Vierdaagse feesten.
3: Ik word een krakaka.
2: En een update van Daphne, die zit bij het ANP.
4: Goedemorgen.
2: Hallo daar.
4: De politie heeft de dader opgepakt voor de dodelijke schietpartij gisteravond bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Hij schoot een man neer die later in het ziekenhuis overleed. Volgens de politie is er geen link met de Vierdaagse feesten. Voor het eerst in jaren zijn er minder aanslagen gepleegd met explosieven, blijkt uit cijfers. In het eerste halfjaar waren het er bijna 600 tegen ruim 700 in dezelfde periode vorig jaar. En een recordaantal gemeenten is nog niet klaar met de formatie, schrijft Binnenlands Bestuur. 16 gemeenten hebben nog geen nieuwe coalitie en daarmee stijgt de gemiddelde formatieduur naar 90 dagen. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
2: We kijken zo meteen nog verder dan de glazen bol van Marijn.
5: Het is ongekend.
2: Je hebt de glazen bol waar je normaal de files mee voorspelt. Maar wij kunnen nu vooruitblikken op het jaar 2045. Wat gaat ons tot die tijd allemaal gebeuren als mensheid? Er is één iemand die de antwoorden heeft en je hoort ze zo.
6: Anol en Marijn.
2: Bij de ochtendshow met de meeste muziek. Met Junior Jack, Stupid Disco, Frankie Rizzardo. Klinkt al gezellig, hè? En nu de Bauza.

0: spoor zijn de gevolgen van het winterse weer vandaag ernstiger dan gedacht. Dat zegt de NS. Woordvoerder Oscar van Elveren, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe ernstig zijn die gevolgen?
1: Nou, ik denk dat mensen die vandaag op reis willen met NS en in de reisplanner kijken, allemaal een hele rode spoorkaart.
0: Meneer van Elveren?
2: Meer muziek in de morgen. De Slam. Ochtendshow. Met Anouk en Marijn.

0: over half acht. Dit is je woensdagochtend, de Slam Ochtend Show. Anouk en Marijn bij je, tot 10 uur. Met zometeen ook Katy Perry. Die geweldige nieuwe Frankie Rizzardo. En, ja, het nieuws waar je mee wakker wil worden. Dit is wat ons de komende jaren te wachten staat. Er is een man opgestaan die zegt dat hij uit het jaar 2045 komt. En hij doet allerlei voorspellingen, uitspraken over de komende jaren. Hij noemt zichzelf Adam Arkin. Je kan hem ook googlen. Adam Arkin, dit is gewoon echt een gecertificeerdere ruimtereiziger. Ja. En hij beweert dat de tijdreizen in 2028 iets voor ons allemaal gaat worden. Ja. Volgens hem gaan de komende jaren wat opvallende dingen gebeuren. Laten we dan beginnen bij dat jaar 2028. Als we dus met z'n allen kunnen gaan ruimte- en tijdreizen. In 2028 komen ook aliens naar de aarde. En iedereen krijgt eindelijk het bewijs dat buitenaards leven bestaat. Volgens hem wisten overheden al langer van het bestaan van aliens, maar houden ze dat tot op de dag van vandaag geheim.
1: Ja.
0: En hij zegt dat ook veel UFO's die we nu zien eigenlijk tijdmachines uit de toekomst zijn.
1: Oh.
0: Dit klinkt als een hele seniele man.
1: Ja, hij heeft in ieder geval alles helemaal op een rijtje. Maar het is bloedserieus. En deze man heeft ook een leugendetectortest afgerond. Oh. En die heeft hij ook met een positief resultaat
0: met verven
1: afgesloten.
0: Wow.
1: Maar hij heeft ook wel dingen gezegd over onder andere 2026 en 2025 die niet zijn uitgekomen.
0: Oké, maar hij praat over de toekomst.
1: Hij praat over de toekomst, ja.
0: Dus we kijken verder. 2029. Mensen krijgen dan een chip in hun hand. Het heet The One. Daarmee kan je betalen, je gezondheid verbeteren en je hersenen sneller laten werken. Een soort turboknop zit erop. Constant geld zou daardoor, contant geld zou daardoor verdwijnen ook. We gaan met z'n allen aan de pin, want het zit toch in je hand. Dus waarom niet? Dan het jaar 2030. De Verenigde Staten zouden ophouden te bestaan als zelfstandig land en onderdeel worden van een nieuwe wereldregering. In 2030, dan hebben we gewoon praktisch een heel nieuw continent erbij.
1: Ja.
0: Of worden we allemaal één? 2033, er komt volgens hem super AI. En dat heet The Light. Die in alle apparaten zit en overal antwoord op kan geven.
1: Oh.
0: Daar moet je nog even op wachten, dat klinkt ideaal. En dan de grote klapper waar we naartoe bouwen. 2045, dan lopen er weer dinosaurussen in de straten. Want dan zijn wetenschappers erin geslaagd om dinosaurussen te klonen. Waardoor je dus het echte Jurassic Park kan gaan bezoeken.
1: Deze man heeft allerhande lijpe voorspellingen. En dan komt hij met 2045.
0: En dat is het meest prehistorische wat ik ooit gelezen heb.
1: Jurassic Park komt terug.
0: Ja, wauw.
1: Ja.
0: Zou dat Erik Jan zijn, die met een, Jonko op de bank is geklapt?
1: Ja, maar dan moet je wel die leugendetector testen. Wetenschappers zijn in ieder geval 100% zeker. Tijdreizen is helemaal niet mogelijk.
0: Oh, dat kan helemaal niet, zeggen wetenschappers.
1: Nee. Maar ja, weet je, wat weten die wetenschappers wat wij niet weten? Je weet het niet. Ik heb mij wel altijd afgevraagd en ik vind het ook. Ik weet niet of de aanpak van deze man heel slim is. Ik zit altijd met de vraag. Als jij nou een tijdreiziger bent, dus stel jij, Anu, of jij die nu luistert, jij bent een tijdreiziger. Jij bent erin geslaagd om zelf een tijdmachine te bouwen.
0: Hmm.
1: Jij kan jezelf terug in de tijd halen. Dus je gaat bijvoorbeeld terug naar, weet ik veel, het jaar 2008. Om iedereen te waarschuwen voor de financiële crisis die destijds plaatsvond.
0: Voorbeeld, ja.
1: Maar hoe ga jij bewijzen aan die mensen uit het verleden dat jij een tijdreiziger bent? Wat ga jij doen dat die mensen jou, want als ik nu opsta en zeg ik ben een tijdreiziger uit het jaar 2050, niemand gelooft mij. Iedereen verklaart je voor gek.
0: Ik zou gewoon richting een heel bekend moment uit de tijd gaan. Echt een nieuws fenomeen.
1: Ja.
0: Bijvoorbeeld de financiële crisis. Of toen ze Gaddafi zochten. En dat je dan precies weet aan te wijzen, daar zit hij. Want jij weet toch wel waar dat gaat.
1: Dat je gewoon een lijst met belangrijke gebeurtenissen
0: hebt. Ja, en dat jij die voorspellingen doet. Dat is toch ook zo in Back to the Future, in die film. Dat die sportuitslagen, dat hij die allemaal goed heeft. Dan doe je zoiets, man. Dan ga je toch naar dat WK toe, toen van Oranje. En zeg je, hey, Messi wordt een lul in deze wedstrijd. En nou ja, potverdikke, maar je hebt nog gelijk ook.
1: Ja, ik zie het Johan appen. En ja, ik ben het eigenlijk ook wel met Johan eens. Ik zou het niet proberen te bewijzen. Maar ik zou gewoon begintijd van de Bitcoin gaan. Een heleboel Bitcoin kopen.
0: Ja.
1: En lekker cashen.
0: Dat is ook zo, ja.
1: Ja.
0: Je hebt ook mensen die zeggen, baby Hitler vermoorden. Maar ja, wat je dan allemaal voor een tijdwijzigingen maakt, dat weet je ook niet.
1: Nee. Nee, ja, maar als je dan terug gaat in de tijd om daar iets aan te doen, dan zou je in ieder geval voor kunnen zorgen dat die wel toegelaten wordt tot kunstschool.
0: Ja, alles op alles zetten. Je haalt nog even een Ravensburger pakketje van gewoon op de kleurtjes verven. Adolf en

0: slapen. De meneer met de hakbel is op vakantie, dus ik hoor niet dat de week doormidden is. Oké, nou, creatief appje daar, Henry. Fijne show, appt hij nog. Ja, jij ook, Henry, geniet van deze ochtendshow. Paulus die je beweert in de app dat jij een tijdreiziger bent, ja. Marijn. Heb je al die appjes al gehoord van Paul?
1: Ja, ik zit te luisteren, ja.
0: Hij heeft ook een AI-plaatje van jou gegenereerd, dat je met een alien in een radiostudio zit.
2: Ja, ik snap je helemaal. Kees, je aanhouden bij de poort.
0: Waar gaat het over, jongens? Wat is iedereen in de app aan het roepen, maar...
1: Ja, omdat ik aangehouden moet worden, omdat ik een tijdreiziger ben.
0: Dat weet ik wel zeker, ja. Jij komt echt uit een bizar jaar. De Slam Ochtendshow uit je speakers. Het is 7:05. En wat staat er vandaag allemaal op de planning? Nou, nogal het nodige. De tweede dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Dit is de dag van Maas en Waal. Dat is een prachtige route. Je gaat dan door Wiegen heen. En het is ook Roze Woensdag daar. Je hebt dat ook op de Tilburgse kermis. Dan is het Roze Maandag. Roze Woensdag bij de Vierdaagse. Dus dat is ook meteen het kledingvoorschrift. Morgen is de meest pittige dag. Die zeven heuvelen. Oh.
1: Oh.
0: Dan heb je bijna geen publiek ook die jou ophypt.
1: Oh, ja.
0: Ja. Dan doe je het echt best wel op eigen houtje. Het Louvre in Parijs opent vandaag weer een beroemde zaal. De Galerie d'Apollon was maanden dicht na die grote juwelenroof van 88 miljoen euro. De gestolen sieraden zijn nog steeds niet teruggevonden.
1: Nee.
0: Wel schijnt er al een Netflix-film in de making te zijn.
1: Ja, zeker. Ja. En die mensen zijn allemaal gearresteerd die daar iets mee betrokken hadden. Volgens mij alleen de leider nog niet of zo. Die is nog spoorloos. En die heeft waarschijnlijk dus al die
0: juwelen. Dit was die spectaculaire roof met dat forkliftje toch gewoon?
1: Met die lift, ja.
0: Geweldig. En in Oostenrijk opent vandaag een nieuw politiebureau in het geboortehuis van Adolf Hitler. Ach, hebben ze de naam al twee keer genoemd in deze ochtendshow. De overheid wil voorkomen dat het gebouw een plek wordt voor nazi-sympathisten. En geeft het een nieuwe neutrale functie. Een politiebureau dus in het voormalig woonhuis van Adolf Hitler.
1: Ja.
0: Had hem nou toch maar aangenomen op die kunstopleidingen.
1: Je zou er maar werken.
0: Je zou er maar werken inderdaad, ja.
1: Ik las ook dat in Berlijn dat de stad plannen heeft om waar Hitler vermoord is, die bunker, om daar... Een flat neer. Ze willen dat helemaal slopen om daar een flat neer te zetten.
0: Een flatje op die plekken.
1: Maar dan wil je toch ook niet wonen?
0: Nee, dan sta je daar je fietsje te stallen s'avonds.
1: Ja, waarschijnlijk dan in de ondergrondse kelder van je appartementencomplex.
0: Ja, exact, ja.
1: Wetende dat onder jouw complex Hitler ooit vermoord heeft. Ik zou het niet willen.
0: Ja. Nee, dit zou ook niet helemaal... Als makelaar ook moeilijk.
1: Moeilijk te verkopen.
0: Moeilijk te verkopen projecten, kan me voorstellen. Deze is dan weer heel goed te verkopen. De nieuwe Bruno Mars moet je toch eens even horen zeggen wat een muur van geluid er uit je radio komt.

0: Bruno en Oh My Soul. Het is 1 minuut voor 8. De Slam Ochtendshow. Anul op je bijrijdersstoel. En ieder moment ga je het horen. Ali B die kruipt weer op het podium.
1: Nee, dat meen je niet.
0: Ja, waar staat Ali B binnenkort weer op het podium? Het is wel een heel ander podium dan dat hij gewend is. Blijf luisteren. En ook deze drie komen eraan in je ochtend.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
1: Ja. Echt serieus?
2: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
4: Fans van Waanzinnig Voordeel en Lekker Fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Late night shopping en designen outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 10 uur 's avonds.

0: Tommy Hilfiger. Designer outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
1: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatsje.
6: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
7: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
8: Simyo.
9: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu! 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
11: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG-koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
12: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
13: Het is sale bij Leen Bakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
14: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quickwash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de

0: van Jumbo.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg.

0: Een schietpartij gisteravond bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Maar de politie wil nog niets kwijt over zijn identiteit en de aanleiding voor de schietpartij. Volgens de politie is het slachtoffer een jonge man die later in het ziekenhuis overleed. Er zou geen link zijn met de Vierdaagse feesten. De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten is blij met de daling van het aantal aanslagen met explosieven in ons land. In het eerste halfjaar waren het er bijna 600, tegen ruim 700 in diezelfde periode vorig jaar. Schouten is voorzitter van een werkgroep die zich met de registratie bezighoudt en zegt dat elke aanslag er nog één te veel is. De gemeenteraadsverkiezingen waren in maart, maar een recordaantal gemeenten is nog niet klaar met formeren. 16 gemeenten hebben nog steeds geen nieuwe coalitie en daarmee stijgt de gemiddelde formatieduur naar 90 dagen, schrijft Binnenlands Bestuur. En door de zomervakantie komen daar al gauw 30 dagen bij. En bij de overheid zijn het afgelopen jaar bijna 6000 voorwerpen van beschermde diersoorten ingeleverd. Een jaar eerder waren het er ruim 1000. Het gaat om zaken als ivoren sieraden, krokodillenleren tassen en opgezette vogels die mensen anoniem kunnen inleveren. De reden van de stijging is volgens een woordvoerder moeilijk te zeggen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmorgen veel bewolking met af en toe een lichte bui. Vanmiddag blijft het droog en breekt de zon door. Het wordt een graad of 20. En dit was het nieuws op Slam.
1: Thank you. Dan nog even die wegen checken. Waar is het druk? Het valt mee, hè? Want vakantieperiode. Maar op de A2 staat tussen Zaltbommel en Kerkdriel 10 minuutjes. A8 West-Zaan en Zaandijk. Dieren op de weg 12 minuten. 10 minuten op de A9 Heemskerk-Beverwijk. Verkeer wordt daar omgeleid. En een half uur op de A15 Sliedrecht-Oost en Alblasserdam. 6 kilometer bedraagt de file. A16 Zonzeel-Moerdijkbrug een half uur. De oprit is daar dicht. En flitsers op de A1 bij Uggelen richting Apeldoorn bij 80-2. A2 Vught-Eindhoven bij 122-8. A9 Heemskerk-Haarlem 56-7. A28 Amersfoort bij 21-1. A44 Wassenaar-Nieuw-Vennep bij 20-4. En de A58 als een laatste Geelze-Tilburg bij 50,2. A67 Eersel richting Eindhoven dan als laatste. Hectometerpaaltje 6,1. En dan ben je weer helemaal op de hoogte. Binnen nu en een minuutje Hugel en Jamaican Bam Bam in de ochtend.
2: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
5: It's funny because it's true.
4: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
6: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar €5. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
8: De hele zomer lang. Elke zonsondergang.

0: ongelooflijk maar waar, Ali B. stapt binnenkort weer op het podium. Alleen niet helemaal het podium die hij gewend is. Of wij van hem. Ook David Guetta, Kid Cudi hoor je zo in de ochtendshow. Na Hugel.
1: De Slam. Ochtendshow.

0: Afgelopen weekend was hij er ook weer bij. Hij sloot Tomorrowland af. De mainstage David Guetta. Terwijl hij dat 2 jaar niet heeft gedaan. In 2022 en 2023 was hij er bewust niet bij. Omdat Guetta het onzin vond dat alle DJ's 10% van hun fee moesten inleveren. Dat was toen, na COVID had Tomorrowland het heel erg zwaar. En toen hebben ze gevraagd, zouden jullie nou niet allemaal met alle DJ's 10% kunnen inleveren van jullie gage? En dan leggen we dat bij het festival om het overeind te houden. Toen heeft Guetta gezegd, dan kom ik niet. Maar hij is er nu weer bij. En dat is prima. En daar vieren wij. Viva Hollandia. Ik weet niet waar dat verhaal naartoe ging.
1: Ik zit nog wel een beetje klootzak als ik dit zo hoor.
0: Nee. Het is echt een lieve gast. En komend weekend staat hij er weer. Want dan is het copy-paste van de line-up.
2: De Slam Ochtendshow. Update.
0: Ja, en wij maken even een rapido rondje nieuws. Het zijn allemaal nieuwtjes die het grote journaal niet gehaald hebben om een of andere reden. Pringles komt met een opvallende nieuwe snack. Hotdogs, inclusief broodje, in een Pringles-koker. Het brood van de Pop Duck Buns heeft de smaak van Pringles chips. Zoals sour cream en onion, barbecue en ook honey mustard. De broodjes passen precies in de beroemde Pringles-bus en zijn maar tijdelijk verkrijgbaar op hun website. Waar heb ik eerder gezien dat een vrouw in de bioscoop zo grabbelt in een Pringlesbus, maar vervolgens blijkt er een worst in te zitten? In Argentinië hebben 2 goudvissen een juridische overwinning behaald. Een rechter heeft bepaald dat deze 2 vissen geen voorwerpen zijn, maar levende wezens met rechten. Ze zaten in een klein aquarium aan de buitenkant van een sushi-restaurant, midden in de zon en in het verkeerslawaai. Na een klacht van een dierenorganisatie zijn ze nu verhuisd naar een veel groter aquarium. En de uitspraak kan gevolgen hebben voor hoe er in de toekomst met vissen wordt omgegaan in Argentinië. Goudvissen worden wel gezien als levende wezens. Damn, die goudvissen hebben nu meer rechten dan ik op een Ryanair-vlucht. Wel logisch dat deze 2 goudvissen als volwaardige wezens worden gezien. Want na onderzoek bleek dat deze 2 vissen samen meer hersencellen hadden dan het hele Argentijnse elftal. Ali B staat na jaren weer op een podium, maar dit keer niet als rapper of entertainer. Hij gaat spreken tijdens een ondernemerscongres over succes en ondernemerschap. Wie er precies achter het evenement zit, is niet helemaal duidelijk. Het optreden is zijn eerste publieke verschijning in jaren. Ali B heeft zich de afgelopen periode grotendeels teruggetrokken uit de openbaarheid nadat hij in een zedenzaak werd veroordeeld en daarentegen in beroep is gegaan. Ali, maar joh, Pik, hoe ga jij dan op dat podium staan?
3: Welkom bij Ali B.
0: Oké. En wat zeg je daarna? Wel eerlijk zijn, hè?
3: Ik ben niet helemaal goed bij mijn hoofd.
0: Juist.
2: De Slam Ochtendshow. Update.
0: En het is 16 minuten over 8. De Slam Ochtendshow. We hebben een vrije vrijdag in de aanbieding. Klinkt dat al iets voor jou? Blijf dan luisteren. Ook voor Paul Elstak, Love You More. En dit is de laatste, Antoon.

0: op Tomorrowland. Kygo staat daar niet op de line-up. James Hype ontbrak ook, volgens velen. Want nou, dat is toch wel een naam die je daar wil zien. Ja. Hij was er vorig weekend niet vanwege de bruiloft van zijn zusje in Engeland. Maar hij is er komend weekend wel bij. Dus James Hype is eigenlijk de enige naam die verandert ten opzichte van de line-up van vorige week. Hij is erbij. En dat is prima.
1: Zou ik willen stellen. FIFA Hollandia.
0: Goed, zo meteen in de Slam Ochtendshow, kort na 8:30. Ja, iets waar we het eigenlijk allemaal mee eens zijn.
2: Het grote festivalonderzoek. Festivals zijn te duur.
0: Ja, dat is sowieso.
2: Er is ook onderzoek gedaan naar wat mensen dan doen op een festivalterrein. En dan kan je vertellen, 5% van de mensen die naar een festival gaat, is goor. 3% van de mensen die naar een festival gaat, die is ontzettend goor.
0: Oh.
2: Wat zij dan doen?
0: Hoor je het? Ah, en daar is hij. James Hype ook, in de ochtendshow zo.
3: Slam geeft je elk moment van de dag de juiste vibe. Van je wekker tot je weekend. Overdag en 's nachts. En juist die overgang van dag naar nacht heeft iets magisch.

0: Zomerlang, elke zonsondergang. De lekkerste DJ-sets op Slam.
1: The sun goes down. The vibe goes up. Slam Sunsets.
0: Zondag tot en met donderdag tussen 8 en 10. Check de line-up via slam.nl.
2: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
4: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
5: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
6: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
7: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
8: Met cryptomunten. De nieuwe zachtzoete drop van kleine.
9: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
11: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
12: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
13: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
14: Denk het wel, maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
13: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
14: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
13: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
14: Handig?
13: Ja, van de Belastingdienst.
15: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
16: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend. Ja.

0: En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Start je dag zonder barst.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking. Ik kom...

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
2: Hoppa!
1: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
4: Het is 8:58. Veel bewolking, af en toe een lichte bui die eruit komt vallen. Vanmiddag blijft het droog, dan breekt de zon ook door. En een graad of 20 wordt voorspeld door de vrienden van Weer Online. Hey, hoe is het op de weg dan? Dat weet Flitsmeister dan weer. We checken even de grootste files. Het zal wel meevallen, want vakantie. A2, Airport Maastricht, Agen, Maastricht-Noord. Een kwartiertje door een auto met pech. En op de A7, Avenhoorn en Purmerend-Noord, 15 minuten. A8, West-Zaan, Zaandijk. De oprit is dicht, dat kost je een kwartier extra. En op de A16 rekening houden met 25 minuten vertraging. Tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug, de afrit is dicht. Nog een grote file, nou, valt wel mee. Ja, 10 minuutjes vooruit. A20, Gouwen-Moordrecht. Komt nog een auto met pech daar. En flitsers op de A2, Best richting Den Bosch bij 138,7. A2, Vianen-Utrecht bij 71,8. A4, Schipluiden-Schiedam bij 58. A9, Heemskerk-Haarlem, 56,5. A27, Almere bij 108,2. A28, Amersfoort, 21,1. En de A44, Wassenaar-Nieuw-Vennep bij 20,4. Let ook extra op je snelheid op de A58 bij Geelsen richting Tilburg, 50,2. En tot slot de A67 bij Eersel richting Eindhoven, hectometerpaaltje 6,1. Nou, en hebben we dan nog headlines? Ja, ik geloof het wel, hè? Ja, er is genoeg nieuws om in ieder geval even bij stil te staan. Daar is Daphne in een half minuutje met de update.
5: Goedemorgen.
4: Hallo daar.
5: Het slachtoffer van de dodelijke schietpartij gisteravond bij de Vierdaagse Feesten in Nijmegen is een 18-jarige Rotterdammer. Ook de opgepakte verdachte is 18 en komt ook uit Rotterdam. De politie is op zoek naar getuigen van de schietpartij. Er zijn afgelopen jaar 5 keer zoveel voorwerpen van beschermde diersoorten ingeleverd als een jaar eerder, bijna 6000. Het gaat om bijvoorbeeld ivoren sieraden en opgezette vogels. Het is niet duidelijk waarom het er zoveel meer zijn. En de kersverse Britse premier Andy Burnham heeft direct al een hervorming doorgevoerd. De maximumprijs voor losse buskaartjes in Engeland gaat omlaag van £3 naar £2. Burnham vindt dat het OV voor iedereen betaalbaar moet zijn. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
4: Oeh, ja, echt vers van de pers. Hij rolt hier net binnen. Het grote festivalonderzoek. Wat geven we als Nederlanders nou allemaal uit op een festival? En wat maakt ons supergoor? Dat hoor je zo.
6: Arnoel en Marijn.
4: Bij je twee makkers uit de morgen. Oké, dat zeg ik nooit meer. Avicii komt er ook aan. En nu Shakira en Burna.

0: Ook mooi hoor, die jaarlijkse Avicii tribute daar op Tomorrowland. Als al die Zweedse vlaggen gehezen worden. En dit jaar zijn de mensen ook zelf gehezen in Avicii-kleding. Die Tomorrowland dus voor het eerst verkoopt ook. Ik moet trouwens nog even terugkomen op het feit dat David Guetta ook Weekend 2 doet. Dat is niet waar.
1: Dat doet hij niet.
0: David Guetta is vaak de enige grote DJ die niet de beide weekenden speelt. Hij doet er vaak maar eentje, ook dit jaar weer. Hij wordt opgevolgd komend weekend door Hardwell, die de plek van Guetta eigenlijk dan overpakt. Het schijnt ook dat Guetta de duurste DJ is om te boeken op Tomorrowland. Daar betalen ze soms, schijnt het zijn geruchten, maar €490.000 voor.
1: Je wordt echt geshamed daardoor. Jij wordt echt door het slijk getrokken door Stefan. Omdat jij gewoon, je praat poep.
0: Nou, en over poep gesproken. Laten we even naar de festivals gaan.
1: Dat lijkt me goed. Onderzoek over festivals. Uitgevoerd door Marktplaats. Een grote enquête. En daaruit blijkt dat eigenlijk heel veel mensen, nou heel veel, als je het procentueel gaat uitrekenen, dan valt het misschien toch wel weer mee, stiekem. Maar gewoon een groot deel van de festival, ja, een deel van de festivalgangers is gewoon ontzettend smerig. Maar echt next level smerig.
0: Wauw, je hoort het als eerst best slim hoor. Mensen op festivals zijn smerig.
1: Ja, maar en weet je, we doen allemaal wel eens dingen op een festival dat je van je achteraf denkt van, Allah. Weet je, zo'n 25% van de festivalgangers heeft wel eens wild geplast.
0: Oh, nou, wat vies zeg. Ja. Ik dacht dat jij het echt even gore shit had.
1: 35% van de mannen heeft wel eens wild geplast tegenover 16% van de vrouwen op een festival. 25% van de bezoekers van het festival heeft zich niet of niet goed gedoucht tijdens een festival. Dat gaat vooral over de meerdaagse festivals.
0: Ja, maar dat kost ook vaak een paar muntjes en dan staat het een dikke rij anders. Ja, dat doe je niet zo snel.
1: 40% heeft wel eens spullen geleend van iemand anders omdat ze andere dingen vergeten zijn. Zo wordt de tandenborstel het meest genoemd als een vergeten voorwerp.
0: Dat vind ik vies, man. Zeker als je die mensen niet goed kent.
1: 10% van de festivalbezoekers draagt 3 dagen lang dezelfde outfit.
0: Oh ja, begrijpelijk.
1: 5% van de festivalbezoekers heeft wel eens een deelroller van iemand anders geleend.
0: Nou, vind ik echt niet viezer dan een tandenborstel.
1: Dat vind ik smerig.
0: Man, maar dat komt toch niet in je lichaam? Ik vind gewoon een tandenborstel.
1: Dat zit onder je oksel. Daar zit zweet van iemand. Zeg maar, je gaat dat opdoen, zo'n deelroller. Op het moment dat je zweet hebt. Dus je hebt al een vochtige oksel. En dan ga je dan met een deelroller overheen.
0: Ik vind dat niet zo smerig.
1: En dat leen je vervolgens uit aan iemand anders. Om dan ook onder de oksel te smeren. Die heeft dan al die vieze alcoholzweet, dat zit dan van iemand anders aan jouw deelroller.
0: Nou, ik vind dat niet zo erg. Nee, vind ik echt niet zo erg hoor. Nee, de tandenborstel vind ik vele malen geworden.
1: Ja, en dat gebeurt ook. 3% van de festivalbezoekers heeft wel eens een tandenborstel moeten lenen van iemand anders op een festival.
0: En de haarborstel toevallig ook?
1: Haarborstel ook. 5% leende wel eens een haarborstel. Of 3% leende wel eens een haarborstel van iemand anders.
0: Hé, je praat poep.
1: Maar ik vind een haarborstel, dat vind ik dan niet zo heel.
0: Nee, dat is niks
1: zo. Ja, je weet natuurlijk niet of iemand luizen heeft of zo. Maar ik bedoel, dat vind ik dan nog te overzien. Maar ik vind een tandenborstel of een deelroller, dat komt gewoon op plekken van je lichaam. Van ik denk, dat hoef ik niet dan vervolgens in mijn mond of onder mijn oksel.
0: Nee. Als je die haarborstel in je mond doet, dan ben je verder van huis. Okay, dan vind ik het wel een ander verhaal worden.
1: Dat is een ander verhaal. Ja. Het festival gaat steeds meer voelen in de portemonnee. Ruim de helft van de bezoekers vindt het festival te duur. 42% van de festivalbezoekers gaat daarom minder vaak dan vorig jaar. En bijna de helft van de mensen die meededen aan het onderzoek geeft gemiddeld tussen de €100 en €500 uit aan een festival. En 5% is zelfs meer dan €500 kwijt.
0: Dat is bizar, hè? Dus we klagen allemaal wel over de ticketprijs, maar wat we daar gewoon uitgeven, dat is nog gewoon bijna €500 in veel gevallen.
1: Ja,
0: maar het is ook gewoon wel een vakantie op zich, toch? Ik kies echt wel, ga ik naar een groot festival of ga ik op vakantie?
1: Ja, serieus?
0: Ja, of een paar festivaletjes. Zeker als het in Nederland is, dan kan je er wat meer doen.
1: Maar ik denk de functie van beide verschilt. Daarmee bedoel ik te zeggen dat een vakantie ga je naartoe omdat je even wil uitrusten van je werk of je wil iets moois zien. En een festival, dat is meer een soort, ik denk, daar word je vrolijk van en zo. Maar het is niet alsof je volgens, als jij een heel weekend een festival hebt gepakt, dat je hier dan maandagochtend opgeladen op kantoor staat.
0: Nee, dat is een ander verhaal. Maar het ontsnappen even aan die dagelijkse sleur, daar vind ik een festival vaak nog beter in dan een vakantie, hoor. Dat meen ik echt. Dan ben ik nog liever in een soort droomwereld als, dus nou, noem een Tomorrowland, Perucaville. Waar we trouwens een hoop slamluisteraars dit weekend ook weer naartoe sturen.
1: Maar nee,
0: dat vind ik beter werken dan Antalya, zeg maar.
1: Absoluut niet met je eens. Oh. Je kan toch ook niet lekker slapen? Is zo'n tentje op zo'n dun matje, met zo'n hard kussen.
0: Ah joh, je hebt dan van die clampings. Ja, moet ik het jou gaan uitleggen hoe een festival werkt? Ja, je kan wel iets meer upgraden dan.
1: Een tent kost toch €900 minimaal.
0: Ja, maar als ik dan toch kies voor een festival in plaats van een vakantie, dan betaal ik wel iets meer aan de slaapaccommodatie.
1: Dan heb je 2 dagen ben je daar. En voor €900 kun je 3 weken in Antalya zitten, hoor.
0: Ja, maar dan zit ik dus in Antalya, waar ik niet tot rust kom. Ik sta dan liever op een festival, als ik eerlijk ben.
1: Waarom kom jij niet tot rust in Antalya?
0: Ik vind dat warm. Ik krijg dan een broeierig gevoel. Moet ik een deelroller lenen van de Turk. En dan heb ik die wat dubbel gebruikt. Dat is niet mijn bedoeling. Nee, dus ik kies voor een festival. Ben ik heel eerlijk in. Ik ben in Antalya geweest hoor. Ik vond het heerlijk. We hadden ook een hele leuke piccolo bij het hotel. Heel aardig gast, Ahmed. Ik heb nog een foto van hem in het fotoboek thuis. Ik laat het je wel zien. Maar als ik je daar niet mee kan overtuigen dat ik Antalya toch best leuk vind, dan weet ik het ook niet meer.
1: Ja. Ik weet niet zo goed waar dit verhaal nu heen ging.
0: Nou ja, dat ik Antalya een prima locatie vind.
1: Maar moraal van het verhaal is, festivals beginnen duur te worden.
0: Ja, en Antalya is best wel te pruim hoor. Dat zou dan wel de enige bestemming zijn die ik zou overwegen naast een Parukaville of Tomorrowland. James Hype!

Ik denk dat het soms wel eens heel goed zou zijn voor een ondernemer om een lik MDMA te nemen. En wow, ja, je ziet alles even anders. En denk ik, ja, het heeft me zakelijk best wel wat gebracht.

0: eerste Odi nog gewoon even een collab met Charlie XCX scoorde voordat ze echt helemaal de sterrenstatus bereikte. You're the hot in it. Charlie die kreeg afgelopen week de vraag:
1: what do you think is the perfect 10 out of 10 pop song?
2: Yeah. I'm gonna go for MIA Paper Plane.
0: De beste poptrack ooit gemaakt volgens Charlie XCX is MIA en Paper Planes met Diplo. En dat vind ik wel een hele frisse keuze die je niet zo vaak meer hoort in ieder geval.
3: Hey.
0: Het is een paar minuten voor negen. Dit is de Slam Ochtendshow. Die ochtendshow waarover je gehoord hebt. En die ochtendshow die jou morgen een vrije vrijdag cadeau doet. Dat doen we helemaal op onze kosten. Dus je hoeft er geen vakantiedagen voor op te nemen. Vakantieuren. Wij maken jou gewoon helemaal vrij. En dat doen we door een goede smoes te verzinnen. En die aan jouw baas voor te leggen. Dus we bellen dan morgen jouw leidinggevende met zo'n goede smoes. Dat je vrij bent. Gratis. Heb je daar zin in? Wil je vrijdag vrij zijn? Ja, hè? Wat zou dat goed uitkomen deze week, of niet? App nu alvast vrij in de app van Slam. Dan weten we dat we morgen voor jou aan de bak gaan. Vrij appen is

0: Invisible in de Slam Ochtendshow, waar alle appjes al binnenrollen voor een vrije vrijdag. Maar ik wacht nog op die van jou. Het lijkt me zo leuk om deze week eens voor jou aan de slag te gaan. Om die vrije vrijdag te regelen. Dus app nu vrij naar de app van Slam. En dan bellen we morgen jouw leidinggevende met een leuke smoes. Hey, was het gisteren nog de gnocchi? Heeft de Albert Heijn vandaag weer een populair product van receptuur veranderd?
1: Nee!
0: Ja, welke snack smaakt niet meer hetzelfde van de

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
5: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
6: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
7: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
8: Ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
11: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
12: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar...
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
15: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
14: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
15: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
14: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
15: Handig?
14: Ja, van de Belastingdienst.
16: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel

dodelijke schietpartij gisteravond bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen. En de opgepakte verdachten zijn allebei 18-jarige Rotterdammers. De politie weet niet wat de aanleiding was voor de schietpartij en zoekt getuigen. Omdat het buiten het evenemententerrein gebeurde, zou er geen link zijn met de Vierdaagse feesten. Er zijn opvallend veel meer voorwerpen van beschermde diersoorten anoniem ingeleverd bij de overheid, maar het is niet duidelijk waarom. Het waren er 6.000, 5 keer zoveel als een jaar eerder. Het gaat vooral om olifantenivoor, zoals ivoren sieraden. Alle spullen worden vernietigd, zodat het niet meer in de handel komt. De grote natuurbrand in de Provence in Zuid-Frankrijk is onder controle. Het vuur breidt zich niet meer uit, maar het heeft wel in korte tijd ruim 2500 hectare verwoest. Bijna 400 mensen moesten hun huis uit. De brandweer blijft alert omdat er nog op meerdere plekken brandhaarden zijn en er code rood geldt. En in Engeland gaat de maximumprijs voor losse buskaartjes omlaag van 3 naar 2 pond. Dat zegt de kersverse Britse premier Andy Burnham. Als burgemeester maakte hij de bussen in Manchester ook al goedkoper. Volgens Burnham moet het OV voor iedereen betaalbaar zijn. De nieuwe prijzen gelden vanaf 1 januari, maar niet voor Londen.

0: dan nu het weer van Weer Online. Er zijn veel wolken en een paar lichte buien. Het wordt 18 tot 21 graden. Later in de middag en in de avond blijft het op steeds meer plaatsen droog met lokaal wat zon. En dit was het nieuws op Slam.
1: Ja, dan merk je toch dat die komkommertijd ook het ANP heeft bereikt. Als we het over de buskaartjesprijzen in Engeland moeten hebben. De flitsers op de Nederlandse wegen zijn gesignaleerd. A2 Best Den Bosch bij 138,7. A4 Schipluiden Schiedam bij 58. En de A7 Berkhout Amsterdam 32,5. A7 Terwispel Heerenveen 152,2. A9 Heemskerk Haarlem 56,5. A10, dat is een bekende, dat is de Koen Tunnel. En dat is bij Amsterdam. Richting de Nieuwe Meer 29,2. A27 Almere 108,1. En de A44 Wassenaar Nieuw-Vennep 20,4. De ene laatste A58 Geelse Tilburg 50,2. En de A67 Eersel Eindhoven 6,1. Nog een paar files ook. A8 Westzaan Zaandijk West een kwartier. A16 Zonzeel Moerdijkbrug 21 minuten. De afrit is dicht. En op de A22 rekening houden met een kwartiertje file bij Beverwijk en Beverwijk. En dat is bij Amsterdam. Richting de Nieuwe Meer 29,2. A27 Almere 108,1 en de A44 Wassenaar Nieuw-Vennep 20,4. De ene laatste A58 Geelse Tilburg 50,2. En de A67 Eersel Eindhoven 6,1. Nog een paar files ook. A8 Westzaan Zaandijk West een kwartier. A16 Zonzeel Moerdijkbrug 21 minuten. De afrit is dicht. En op de A22 rekening houden met een kwartiertje file bij Beverwijk en Beverwijk hier. A16 Zonzeel Moerdijkbrug 21 minuten, de afrit is dicht. En op de A22 rekening houden met een kwartiertje file bij Beverwijk en Beverwijk, de oprit is afgesloten.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
6: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
7: Hey, ondernemer. Heb jij je btw-aangifte al gedaan?
8: Hè? Nu alweer?
7: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
8: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
7: Ook dan moet je aangifte doen.
8: Nou, goed dat je het zegt.
7: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
8: Handig?
7: Ja, van de Belastingdienst.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
10: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Vanavond, vanaf 8 uur.
11: Slam.
10: Anou en Marijn.
1: Nou ja, waar is de Albert Heijn toch allemaal mee bezig deze vakantie? Ze veranderen de receptuur van snack na snack. Nu is er weer een nieuwe gevallen. Welke snack niet meer hetzelfde smaakt, hoor je zo.

0: Slam Classic. Robert Miles en Children, ook Garrix en Ed Sheeran komen eraan met hun nieuwe Repeat It. En nu maken we even een rapido rondje nieuws. We gaan zo ver. We gaan van Hoenderlo naar Houston, van Druten naar Dubai. Dit is hem, de enige echte
1: Slam Ochtendshow.
2: Update.
0: Vuilniswagens halen binnenkort misschien niet alleen meer afval op, maar ook informatie over jou. In de Amerikaanse stad Cape Coral lag een plan op tafel om vuilniswagens uit te rusten met AI-camera's. Die zouden tijdens de route dan foto's maken van huizen en overtredingen herkennen. Zoals te hoog gras, afgebladderde verf of illegaal gestort afval. Het plan is inmiddels geschrapt omdat het te duur was en te weinig opleverde. Maar privacyorganisaties waarschuwen dat dit plan in de toekomst alsnog uitgevoerd kan worden. Hey, dit biedt wel waanzinnige kansen voor een nieuw programma van de rijdende rechter, waarin hij ook daadwerkelijk de achtervolging in kan zetten. Hey, de hele buurt haat je, vuilnisman. Hey, ik ga zeggen dat jouw schutting scheef staat, gek. Kelly Clarkson heeft explosieve diarree. De zangeres vertelde dat op tv nadat ze een optreden had en naar de wc moest rennen van het podium af. Waarschijnlijk omdat ze besmet is geraakt met Cyclospora. Dat is een parasiet die momenteel voor een diarree-uitbraak zorgt in Amerika. De optredens van Kelly Clarkson gaat vooralsnog gewoon door. Ja, laten we even luisteren hoe dat ging.

En als laatste, gisteren nog de gnocchi en vandaag kunnen we melden dat Albert Heijn het recept van hun populaire kaasbroodje heeft aangepast. Online regent het boze reacties. Volgens deskundigen gaat het niet alleen om het broodje zelf, maar ook om een gevoel van verlies van controle. Mensen hebben een vast beeld van een product en als dat ineens verandert, dan voelt het alsof iets vertrouwds wordt afgepakt. Het kaasbroodje is nog steeds een kaasbroodje, maar voor sommige klanten is het een fractie van wat het voorheen was. Maar jongens, als dit toch onze problemen zijn in dit land, dan wonen we toch in het paradijs. Zullen we even met z'n allen...

0: zijn gezegend, baby.
1: De Slam Ochtendshow. Update.
0: Yes, met zometeen ook Dua Lipa. Oh, dit is een van haar betere. Man, wat een energie komt eruit die plaat geknald. Zometeen hier in jouw Slam Ochtendshow. Naar de nieuwe Garrix en Ed Sheeran. Dit is Repeat It, 9:15. Stay.

Koning Ochtendshow. Is het al bijna vrijdag? Want ik ben er helemaal klaar mee. De Slam

0: altijd zo, zo goed. De Slam Ochtendshow. En welke mannen zijn het knapst op basis van hun sterrenbeeld? En dat is dan weer gekozen door de vrouwen! Leuk, leuk, leuk. Dat zometeen in de ochtendshow. En ook Outkast is erbij.
1: Slam geeft je elk moment van de dag de juiste vibe. Van je wekker tot je weekend. Overdag en 's nachts. En juist die overgang van dag naar nacht heeft iets magisch.

0: zonsondergang. De lekkerste DJ-sets op Slam.
1: The sun goes down. The vibe goes up. Slam Sunsets.
0: Zondag tot en met donderdag tussen 8 en 10. Check de line-up via slam.nl.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
4: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Even bollen. Iedereen moet het weten.
7: Het is zomerseil bij Bol. Met deze week volume deals op onder andere Page en Robijn. En tot 100 euro korting op witgoed. Nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Joujou.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... hebben we alles, ook de ANWB Onderweg-app... met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
12: vakantie!
11: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur... Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
14: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latten wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
15: Chris?
16: Ja?
15: Hoef jij niet te werken vandaag?
16: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
15: Dus, heb je nu...
16: een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
15: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst. Dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
17: Half 10, goedemorgen Slam. Veel wolkenvelden, een paar lichte buien die eruit vallen. Het wordt vandaag 18 tot 21 graden. Later droog en dan komt de zon er ook bij. Nog even naar de weg toe. Flitsmeister met de overgebleven files. Het zullen er niet veel zijn. Het is er maar eentje. A16, Zonzeel, Moerdijkbrug, een kwartier. De oprit is dicht. En flitsers op de A1, Naarden bij 18,6. A1, Uddel richting Barneveld bij 71,5. A2, Best Den Bosch, 138,7. En op de A4, Schipluiden-Schiedam. Uitkijken bij hectometerpaal 58. A4, bij de Weteringbrug, een flitser gemeld richting Leiden bij 21,3. A7, Terwispel, Heerenveen, 152,2. En de A9, Heemskerk, Haarlem bij 56,5. A10 ook, dat is de Koentunnel. Bij hectometerpaal 29,2 bij Amsterdam. En de A10 de andere kant op, Koentunnel. Bij hectometerpaal 25. A27, Almere bij 108,2. A44, Wassenaar, Nieuw-Vennep 20,4. De A58, Geelse, Tilburg 50,2. En de laatste gemelde flitser op de A67, Eersel, Eindhoven. Bij 6,1. Dan pakken we het laatste nieuws nog even mee van het ANP. Daphne heeft de headlines in een half minuutje.
18: Goedemorgen. De Nijmeegse politie zoekt getuigen van de dodelijke schietpartij gisteravond bij de Vierdaagse feesten. Het slachtoffer en de opgepakte verdachte zijn allebei 18-jarige Rotterdammers. De politie wil graag weten wat de aanleiding is geweest. De grote natuurbrand in de Provence in Zuid-Frankrijk is onder controle. Het vuur heeft ruim 2500 hectare verwoest. Bijna 400 mensen moesten hun huis uit. Er zijn nog wel wat brandhaarden. En in Eindhoven zitten zo'n 1500 huishoudens al uren zonder stroom, meldt Omroep Brabant. De storing begon vannacht en netbeheerder Enexis spreekt van een complexe storing. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
17: Ja, dankjewel Daphne. Zometeen hier in de Slam Ochtendshow. Welk sterrenbeeld hebben de knapste mannen. En dat werkt twee kanten op.
1: Anul en Marijn.
17: Als jij dit sterrenbeeld hebt, dan ben je dus een knappe man. En ben je een knappe man, dan heb je dit sterrenbeeld. BB

0: Over half tien een Outcast op de radio met Heya. Nou, misschien een goed moment om uit de kast te komen. Dit zijn de knapste mannen volgens hun sterrenbeeld. Als een collega van jou of een vriend dit sterrenbeeld heeft, nou, dan kan je toch wel eens even naar diegene toe gaan van, nou, misschien moeten wij eens iets meer doen dan alleen een drankje doen. Misschien ook een beschuitje eten. Toch? Zou kunnen.
1: Ja, en dit is dan de basis hiervan weten wij niet, maar het is op papier gezet in ieder geval door FemFem. Dat is een website met van die echt van die meiden dingen.
0: Ja, leuk. Van die meiden tijdschriften.
1: Van die meiden tijdschriften. En die hebben in ieder geval op papier gezet dat de waterman vaak gezien wordt als charismatisch en uniek. Ze hebben een opvallend positieve uitstraling. Met een grote glimlach. Originele ideeën en een eigenzinnig karakter.
0: Huh. Waterman. Wanneer ben je dan geboren? Waterman, ben je geboren tussen... Even kijken. 20 januari en 18 februari.
1: Oké.
0: Okay. Dan zit je goed.
1: En ben je geboren tussen 21 april en 20 mei... dan heb jij stier als sterrenbeeld. En dan zou jij bekend staan als een rustig, betrouwbaar persoon. Sensueel, zelfverzekerd, iemand die lekker in zijn vel zit. En zodoende ben je dus enorm sexy.
0: Mm.
1: Ja.
0: Is er nog één?
1: Zeker, er zijn er nog twee.
0: Oh, nog twee te gaan.
1: Sterrenbeeld Schorpioen, 23 oktober tot en met 21 november. De charmeur. Schorpioenen hebben volgens de astrologie vaak een mysterieuze uitstraling. Hun intense blik en zelfverzekerde houding zouden voor veel aantrekkingskracht en seksappeal zorgen.
0: We hebben dus nu de waterman, de stier, de schorpioen. En daar komt het laatste sterrenbeeld dat jij een sexy man maakt.
1: 23 augustus tot en met 22 september. Oh. Maagd.
0: Maagd.
1: Maagden zouden vaak stijlvol en netjes voor de dag komen. Ze letten op details, hebben gevoel voor mode en stralen daardoor volgens astrologen elegantie en zelfvertrouwen uit.
0: Ik val in geen van de vier.
1: Ik ben vissen, ik ook niet.
0: Hey, maar wie is nou de knapste DJ van Slam? Waar alle vrouwtjes achteraan rennen. Ja, ik heb wel een vermoeden.
1: Ja, Marijn Oosterveen.
0: Nee, oh. Zeker niet. Nee, ik zag het ook weer toen bij die mixmarathon 10-jaar party. Waren we varen op een boot. Op een schip, moet ik zeggen. En daar zaten ze allemaal achter Hielke aan. Ik zag al die vrouwen die wilden met Hielke op de foto. Wanneer is Hielke? Kan je Hielke even bellen?
1: Hielke bellen?
0: Ik wil even welke sterrenbeeld is Hielke, want dan klopt het. Hielke is de knapste man die bij Slam op de radio zit. Die moet ze echt van zich afslaan. Die heeft geen hoofd voor de radio.
1: Ik weet niet of hij al wakker is, hè?
0: Nee, die ligt in bed met al zijn chickies.
1: Dat denk ik. Maar heeft hij gewoon een vriendin, hoor.
2: Hallo, met Hielke.
0: Hielke, met Anouk en Marijn.
2: Hey, goedemorgen.
0: Hey, wat is jouw sterrenbeeld?
2: Maagd.
0: Ja, het snijdt hout. Ja, sorry, we hadden het over de meest sexy mannen... naar aanleiding van het sterrenbeeld wat ze hebben.
1: Klopt wel, hoor.
0: Maagd staat in de top 4 meest sexy mannen. We zeiden ja.
1: Verzorgde man, stijlvol, netjes voor de dag... let op details, gevoel voor mode... elegantie en zelfvertrouwen.
2: Kijk eens.
0: Ja, nee, dat klopt.
2: Eén op één.
0: Ja, nee, dat klopt.
2: En wat zijn jullie dan? Zijn jullie er nog boven?
0: We moeten ophangen, we moeten gaan.

0: Dat stukje van die oma wegknippen omdat ik het zelf wil doen en dan vervolgens vergeten dat ik dat gedaan had. Nou, volgens mij was het redelijk op tijd. Ray, hier in de Slam-ochtendshow. Het is 10 minuten voor 10. Vanavond gaan we weer los, hè, met de lekkerste sets om jouw zomerdag mee af te sluiten. En ik vind dat de sunsets de boel aan het manifesteren zijn. Want de zon die laat zich nog niet echt lekker zien deze week. Maar ik heb het idee, hoe meer sunsets wij doen, hoe meer zon erbij gaat komen. Vanavond vanaf 8 uur, hier een uur lang in de mix. Het machtige Medusa. En dan om 9 uur Tim van Weert. Morgen Nicky Romero als zijn alias Monocule. En daarna Olivier Wijter. Check de hele line-up op slam.nl van de sunsets. Gewoon lekker je dag dansend afsluiten hier bij Slam. Als de zon zakt, dan gaan de beats weer aan. En de nieuwe van Joel Corry nu in de ochtendshow.
1: Nieuwe muziek. Ontdek je op Slam. Bruno Mars.

0: kan je naar de Via Gladiola bijvoorbeeld vrijdag.
1: Ja, leuk.
0: De intocht van de Vierdaagse.
1: Ja.
0: Jij gaat ook nog, Jarno.
1: Ja, zeker. Ik ga vanavond in naar de Molenstraat met vanavond Rutger van Barneveld op het podium. Zo. En René Leblanc.
0: Dat is alsof Batman en Iron Man samenkomen.
1: Ja, dus ik hoop dat die anderen er ook zijn. Dan heb je gewoon heel de Avengers. Ja,
0: de hele Avengers. Ja. Al die mensen uit. Ja,
1: Ik geloof in mij. Ja, te gek. Echt, ik heb de tijd van mijn leven deze week.
0: Zij hebben toen een Ziggo Dome optreden gedaan in COVID, toch? Maar toen waren er echt 15 man in het publiek of zo.
1: Ja, nee. Ja, er zijn er nu meer, hoor.
0: In de Molenstraat. Ja. Leuk. Oké, wil je die Vrije Vrijdag winnen om hem goed te gebruiken? App dan nu alvast vrij. En dan gaan we dat morgen vroeg voor je regelen.
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door het management van Ali B. Hij is weer te boeken als spreker op jouw evenement.
3: Welkom bij Ali B.
2: Ali B vertelt inspirerende verhalen.
3: Ja, ik ben ook een vader. En daarnaast ook nog een beetje rappen.
2: Hoe maakt Ali Bouali een tosti bijvoorbeeld?
3: Dat doe ik als volgt. Ik heb hier de tosti-apparaat.
2: Jazeker, hij is ook in hoger beroep veroordeeld. Maar hij loopt nog steeds vrij rond. We weten niet voor hoe lang. Dus mis deze kans niet.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
2: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
3: Müller Milk, the moo you can't resist.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf 37.995 euro en 205 euro netto bijtelling.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
6: Odido. Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter, nu! 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Een Nederlander die internationaal werd gezocht voor drugsmokkel is opgepakt in Colombia. Dat gebeurde toen hij met de bus aankwam op een station in de hoofdstad Medellin. Volgens de Colombiaanse autoriteiten verbleef de 50-jarige Nederlander illegaal in het land. Het is onduidelijk wat de aanleiding was voor de dodelijke schietpartij gisteravond bij de Nijmeegse Vierdaagse Feesten. Daarom zoekt de politie getuigen. Het slachtoffer en de opgepakte verdachten zijn allebei 18 jaar en komen uit Rotterdam. De schietpartij was buiten het evenemententerrein en daarom gaat de politie uit van een losstaand incident. Eindhoven is getroffen door een stroomstoring. Die begon vannacht en trof ruim 2100 huishoudens, meldt Omroep Brabant. Netbeheerder Enexis spreekt van een complexe storing. Intussen zouden 700 adressen weer stroom moeten hebben. Het is niet bekend wanneer dat bij de rest in Eindhoven weer het geval is. En in Frankrijk helpen nog enkele blusvliegtuigen mee bij de laatste brandhaarden die nog woeden in de Provence. Verder is de nieuwe brand onder controle. Het vuur heeft binnen een paar uur een gebied verwoest zo groot als Katwijk en 400 mensen moesten worden geëvacueerd. In Zuidoost-Frankrijk geldt sinds gisteren code rood. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn veel wolkenvelden en een paar lichte buien. Het wordt 18 tot 21 graden. Later in de middag en in de avond blijft het op steeds meer plaatsen droog met lokaal wat zon. En dit was het nieuws op Slam.
9: En dan maakt het 4 minuten over 10. We gaan de wegen af met Flitsmeister. Die meldt nog 7 vertragingen. En dit zijn ze van een kwartiertje of langer. De A12 richting Oberhausen bij Oud-Dijk. Een kwartiertje extra, 3 kilometer. Dan de A16 richting Rotterdam bij Zevenbergse Hoek. Verlies je 20 minuten, 4 kilometer aan file. En de laatste.

0: de A50 richting Apeldoorn bij Epe. Een kwartiertje verlies, 6 kilometer, komt door een auto met pech. En voor flitsers, check de Flitsmeister-app.
1: Only Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sans. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sans.nl.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
3: Oh my god.
2: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.

0: Lekker toch?
1: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren Diclofenac pleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
2: De hele zomer lang.

Satisfy. Het is de duurste DJ om te boeken. Dus Tomorrowland en onder andere Dance Valley hebben flink hem uit de broek moeten laten hangen om deze gozer te krijgen. En het bijzondere is, hij is de duurste geworden. Terwijl vroeger was hij goedkoper. En had hij ook nog eens zijn eigen band. Calvin Harris was eerst echt een eenmansband. Produceerde zelf alles, zong alles ook zelf in. En op het podium, als je hem boekte, trad hij dus op met een band. Want hij zong alles zelf. Bijvoorbeeld die track Another Loan, zingt hij gewoon. If I see a light flashing, does this mean that I'm coming home? En ook dit is Calvin Harris. Ja, toen na een tijdje dacht hij, weet je wat? Het is allemaal veel te moeilijk met de band. Ik ga gewoon draaien en ik zing niet meer live tijdens mijn concerten. Maar gelukkig bleven de bangers vroeger nog wel komen. Want ook deze, terwijl die niet meer live optrad, zong die ook gewoon in. When I met you in the summer. Calvin Harris in Summer, ja. Tegenwoordig laat hij de vocalen bijvoorbeeld aan een Jazzy en zingt hij steeds minder op zijn eigen platen. Maar dat is eigenlijk wel de beste tijd geweest van Calvin Harris. Maar misschien komend weekend op Tomorrowland dat hij denkt, weet je wat, het is de eerste keer dat ik hier draai. Misschien ga ik weer even zingen. Dat moeten we afwachten komend weekend. Slam Good.

Edge of Desire. En ik heb het idee dat ik op die edge of ontslag stond, maar ik ontdekte het dus net. Ik kreeg een appje van mijn baas, want ik ben al 2 dagen een beetje laat binnen in het pand, moet ik eerlijk zeggen. Maar dat appje van mijn baas, dat moest niet naar mij. En daar kwam ze achter net, dus ik denk daardoor dat ik nu safe zit. Dus ik ben blij dat ik er nog werk, laat ik het zo zeggen. En ik heb een goede kop koffie van de baas gehad. Dus hey, weet je, ik ben morgen gewoon op tijd. Maar ik ben blij dat ik dit nog gezien heb, laat ik het zo zeggen. Dus nou, hè, vrolijke woensdagochtend voor de werkdag. Zit je er goed bij? Check even in via de app van Slam. Nu de second voice.

0: living, I'm living, so we turning up. Yeah.
1: Ja. We turning it up. No Tears Left to Cry en Ariana Grande. Ik ben nog steeds in de studio gezellig. Anouk en Marijn van de Ochtendshow.
2: Ja, dat weten weinig mensen, maar eigenlijk zitten wij hier de hele dag.
1: Ja. Ja, dat is ook zo, ja.
2: En dan morgen vroeg mogen we eigenlijk weer beginnen. We zitten echt te wachten. We zijn de uren aan het tellen.
3: Wij slapen ook hier.
2: Ja, dat is zo, ja. Lepeltje.
1: Er zit nog een beetje tandpasta ook bij je mondhoek.
2: Dat is geen tandpasta.
1: Another komt eraan.
2: Nee, is wel tandpasta.
4: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
5: Simyo.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Mini rozijnenkrentenbollen, 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of eens lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
7: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
8: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
7: Oh, Otrium?
8: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
9: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
10: Vandaag bij Otrium, 10% korting op Levi's en Closed.
11: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
12: Ja? Echt serieus?
13: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
14: 18 plus speelbewust.
15: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
16: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
17: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
18: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
17: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
18: Ah, oké. Okay. Goed dat je het zegt.
17: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
18: Handig?
17: Ja. Van de Belastingdienst.
16: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
19: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar 2,19.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
21: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
19: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
22: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
23: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
22: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
1: 3:30. Goedemorgen. Tijd voor je slim weerupdate van de vrienden van Weer Online. Een paar lichte buien kan je verwachten. Het is een bewolkte dag vandaag met 18 tot 21 graden. Vanavond dan blijft het gelukkig droog en daalt de temperatuur naar zo'n 15 graden. Dat is de situatie op de weg. Nog één vertraging met Flitsmeister. Die vind je op de A12 richting Oberhausen bij Oud-Dijk. Een kwartiertje bij je rijset optellen. 3 kilometer aan file. En voor flitsers, check de Flitsmeister-app.
24: Jarno van der Wielen.
1: Lekkere throwback zometeen van Eric Prydz en Call On Me komt eraan. Ook de nieuwste van de opposites krijg je na Another. Dit is Talk To You.

Ze hebben het al aangegeven bij Monuta. Ze willen begraven worden op de dansvloer. Je hoorde een feestje op mijn graf. Zijn er nog bepaalde plekken, hele bijzondere plekken waar mensen begraven liggen? Oh ja, zeker. Zo schijnt er op het koudste puntje van Antarctica iemand begraven te liggen. Het zou wel onder een flink dik pak sneeuw zijn. Onder de Filipijnen, dan gaan de mensen niet... daar is een stam in de Filipijnen en die gaan de mensen niet in de grond stoppen. Maar in een begrafeniskist en dan hangen ze aan de rotsen. Hoog mogelijk, dus niet zo diep mogelijk, maar zo hoog mogelijk. En ook in Westminster Abbey in Londen, een bekende toneelschrijver en dichter Ben Jonson, die ligt als enige persoon ter wereld recht opstaand begraven. Hij heeft gewoon gevraagd, ik wil een stukje grond van 46 bij 46 centimeter. Dat is genoeg voor mij en die schijnt dus ergens daar recht op te staan in Londen. Misschien is het nog te bekijken ook nog. Good morning, richting het einde van de werkdag gaan we met Slam, met Afrojack zometeen. Never Forget You komt eraan. Naar Sarah Larsson, Lush Life.

0: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
2: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreunk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
4: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
5: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
4: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
5: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
4: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
5: Handig?
4: Ja, van de Belastingdienst.
6: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
7: Late night shopping in Designer Outlet Ochtrop. Aanstaande vrijdag tot 10.

0: Tommy Hilfiger. Designer outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
4: Hoe weet jij dat?
5: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
6: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
7: Praxis.
8: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Burgemeester Bruls van Nijmegen noemt de dodelijke schietpartij gisteravond in zijn stad zorgelijk en tragisch. Hij heeft zijn medeleven betuigd aan de nabestaanden van het 18-jarige slachtoffer. Er is een verdachte opgepakt en ook die is 18. De schietpartij

0: Paul. De telefoons werden vorige maand gestolen door een georganiseerde criminele groep. Een van de verdachten werkte bij een transportbedrijf op Schiphol en zou informatie hebben doorgespeeld. Een Nederlandse influencer is opgepakt op het Griekse eiland Mykonos voor naaktlopen. Het is Samuel Onua, de man achter het kledingmerk Icon Amsterdam. Hij had een psychose, zegt zijn broer op Instagram. Op online beelden is te zien dat Samuel naakt rondloopt en met zijn geslachtsdeel tegen een standbeeld slaat. En OpenAI, de maker van ChatGPT, heeft te maken gehad met een eigen op hol geslagen systeem. Tijdens een veiligheidstest hackte de AI-systemen een softwareplatform voor programmeurs. Met heel veel rekenkracht loste OpenAI een opdracht op. Het Amerikaanse bedrijf spreekt zelf van een ongekend cyberincident. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn wolkenvelden en een paar lichte buien. Het wordt 18 tot 21 graden. Later in de middag en in de avond blijft het op steeds meer plaatsen droog met lokaal wat zon. En dit was het nieuws op Slam.
1: En dan maakt het 1 minuut over 11. We gaan de wegen af met Flitsmarter. Die meldt 1 vertraging en die vind je op de A29 richting Rotterdam bij Numansdorp. Daar verlies je 35 minuten, 6 kilometer. En ook nog op de A50 Zwolle richting Apeldoorn bij Epe. Een half uur vertraging, 8 kilometer aan file. Binnen een minuutje terug in de muziek met Gala. Komt eraan.
2: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
3: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen. Nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli per 500 gram. Nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
2: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
4: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili.

0: Golding & Byrne. En terwijl jij vanavond nog lekker aan het barbecuen bent, die sausijsje aan het omdraaien bent, is het dan eigenlijk wel een goede soundtrack voor de zomer?
1: Boost your summer.
0: Nou ja, op andere zenders niet, maar gelukkig wel bij Slam. Want ik weet niet of je de Easter Egg al hebt gevonden in onze programmering, maar de hele zomer lang zien wij de zon zakken in de zee. En dat doen we onder het mom van Slam Sunsets. Dat betekent tussen 8 en 10 ook vanavond weer de beste DJ-sets. Met vanavond onder andere Medusa op de line-up. En ook Tim van Wert krijg je. Wat heb je al gemist bijvoorbeeld? Superstrings hebben een speciale Sunset-mix voor ons opgenomen. Die kan je nog laten checken op het YouTube-kanaal van Slam. En morgen Oliver Wijter en het alias van Nicky Romero. Monoq en de hele line-up check je via slam.nl voor onze Slam Sunset. En Medusa, ben je daar een beetje tevreden mee?
2: Medusa is echt hartstikke vet.
0: Goed zo.
1: Slam. Grand Slam.
0: Is de allernieuwste van Kygo met Max McKnown. De populairste van deze week heet Take Me Back.

Taylor Swift. En The Faith of Ophelia. Dan is het nu tijd voor Chanda Paul. Maar dat is dus helemaal niet zo. Hij zegt niet zijn eigen naam op een rare manier, Chanda Paul. Hij heeft het over een bekende cricketer, die heet Chander Paul. En dat heeft hij eigenlijk gewoon als gimmick gebruikt, omdat iedereen zou denken dat het over the man, the myth, the legend, Chan Paul zelf ging. En zo hoor je nooit meer, op dezelfde manier, deze Get Busy.

0: David Guetta en Human hoor je op Slam. Binnen een paar minuten muziek van Duke Gell komt eraan. Jamaican Bam Bam en ook Adam Lambert.
1: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
2: Mix Marathon.
1: Met deze vrijdag onder andere Alok, Nicky Romero, Newtone en Laura van Dam. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
3: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private Lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
4: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
6: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
5: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
7: Daar heb je Huub, van Hubo.
8: Hoi.
7: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
7: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar €44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
10: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
11: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
12: Omdat onze band onbreekbaar is.
13: Omdat de vrijdagavond onze sushiavond moet blijven.
14: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
15: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
16: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar €2,19.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
19: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
20: Vakantie!
19: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
18: Hands van voordeel.
17: Aldi.
15: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
0: En we zijn over 11:30. Tijd voor je Slim Weer Update van de vrienden van Weer Online. Het is een bewolkte dag vandaag met veel kans op regen. 18 tot 21 graden vandaag. Vanavond gelukkig wordt het droger. Daalt de temperatuur naar zo'n graad 12 tot 15. Van de weg af het Flitsmeister. Die meldt een 14 vertragingen. Kunnen we dat druk noemen? Niet echt. Dit zijn ze vanaf 20 minuten of langer. De A12 richting Oberhausen bij Oud-Dijk. Daar verlies je 21 minuten. 3 kilometer aan file. De A22 dan richting Velsen bij Beverwijk. Tel er maar 21 bij op. De oprit is daar afgesloten. En de A50 is de laatste richting Apeldoorn bij Epe. Een half uur extra, 6 kilometer aan file. En voor flitsers, check de Flitsmeister app.
2: Jarno van der Wielen.
0: Met zometeen muziek van Adam Lambert. Ghost Town komt eraan. Ook Blesses en Terms and Conditions krijgen na...

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Skrillex en Fade. Not you without you.
0: Nieuw.
1: Warmer music. Less. Terms and conditions.

0: just wanna dive.
1: En Swim, kijk, en als je 78 bent, ga je toch al een beetje stiekem al reflecteren op je leven van welke dingen zou ik nog doen, welke dingen heb ik al gedaan. Is ook zo geweest voor Jurie Oosterloo, komt gewoon uit Nederland, die dacht op zijn 78ste, ik ga toch de sprong wagen. Ik ga, ja, I kid you not, mijn zwemdiploma halen. Dat betekent dat hij de oudste is die op 78-jarige leeftijd toch door het gat durfde en toch zijn zwemdiploma heeft gehaald. Zijn ouders waren erbij, maar wel in gedachten. Ja, dat kijk.

0: Slam, de lekkerste lunchpauze begint zometeen. Je hoort de Mr. Props en de Waves. En als je denkt, lekkerste lunchpauze van Nederland.
1: Let's go, house in de pauze.
2: House in de pauze.
3: House in de pauze. Dan een lekker pauze.
0: Met Chesto zometeen.
4: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
5: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
4: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
5: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
4: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
5: Handig?
4: Ja, van de Belastingdienst.
6: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
7: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
6: Cute.
7: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met de rekening van...

0: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Als je Vodafone Mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: hadden jullie aan zaterdag?
1: Ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
9: Meer voor minder. Simpel.
10: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
11: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
10: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
12: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
13: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale

0: beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.

0: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Op de Rotterdamse Erasmusbrug zijn twee trams op elkaar gebotst. Er zijn zeker 18 gewonden, van wie twee ernstig. Het ongeluk gebeurde toen een tram stond te wachten voor de open brug en een andere tram er bovenop botste. Een van de trams is ontspoord. De Consumentenbond wil dat Thuisbezorgd stopt met de verborgen kosten bij het bestellen van eten. Nu verschijnen sommige bedragen voor bijvoorbeeld service, tasjes of saus pas vlak voor het afrekenen. Dat kan zomaar 2 tot 4 euro schelen. De Consumentenbond wil dat Thuisbezorgd met een vorm van compensatie komt. De meeste mensen met een AOW-uitkering hebben het gevoel dat hun koopkracht is verslechterd, meldt een seniorenplatform. Volgens 85% van de ondervraagde AOW'ers ervaren ze ondanks een hogere uitkering dat ze minder te besteden hebben. Het zou komen door de gestegen kosten van vooral de boodschappen. Het weer heeft invloed gehad op de drukte in de winkelstraat in het eerste halfjaar, zegt een onderzoeksbureau. Winkels kregen minder klanten dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dat kwam vooral door de vele regen. En in juni meden veel mensen juist winkels vanwege de hittegolf. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn veel wolkenvelden en een paar lichte buien met 18 tot 21 graden. Later in de middag en in de avond blijft het op steeds meer plaatsen droog met lokaal wat zon. En dit was het nieuws op Slam.
1: Daphne, dankjewel. Dan de weg af met Flitsmeister. Die wel nog één vertraging en die vind je op de A50 richting Apeldoorn bij Epe. Daar verlies je 27 minuten, 7 kilometer aan file. En voor flitsers, check de Flitsmeister app.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
8: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
9: Simyo. Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren Diclofenac pleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.

party. Heb je leuke dingen op het programma staan komend weekend? Dit is het moment om daar vast over een beetje te dromen. Dat het fucking vet gaat worden. Bijvoorbeeld misschien wel Tomorrowland. Daar ben ik bij. Waanzinnig. Zometeen in de mix. Goldband. Noodgeval komt eraan. Laidback Luke. Krijgen naar 4 Strings. Diving. Terug naar 2002.

0: Fatboy Slim en ook Sam Veld en Kings of Leon krijg je binnen een paar tellen.
1: Slam geeft je elk moment van de dag de juiste vibe. Van je wekker tot je weekend. Overdag en 's nachts. En juist die overgang van dag naar nacht heeft iets magisch. Zomerlang, elke zonsondergang. De lekkerste DJ sets op Slam.
2: The sun goes down. The vibe goes up. Slam Sunsets.
1: Zondag tot en met donderdag tussen 8 en 10. Check de line-up via slam.nl.
3: De Summer Savings bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
4: Honor the craving.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
6: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
7: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
8: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor €5. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
9: Profiteer van zomers voordeel bij Yourlease. Autoabonnementen, nu vanaf €218 al in per maand. Inclusief verzekering en onderhoud en al na 12 maanden vrij opzegbaar. Ontdek ruim 400 zomerdeals op yourlease.nl.
10: Als je Vodafone mobiel
11: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
10: krijg je tot wel €20 korting.
11: Elk

0: autoabonnementen vanaf €218 al in per maand bij yourlease.nl.
1: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
1: Oh, Otrium?
2: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
4: It's funny, because it's true.
3: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Vandaag bij Otrium, 10% korting op Levi's en Closed.
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze, in een leuk plaatsje.

0: vakantiediscounter.nl.
1: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Ah, Nederlandse kersen, 2 pakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
3: Het is sale bij Leen Bakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
7: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
8: House in de pauze. En dan maakt het 4:04. Tijd voor je Slam Weer Update van de vrienden van Weer Online. De zomer komt later weer echt terug. Maar nu is het een bewolkte dag met af en toe een spatje regen. 18 tot 21 graden. En vanavond wordt het droog. Kan de zon nog even voorbij komen. En daalt de temperatuur naar zo'n graad of 15. Dan de situatie op de weg. Nog één vertraging op de A1 richting Amersfoort. Bij Naar de Vesting. 15 minuten extra. Daar liggen voorwerpen op de weg. Door met David Guetta en Morten in de lunch.

met Sam Felton, Far Away From Home. Zometeen Kings of Leon, You Somebody in de Fat Tony remix. Shaggy, zeg nog maar een keertje dat hij het niet gedaan heeft. Dat doet hij al sinds 2001. En ook Louis Fonsi, Etje Mila Culpa. Kreeg je naar Nicki Minaj, die dat

0: Zometeen gaat gelukkig de lunchpauze door met nog een uurtje house in de pauze. En Florian Hamerlink.
1: Ja. Ik ben nog aan het lunchen zelfs.
0: Oh, je bent nog aan het lunchen. Dan moeten we het dan kort houden?
1: Nee hoor.
0: Wat zit er op je broodje vandaag?
1: Nou, wat zit er eigenlijk op? Een beetje bacon en een soort piccalini is dat volgens mij, dat gele spul.
0: Oh ja. Oh, lekker. Ja, lekker hoor. God, de combinatie heb ik eigenlijk nog nooit, toch? Wat lekker.
1: Ik ook niet, maar lag hier in de kantine, dus dacht ik, pak het eens mee.
0: Zometeen de beste hits bij Florian. Onder andere heeft hij zometeen Gigi D'Agostino en ook Moloko. Krijg je binnen een paar tellen.

De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Mini rozijnenkrentenbollen, 9 stuks, voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM en in heel Nederland op DAB+.
3: Goedemiddag, ik ben Afton van der Meijs. Bij een zware botsing tussen twee trams op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn 18 mensen gewond geraakt. Twee van hen zijn zwaar gewond. Op webcambeelden is te zien dat een tram wacht voor de openstaande brug en dat een andere tram er aan de achterkant met hoge snelheid volop inrijdt. Het is onduidelijk waarom de trambestuurder geen vaart minderde. En vervoersbedrijf RET is erg geschrokken van de trambotsing. We leven met de slachtoffers en de reizigers mee en daar gaat nu onze aandacht naar uit, staat in een verklaring. De RET zegt er verder alles aan te doen om boven tafel te krijgen hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Voorlopig rijden er geen trams over de Erasmusbrug. De Consumentenbond wil dat Thuisbezorgd met een vergoeding komt voor verborgen kosten die klanten al jaren moeten betalen bij een bestelling. Bedragen voor bijvoorbeeld service, tasjes en saus komen pas vlak voor het afrekenen in beeld en dat scheelt vaak 2 tot 4 euro. Thuisbezorgd is het niet eens met de Consumentenbond. En een beroemde Amerikaanse jazzmuzikant is overleden. Het is de saxofonist die vooral bekend werd van de titelsong van de Pink Panther. Hij speelde in het studioorkest van Henry Mancini en die nam het nummer in 1963 op. Van de Pink Panther zijn 11 films gemaakt. De saxofonist was 94.

0: A2 Den Bosch-Utrecht tussen Culemborg en Everdingen daar 17 minuten 6 kilometer door een ongeval. De A15 Nijmegen-Gorkum tussen Deel en Leerdam 16 minuten 5 kilometer. De A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug daar 19 minuten 8 kilometer. Daar is de afrit afgesloten. En de laatste op de A37 knooppunt Holsloot richting Meppen tussen Zwartemeer en Duitsland daar 18 minuten. Sta je ergens anders vast, dan is je vertraging minder dan 15 minuten.
1: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
2: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.

0: Meer. Designer Outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
2: De hele zomer lang. Elke zomer.

genres in één mix. Dit is de lekkerste lunchmix van Nederland met Avicii, Armin van Buuren onderweg. En eerst Sing It.

Jour of the Riddle, maar een dikke vergeten classic van Gigi D'Agostino en La Passion tijdens de lekkerste lunchmix van Nederland. Dit is House in de Pauze met Dr. Alban, It's My Life. Ook Justin Timberlake voor je onderweg. En dit is een dikke Tomorrowland classic van Sebastian Ingrosso en John Martin.

0: Beek en Ken Stop the Feeling tijdens de lekkerste lunchmix van Nederland. Dit is House in de Pauze. En je merkt dat het vakantie is. Mensen zijn allemaal andere dingen aan het doen op woensdagmiddag. Bijvoorbeeld Kirsten is onderweg naar Harry Potter, de musical. En Nino die gaat zijn eerste tattoo laten zetten, laat hij weten via de Slam app. En Dimitri is nog wel een van die werkstrijders in ons land. Laatste dagje werken, dan een vakantie, laat hij weten. Nou, Ruud nog even.
1: Hop, hop, gas erop. Lop, op.

0: En dat doen we zometeen nog een half uurtje. We switchen van genre naar genre met Maroon 5, Keen, Justin Bieber en Eva Max onderweg. En ook Tiga met Sunglasses at Night. Zometeen.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
3: Ja?
4: Echt serieus?
0: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
6: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
9: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG koelkasten. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
10: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Mars, Snickers, Twix, ijs, alle dozen 5 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle pakken taxi, 1,5 liter, voor maar 1 euro. Een voordelige zomer. Dat is Dia, van Jumbo.
13: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
14: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
13: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
14: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
13: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
14: Handig?
13: Ja, van de Belastingdienst.
15: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
16: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
15: En verzekerd zijn.
16: Oh ja, verzekering.
15: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
17: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
15: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
18: Florian Hamelink.
0: Bijna 1:30, je weerupdate van Weer Online. Wolkenvelden met lichte buien. Het is max 21 graden. Later in de middag en in de avond blijft het op steeds meer plaatsen droog met lokaal wat zon. Dan de 3 langste vertragingen op de A1 richting Osnabrück tussen Oldenzaal-Zuid en de Nederlandse grens. Een kwartier. A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug. Daar 20 minuten, 9 kilometer. En de A27 Gorkum-Breda tussen Industrieterrein Avelingen en Nieuwedijk. 20 minuten. Hou ze in de pauze met Tiga en Sunglasses at Night.

Justin Bieber en Yummy tijdens House in de Pauze bij Slam. Heb je hem nog gezien afgelopen zondag tijdens de halftime show? Deed hij een optreden van 2 minuten. En weet je hoeveel hij daarvoor kreeg? Helemaal niks. Nee, ze stonden daar gewoon vrijwillig. Je hoorde Justin Bieber en dit zijn Timbaland en

French Affair en My Heart Goes Boom tijdens Houzen in de Pauze. En misschien ga je vanavond ook nog wel even houzen op de Nijmeegse Vierdaagse. Ik zag ook dat Rutger van Barneveld komt van de zwoele zomernachten. Maar ik sta toch liever bij de house stage met een grote Weisner in mijn hand. Net als maandag. Ik dacht echt dat ik een dikke kater zou hebben de volgende dag van al die Weisners. Maar ik had nergens last van. Blijkt misschien is het wel anti-katermiddel. Want ik sprak Patrick van de Slammiddagshow. Die zei, ja, van Weisners krijg ik ook altijd minder snel een kater. Dus nou, wellicht een tip voor vanavond als je ook gaat. En je wil fris op werk aankomen morgen. De Weisner, die moet je hebben. Die heeft Tyre Cruise ook niet gedronken, zo te horen.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar 2,19.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
4: Oh my god.
3: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
1: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
5: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
6: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
7: Honor the craving.
5: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
8: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
10: Odido.
8: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
11: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
12: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
13: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
12: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
13: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
14: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren diclofenakpleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
15: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
16: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
17: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
18: Goedemiddag, ik ben Afton van der Meijs. De man die vorig jaar een oudere vrouw op klaarlichte dag doodstak in Den Dolder... krijgt 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij had een psychose en stak 17 keer op de vrouw in... omdat hij zich dan beter zou gaan voelen. De man zat op dat moment in een psychiatrische kliniek... en mocht die dag eventjes naar buiten. De oorzaak van de trambotsing op de Erasmusbrug in Rotterdam wordt nog onderzocht. Onduidelijk is hoe het kon dat een tram in volle vaart botste op een stilstaande tram die voor de open brug stond te wachten. Het aantal gewonden is intussen naar beneden bijgesteld. Het zijn er 15 en 5 zijn naar het ziekenhuis gebracht. Voor een aanslag met een vuurwerkbom 1,5 jaar geleden in Purmerend is een man veroordeeld tot 5 jaar cel. Een jongen van 16 raakte zwaar gewond. Het huis waar hij woonde werd verwoest en huizen van de buren liepen flinke schade op. Aanleiding van de aanslag was een ruzie over de diefstal van 2 accu's. En een 18-jarige jongen uit Rotterdam is opgepakt voor een zware mishandeling tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. De mishandeling was afgelopen weekend gefilmd en ging rond op sociale media. Het slachtoffer meldde zich bij de politie die een foto van de verdachte deelde. De politie zoekt nog steeds getuigen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt met wat buien en lokaal schijnt de zon. Met 18 tot 21 graden is het koel zomerweer en er staat een matige wind. En dit was het nieuws op Slam.
7: En Flitsmeister meldt 2 vertragingen langer dan een kwartier op de A12. Arnhem-Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland, 16 minuten 3 kilometer. En de A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en Moerdijkbrug, daar 26 minuten.
10: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
19: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C.

0: altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
3: En lekker die woensdag doorkomen met La Bouche, Be My Lover, ook de Grand Slam van Kygo hoor je zo meteen. Net als Shakira en Burna Boy. En eerst Calvin Harris, dit is Feel So.

Zo, zit je klaar? Dan kan je het jurkje van Shakira gaan kopen. Ja, vanmiddag om 4 uur dan gaat er een veiling los, hè, waar de FIFA allemaal dingen van het WK gaat veilen. Wel allemaal voor het goede doel, ja. Het gaat allemaal naar een goed doel. Maar je kan op veel verschillende dingen bieden. Dus de officiële wedstrijdbal van de finale. Gesigneerde wedstrijdshirts van onder andere Lionel Messi. En je kan dus ook bieden op de outfits van Shakira en Madonna. Die ze droegen tijdens de halftime show. Dat is dus een klein lapje stof. Want beide vrouwen zijn niet langer dan 1,60 meter. Kan je het als man net aan als onderbroek. Dus...

Grand Slam van Kygo. En Take Me Back. Ik ben benieuwd of Kygo op de verjaardag was van Erling Haaland. De spits van Noorwegen, Haaland, die was gisteren jarig, 26 jaar geworden. Maar dat had zomaar gekund. Ze komen beide uit Noorwegen en ze zijn ook sinds kort collega's. Want ze hebben samen een liedje uitgebracht. Dit is Erling Haaland die hierdoor zingen. Op een beat van Kygo. Dit schreef Haaland in 2016 een liedje over Kygo, omdat hij toen helemaal fan was van Kygo. Maar dit jaar was het juist het tegenovergestelde. Tijdens het WK was juist Kygo degene die fan was van Haaland. Dus besloot hij dat nummer van Haaland te remixen. Dat staat dus nu op Spotify. Kygo, yo! Nou, misschien dat zij ook nog maar eens de samenwerking op moet zoeken met een Zweedse voetballer. Ibrahimovic of zo. Heel benieuwd hoe dat gaat klinken. Zerwa en Zlatan. Midnight Sun, hoor je nu? All night.

0: Sia bij Slam. En Shadows. Nou, die hoef je niet op te zoeken vandaag, de schaduw. Want een beetje een bewolkte dag, regenachtige dag en maar 18 graden. Vrij koud voor midden juni. Nou, dit weekend wel weer gewoon 24 graden op de planning, dus dat is top. Hey, zometeen even die zonnige beats opzoeken met Sanveld. En ook Prospa hoor je zometeen.
1: Slam geeft je elk moment van de dag de juiste vibe. Van je wekker tot je weekend. Overdag en 's nachts. En juist die overgang van dag naar nacht heeft iets magisch. Sunsets. De hele zomer lang, elke zonsondergang. De lekkerste DJ-sets op Slam.
2: The sun goes down. The vibe goes up. Slam Sunsets.
1: Zondag tot en met donderdag tussen 8 en 10. Check de line-up via slam.nl.
3: Daar heb je Huub van Hubo.
4: Hoi.
3: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
5: Late night shopping en design outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 10 uur 's avonds.

0: maar 20 minuten van Enschede.
1: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
2: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
3: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
4: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
5: Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
6: Zeker weten.
5: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus. Let's
7: go. Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
8: PME Legend. Jack & Jones. Cars. Gabbiano. Cast Iron. Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering. Scherpe prijzen. Sams.nl.
9: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.

0: En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
2: Half drie, goedemiddag. Dit is Slam met je weerupdate van Weer Online. Het is bewolkt met wat buien. Lokaal schijnt de zon 18 tot 21 graden. En er staat een matige wind. En 3 vertragingen langer dan een kwartier. Nee, 4, dat zijn er op de A12. Lunette en Den Haag tussen Ouderijn en Harmelen. Daar 20 minuten, 6 kilometer door een auto met pech. De A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzo en de Moerdijkbrug. Moerdijkbrug, daar 25 minuten, 8 kilometer. De A17 Roosendaal-Dordrecht tussen industrieterrein Moerdijk en Klaverpolder. 17 minuten. En de laatste op de A50 Zwolle-Apeldoorn tussen Epe en Apeldoorn-Noord. Daar 18 minuten.

Sanveld bij Slam. Hij heeft een bijzonder weekend gehad, want hij begon met dit geluid. En een uurtje later hoorde hij dit weer. Hij stond dit weekend op Tomorrowland, de vrijdag van Tomorrowland. Stond hij voor duizenden mensen te draaien op het allergrootste dancefestival van de wereld. Natuurlijk in het Belgische Boom. En daarna kon hij weer een uurtje naar huis rijden, van Boom naar Bokstel. Om er heel de avond dit geluid aan te horen. Nou, ik weet niet, misschien heeft hij wel een hartstikke lief kind. Aan zijn naam ligt het in ieder geval niet, want zijn zoontje heet Florian. Ja, toch een vrij mooie naam, toch? Dit is Sam Veld en Into the Stars bij Slam. Met Eva Max zometeen en dit zijn Marshmello en de Far.

0: Ja, dit is niet handig. Het was nu de beurt aan Yugel. Waar hang je uit, joh?
1: Hey guys, I'm so sorry. I really need to go for a little pee-pee.
0: Wat zul je net zien pee-pee doen? Nou, opschieten maar. Bent op de beurt.

Mario bij Slam en Let Me Love You. En niet alleen veel liefde op je radio, maar ook weer op je tv. Ik zag dat B&B Vol Liefde weer was begonnen. Normaal praat iedereen erover, bij het koffiezetapparaat of tijdens de lunchpauze, maar ik heb het gevoel dat het helemaal niet leeft dit jaar. Ook 500.000 minder kijkers dan normaal, zag ik. Geen goede zaken voor B&B Vol Liefde. Nou, iedereen heeft natuurlijk gewoon zijn radio aan.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
1: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En A-merk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van
2: Albert Heijn. Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
3: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo.
6: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
8: Het is sale bij Leen Bakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
9: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben René Postma. Op de Erasmusbrug in Rotterdam is begonnen met opruimen na het tramongeluk. De achterste tram, die in volle vaart op een stilstaande tram reed, is losgetrokken en wordt weggehaald. Burgemeester Schouten van Rotterdam heeft de plek van het ongeluk bezocht en vertelde hoe erg ze is geschrokken. 15 mensen zijn gewond geraakt, een paar minder dan eerst werd gedacht. 7 gewonden moesten naar het ziekenhuis. Eentje is er slecht aan toe. Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. De Onderzoeksraad voor Veiligheid kijkt daarnaar. De rechter heeft een man veroordeeld die een oudere vrouw op gruwelijke wijze doodde vorig jaar in Den Dolder. Hij stak op straat 17 keer op haar in. Ze was vrijwel meteen dood. De man zat in een psychiatrische kliniek en mocht die dag even naar buiten. Hij kreeg 8 jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging. Het Drentse dorp Zuidwolde bij Hogeveen schiet mensen te hulp die geen slaapplek hebben in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgende maand worden er tenten neergezet waar plaats is voor 100 man. De asielzoekers mogen daar alleen slapen. Zodra het weer dag is, gaan ze terug naar Ter Apel. Het weer van Weer Online. Het blijft bewolkt en vanavond en vannacht kan er een buitje vallen. Morgenochtend ook nog bewolkt. In de middag breekt de zon door en het wordt rond 22 graden bij een frisse noordwestenwind. En dat was het nieuws op Slam.
11: En Flitsmeister meldt 5 vertragingen langer dan 20 minuten op de A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug, 22,8 kilometer. De A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Industriegebied Moerdijk en Klaar.

0: Noord, daar 21 minuten 7 kilometer. En de laatste, de A67, Turnhout Eindhoven tussen Eersel en Randweg. Randweg N2 bij West, 25 minuten 5 kilometer. Oh.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Omdat we series willen blijven bingen.
7: Omdat ik samen verder wil.
8: Omdat niemand anders onze grappen begrijpt.
9: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
10: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen deze week. Selecteer de Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
11: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
1: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Vanavond, vanaf 8 uur. Florian Hameling.
2: Met de Mix Marathon Track of the Week. Zometeen van Armin van Buuren. Here in My Arms komt eraan. Ook Bibi Rexha en David Guetta. Hoi na corona.

Wel even lekker op, toch? Bieber, Rexha en David Guetta, Sad Girls bij Slam. En daarvoor Corona en The Rhythm of the Night. Beide liedjes met 128 beats per minute. En dat blijkt volgens onderzoek het beste tempo te zijn voor als je lange afstanden aan het lopen bent. Nou, met de Nijmeegse Vierdaagse. Misschien was het juist het laatste zetje in de rug voor die tweede dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Gefeliciteerd als je hem hebt gelopen. Je bent over de helft. Of ja, eigenlijk op de helft. Nog 2 dagen te gaan. En het kan ook gewoon zijn dat je juist even kort wilt gaan hardlopen nu. Even een korte, snelle afstand. Dan moet je juist denken aan een liedje met 160 tot 180 bpm. Dat is een beetje drummen.

En als je niet per se wil gaan sporten, maar gewoon een extra beetje motivatie wil voor tijdens je werkdag, dan schijnt muziek rond de 100 bpm het beste te werken. Beetje, nou, zoals dit. Gemotiveerd die werkdag doorkomen met Slam, DJ Snake en Justin Bieber, Let Me Love You. In de 100 beats per minute.

Twente. Is wel grappig. Ik zag dat Bruno Mars op het nieuwe album van The Rolling Stones staat. En niet als een collab of zo. Niet dat hij als zanger te horen is op een van de liedjes. Hij heeft een instrument ingespeeld op een van die albumtracks van The Rolling Stones. Dan denk je vast, nou, dat moet een instrument zijn wat moeilijk te bespelen is. Een 12-snarige gitaar, een synthesizer, een viool. Bruno Mars kan natuurlijk alles spelen. Is gigantisch muzikaal. Nee, weet je wat hij speelt op dat nieuwe album? Een koebel. Ja. Hij bespeelt de koebel op een van de liedjes van The Rolling Stones. Nou eerlijk, daar hoef je Bruno Mars niet voor te zijn om op dat ding te kunnen spelen, toch? Nou, dat is simpelweg op de maat tikken, maar goed. Ja, Bruno Mars staat gewoon gecrediteerd op The Rolling Stones. Nieuwe album van The Rolling Stones. Dus nou, die vergoeding krijgt hij ook gewoon binnen voor even die koebel bespelen. Moeilijk kan het niet zijn.

0: Echt zo'n plaats waar je even helemaal op kan uitzonen. Hè? Even staren. Lekker man, met Deadmau5 en I Remember bij Slam. En zometeen gewoon weer hard aan het werk met de beats van Calvin Harris en Satisfy.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel en Lekker Fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar 2,19.
2: Fans van Voordeel,
1: Aldi.
3: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
1: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
5: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
4: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
6: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
7: Oh, weer een muis.
6: En samen spelen.
7: Kom maar. Ja. Au.
6: En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
8: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
10: Deze week in de bonus. De Checco, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En A-merk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Van Albert Heijn.
12: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
13: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
12: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
13: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
12: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
13: Handig?
12: Ja, van de Belastingdienst.
14: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
15: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Bijna 3:30, dit is Slam met je weerupdate van Weer Online. Bewolkt en vanavond en vannacht kan er een buitje vallen. Morgen een mix van wolken en zon met max 22 graden. En de 3 langste vertragingen vind je op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Zonzo en de Moerdijkbrug, daar 30 minuten, 8 kilometer. De A17 Roosendaal-Dordrecht tussen industrieterrein Moerdijk en Klaverpolder. Ook 1/2 uur, 4 kilometer. En de A67 ook 1/2 uur tussen Turnhout en Hapert. Bij de Randweg N2, daar 1/2 uur.
16: Florian Hameling.
0: Met Idali, Ronnie Flex en Frenna. Zometeen ook Avicii komt eraan met Without You. En dit zijn Calvin Harris en Jazzy.

Avicii en Without You bij Slam. Nou, we doen het in ieder geval zonder 12 man. Die zijn gisteren gedisqualificeerd tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Ja, 12 mensen al. 10 mensen, omdat ze sjoemelden met de route. Ah, die wilden afsnijden waarschijnlijk. Dacht even een tussendoor een paadje te vinden. Maar zij gedisqualificeerd wel lullig, hoor. Ja, en 2 militairen, omdat hun rugzak minder woog dan de verplichte 10 kilo bepakking die ze moeten hebben. Ja, ze zijn streng, hoor, bij die Nijmeegse Vierdaagse. Ik zag gisteren ook een video op TikTok. Toen was het, wat was het? Het was 5 uur en dan gaan die hekken dicht. En er komt nog zo'n vrouw, ja, die komt aanwandelen en het is precies 5 uur en hop, die hekken gaan ervoor. En ze kreeg geen kruisje meer, hè? Nee, ze was gelijk klaar. 10 seconden na 5 uur. Niet normaal hoe streng ze zijn. Inmiddels zijn we op dag 2. Althans, ja, dag 2 is bijna voorbij. Vanavond dan kan het feest weer gaan beginnen. Door heel de stad Nijmegen staan weer allemaal artiesten die gratis optreden. Ik zag echt naar de Holy Trinity aan Nederlandse volkszangers staat er vanavond. Onder andere Rutger van Barneveld van de Zwoele Zomernachten. En ja, hier ben ik zelf erg fan van. René Leblanc. Ken je hem nog eens van Ik Geloof in Mij van dat programma? Nou, echt een waanzinnige vent. Tropical Nights en René Lebak natuurlijk. Ja, daar moet ik eigenlijk bij zijn. Maar er zijn ook nog andere stages. Je kan nog gaan housen. Je kan nog gaan... Afro is er nog waarschijnlijk. En deze man die stond er gisteren. Volle

0: Zomermix uit het niks.
1: Oh, daar gaan we ineens. We schroeven ATB een klein beetje op een paar BPM omhoog. 9 PM till I come. In een dikke remix gegooid bij Slam.

Jaxtel en Juste en Turn the Lights Off bij Slam. Ze was hier een paar weken terug bij Slam. Volgens mij vorige week maandag was dat. Ik ben spontaan verliefd geworden. Ik heb nog nooit zo'n knappe vrouw gezien uit Denemarken. En die zijn altijd al knap. Maar ze had ook een sixpack, daar zeg je u tegen. Je hoorde Juste. Zoek er vooral even op. Ik ben bij Slam op je woensdagmiddag met Burak Yeter nu. En Tuesday.

bij Slam. En Tuesday. Nou, godzijdank niet zeg. Het is gelukkig al woensdag. En die woensdag die zit er al bijna op. Je kan het weekend al bijna ruiken zelfs. En dat vieren we met zometeen hits van David Guetta en Sia. Titanium komt eraan. Ook Another en Rita Ora voor je onderweg.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
1: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
2: Chris?
3: Ja?
2: Hoef jij niet te werken vandaag?
3: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
2: Dus, heb je nu...
3: een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
2: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst? Dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sans. Altijd een sterke wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sans.nl.
6: Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten, doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum, fles van 342 ml voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
8: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
9: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
10: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
11: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
12: Meer van minder. Simpel.
13: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
14: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2.43 liter nu. 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
15: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
16: Honor the craving.
17: Via je smart speaker, app, in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
18: Goedemiddag, ik ben René Postma. In Nijmegen werd gisteravond een man van 18 doodgeschoten en zijn familie heeft daar nu op gereageerd. Ze zeggen dat hij het slachtoffer is van zinloos geweld. De politie laat het voorlopig nog in het midden. Een paar uur later werd een verdachte opgepakt, maar het is niet zeker of hij ook de schutter was. Schepen kunnen weer onder de Erasmusbrug door in Rotterdam, maar er kan nog geen verkeer overheen na het tramongeluk vanmorgen. De twee trams worden weggehaald en het moet voorzichtig gebeuren, want ze staan onder spanning, zegt burgemeester Schouten. Zij bezocht de plek van het ongeluk. Het is nog niet duidelijk hoe dat kon gebeuren, dat een tram in volle vaart achterop een stilstaande tram reed. 15 mensen zijn gewond geraakt, een paar minder dan eerst werd gedacht. 7 gewonden moesten naar het ziekenhuis, eentje is er slecht aan toe. De eigenaar van een restaurant in Zuid-Korea hangt een gevangenisstraf boven het hoofd omdat hij gedroogde mieren serveerde. Hij gebruikte ze als garnering op ijsjes. Andere insecten mogen wel in Zuid-Korea, maar mieren niet. Het restaurant zou 2 Michelinsterren hebben en bekend zijn van een serie op Netflix. Het weer van Weer Online. Vanavond kan het nog

0: even opklaren. Vannacht valt er weer een buitje. Morgenochtend bewolkt. In de middag breekt de zon door en het wordt rond 22 graden bij een frisse noordwestenwind. En dat was het nieuws op Slam.
1: 2 over 4, even een blik op de weg door Flitsmeister. Vertragingen langer dan 20 minuten gezien op de A15 in Nijmegen-Gorkum tussen de Del en Leerdam, daar 25 minuten 9 kilometer. De A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug, daar een half uur 9 kilometer.

0: voor de beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
4: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Vanavond, vanaf 8 uur. Florian Hameling.
5: En heb je dat nieuwe liedje van Chris Cross Amsterdam al gehoord? Echt een lekker zomerliedje, ga ik zo van je draaien. Ook Another and 54 Ultra met Talk To You. En dit zijn David Guetta en Sia. Titanium.

0: summer.
1: Kwart over vier, het is 22 juli 2026. Misschien het laatste uurtje van je werkdag. Misschien alvast naar huis aan het rijden of wellicht heb je gewoon al lang vakantie. Ik zie een berichtje van Lieke van den Berg binnenkomen in de Slam app. Zegt leuk al die zomerliedjes hier, maar hier in Friesland regent het gewoon op dit moment. Ja, het is een wat iets minder zomerse dag vandaag in Amsterdam. Ook veel bewolking gehad vandaag. Nou, vanavond als het goed is overal droog en dit weekend wordt het gelukkig weer iets warmer. Temperaturen zo rond de 25 graden en ook iets meer zon in ons land. Ja, Lieke, ik hoop dat ik wel de zon ook een beetje naar Friesland kan halen. Dat de regen verdwijnt, want ik heb namelijk nieuwe zomermuziek voor je van Criss Cross Amsterdam. Nou, die mannen die staan toch wel een beetje bekend om het gebruiken van samples. Dat doen ze eigenlijk iedere keer, maar scoren ze ook iedere keer echt een grote hit mee. En dit keer hebben ze een sampletje gepakt uit een heel oud liedje uit 1969. Van Steam. Niet die site waar je games op kan downloaden, maar de band. Na na na, hey hey, kiss him goodbye. Hey, hey, goodbye. Ik ken het liedje vooral van een voetballiedje. Dit zingen ze toch in het stadion bij Ajax. La la la la, hey, na na na. Ik ben geen hele grote voetbalkenner, maar volgens mij is dit zo'n Ajax-liedje. Criss Cross Amsterdam maakt er nu weer in ieder geval een wereldwijd zomeranthem van. Met de Franse Willy William en de Braziliaanse Luisa Sonza. Nieuwe zomermuziek op Slam.

0: Aurora bij Slam en Anywhere. Het kan overal zijn, hè? Ieder land in de wereld.
1: Florian Hamelink.
0: Yes, goedemiddag, het is Florian op de plek van Thomas van Empelen. Die zijn een paar weken met vakantie. En normaal doet hij rond de tijd altijd beroepen raden door middel van een zin wat je wel 100 keer roept op een werkdag. Maar hey, de helft van Nederland is met vakantie, dus we gaan geen beroepen raden, maar vakantiebestemmingen. Ik draai zometeen een artiest uit een bepaald vakantieland. Aan jou dus de taak te raden welk land dat is. En ik geef je alvast de eerste hint. Als ik voor morgen een retourtje zou boeken, zou me dat €292 kosten. En de totale reistijd bedraagt 2 uur en 55 minuten naar dat land. Heb je enig idee? Doe alvast een gokje via de Slam app. Als je het goed hebt, dan win je de Slam Summer Gadget. En zometeen meer hints. En ook de Bauza komt eraan. Magnetic binnen een paar minuten.
2: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
3: Mix Marathon.
2: Met deze vrijdag onder andere Sam Veld, Mr. Belt & Weasel, Nicky Romero en Frankie Rizzardo. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,

0: Ja.
1: Echt serieus?
2: Hey,
3: weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
8: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op moviepark.nl.
9: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
10: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
11: Zeker weten.
10: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
12: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
13: Ik heb letterlijk niks.
14: Het gaat de hele dag regenen, hè?
15: Nee, ik heb geen regenjas.
14: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
16: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
17: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
18: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
19: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
18: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
19: Ah, oké. Okay. Goed dat je het zegt.
18: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
19: Handig?
18: Ja, van de Belastingdienst.
20: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
21: It's funny, because it's true.
20: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
22: Een Müller-milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller-milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
23: Müller-milk, the moo you can't resist.
24: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
25: Zijn we al?
24: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
26: Oh ja, verzekering.
24: En weer door met de Ora autoverzekering.
27: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
28: Hoe weet jij dat?
29: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
24: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
30: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
31: 4:30 geweest, dit is Slam met je weerupdate van Weer Online. Wolkenvelden met lichte buien, het is max 21 graden. Later in de middag en in de avond blijft het op steeds meer plaatsen droog met lokaal wat zon. En dan vertragingen gemeld langer dan 25 minuten door Flitsmeister. Vind je op de A12 Lunette-Oude Rijn tussen Lunette en Oude Rijn een half uur, 7 kilometer. De A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Klaverpolder 35 minuten, 9 kilometer. De A17 Roosendaal-Dordrecht tussen industriegebied Moerdijk en Klaverpolder 31 minuten, 4 kilometer. En de A50 Zwolle-Apeldoorn tussen Epe en Apeldoorn-Noord daar 25 minuten, 8 kilometer door een auto met pech. We zijn vakantiebestemmingen aan het raden. Ik gaf je net alvast de eerste hint. Als ik voor morgen een retourtje zou boeken, zou me dat €292 kosten. En de totale reistijd, de vlucht, is 2 uur en 55 minuten naar het land. Nou, zullen we nog maar een hintje doen? Ik zie veel foute antwoorden binnenkomen tot nu toe namelijk. Komt-ie aan? Kijk niet gek op als iemand met zijn hoofd ja lijkt te schudden, terwijl hij eigenlijk nee bedoelt. En andersom, dat kan hier nogal verwarrend zijn. Welk vakantieland zoek ik? App het door via de Slam-app. Maak je kans op de Slam Summer Gadget. En dit is de Bauza.

Bas van Empelen, die is een paar weken met vakantie. En hij doet altijd beroepenraden rond dit tijdstip. Maar goed, het is vakantie, iedereen is op vakantie. Dus ik dacht, we gaan vakantiebestemmingen raden. Boost your summer. Draai zometeen een artiest uit een bepaald vakantieland. Aan jou dus de taak te raden welk land dat is. Maak je kans op de Slam Summer Gadget. Ik gaf je net alvast een paar hints. Een toertje kost mij €292 als ik morgen zou gaan vliegen. De vlucht heen duurt 2 uur en 55 minuten. Dan gaf ik je zojuist nog de hint. Kijk niet gek op als iemand met zijn hoofd ja lijkt te schudden, terwijl hij eigenlijk nee bedoelt. En andersom, dat kan hier nogal verwarrend zijn. Ik heb nog een paar hints voor je. Hou je van strand? Dan zit je goed. Dit land heeft honderden kilometers kust, maar is een stuk goedkoper dan veel andere zonnige bestemmingen. Een goede eigenschap die je moet hebben als je naar dit vakantieland gaat, is geduld. Een afspraak op een vaste tijd kennen ze daar niet. En als je het toch doet, moet je niet van staan te kijken dat ze de andere veel later komt. En dan nog een bonushint. Dit land is populairder dan ooit en staat ook bij mij echt hoog op de bucketlist. Ik zou hier heel graag naartoe willen, naar dit vakantieland. Nou goed, nu moet het toch al te doen zijn, toch? Naar welk vakantieland ben ik op zoek? App het door via de Slam-app. Maak je kans op de Slam Summer Gadget. Het antwoord krijg je zometeen naar Kasso.

0: toertje kost mij €292 met een vlucht van 2 uur en 55 minuten. Kijk niet gek op als iemand met zijn hoofd ja lijkt te schudden terwijl hij eigenlijk nee bedoelt. Dit land heeft honderden kilometers kust, maar is een stuk goedkoper dan veel andere zonnige bestemmingen. En een goede eigenschap die je moet hebben is geduld. Een afspraak op vaste tijd kennen ze daar niet. Naar welk land ben ik op zoek? Er komen veel verschillende soorten antwoorden binnen. Donnie die stuurt, ik denk dat het Griekenland is. Wendy denkt Bulgarije. Ook Bianca, die zegt, je hebt het waarschijnlijk over Sofia in Bulgarije. Ricardo dan, een vluchtje naar Griekenland? Vraagteken, jamas. Kijk, wat zie ik nog binnenkomen. Turkije komt nog binnen. Maar voornamelijk Bulgarije, Griekenland. Ja, en nog één ander land. Daarvoor ga ik even naar Sander. Sander, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hey, als er nog één vakantieland op jouw bucketlist staat, welke vakantieland is dat dan?
1: Nou, ik denk dan toch dat het Albanië is.
0: Albanië? Oh.
1: Ja.
0: Ja, dat is toevallig. Naar welk land ben ik op zoek vandaag?
1: Nou, dat is ook Albanië.
0: Ja, natuurlijk. Is dat echt zo? Staat het echt bovenaan je bucketlist?
1: Nou, in principe wel, want ik zie natuurlijk ook wat jij ziet op Instagram en alles voorbij komen. En dat ziet er toch wel lekker uit, hoor.
0: Die blauwe meren, hè? Dat is niet normaal.
1: Ja, dat is echt niet normaal.
0: En het is goed voor je portemonnee, het is dan hartstikke goedkoop.
1: Nou, dat blijkt zo te zijn, want dat echt zo is, zullen we toch echt zelf moeten gaan bekijken, denk ik.
0: Nou, ik wil heel graag ergens volgend jaar rond oktober even naar Albanië gaan. Ik weet niet wanneer jij gepland hebt staan.
1: Ja, dat klinkt wel als een rustige periode. Ja. Misschien moet ik daar ook maar eens naar kijken.
0: Ja, laten we samen naar Albanië gaan. Is dat een goede deal?
1: Ja, dat klinkt wel als een plan.
0: Hé, hey, lekker man. Nou, dan spreken we dat af. Ik stuur je ook de Slam Summer Gadget op. Of die nemen we dan even mee?
1: Nou, dat gaan we zeker doen. Dankjewel.
0: Alright. Hey, fijne dag, man.
1: Ja, fijne dag, yo.
0: Hey, en zij heeft Albanese roots. Zij is van Albanië. Bieber Rexha, hoor je nu met Fateless.

Rexha en Faithless New Religion. Bibi Rexha, dus van de Albanese afkomst. Albanië was het land waar ik vandaag naar op zoek was. Morgen gaan we weer gewoon landen raden. Ik vind het wel leuk, vakantielanden raden. Hey, zometeen je vrienden van de Slam Middagshow. Patrick en Julia zijn weer bij je vanaf een uur of vijf. Met de hits van Jiggle, Nelly Furtado en Silva Bumpa onderweg.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi. Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
4: Meer voor minder. Simpel.
5: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
6: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
5: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
7: Late night shopping en designen outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 22:00 PM.

0: Tommy Hilfiger. Designer Outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
5: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
4: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
5: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
4: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
5: Handig?
4: Ja, van de Belastingdienst.
3: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
6: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
7: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier!
10: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
12: Anders grijp je mis.
13: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
14: Goedemiddag, ik ben René Postma. Op de Merwedebrug bij Gorkum worden volgende week voor het eerst boetes uitgedeeld aan vrachtwagenchauffeurs die er toch overheen rijden. Ze moeten dan €500 betalen. De brug is afgesloten voor zwaar verkeer omdat de constructie verzwakt is, maar sommige truckers hebben lak aan dat verbod. De politie is nog volop bezig met het onderzoek naar de man die gisteravond werd doodgeschoten in Nijmegen. Zo wordt er gepraat met getuigen. Zijn familie zegt dat hij slachtoffer is geworden van zinloos geweld. Maar dat wil de politie niet bevestigen. Het slachtoffer was 18 en een verdachte die vastzit ook. Burgemeester Schouten van Rotterdam heeft de plek bezocht van het tramongeluk op de Erasmusbrug. Ze zei dat het heel heftig was. Er vielen 15 gewonden en Schouten vroeg ook aandacht voor de mentale klap voor alle passagiers. Velen zijn in shock. Eén iemand dacht dat er een bom afging. De politiechef van Amsterdam roept alle bezoekers van de Pride komende weken op om het te melden als ze te maken krijgen met intimidatie of geweld. Hij weet dat het moeilijk is, maar zegt dat de politie alle informatie kan gebruiken. Ook zei hij dat er moed voor nodig is om jezelf te zijn en dat te laten zien. Het weer van Weer Online. Vanavond kan het even opklaren. Vannacht valt er weer een buitje. Morgenochtend bewolkt. In de middag breekt de zon door en het wordt rond 22 graden bij een frisse noordwestenwind. En dat was het nieuws op Slam.
15: Ach René, dankjewel. Het is 5 uur, zometeen nieuwe Slam middagshow met Hugel voor je klaarstaan, Jamaican. En ook Nelly Furtado, Say It Right, komt eraan. Eerst even naar de wegen met Flitsmeister, 40 vertragingen. En dit zijn de langste, de A16 richting Rotterdam. Tussen Breda-Noord en Klaverpolder. Afrit dicht daar kost je nu 40 minuten extra. A17 richting Dordrecht tussen Zevenbergen en Klaverpolder. Een auto met pech daar, 30 minuten. A22 richting Velzen tussen Beverwijk en de Velzentunnel. Oprit dicht, 30:30. A27 Dam richting Almere tussen Hilversum en Eemnes. De verbindingsweg is daar dicht. 25 minuten vertraging. En de laatste in het overzicht, de A50 richting Apeldoorn tussen Epe en Apeldoorn-Noord. Daar 25 minuten ook. Flitsers zijn er een hele hoop. Dit zijn ze. Even kijken hoor. A1 begin ik eventjes richting Barneveld bij 71.9. A7 richting Bolsward, 108.1. A7 richting Groningen bij 245. A7 richting Den Oever, 32.4. A9 richting Haarlem, 56.6. A15 richting Rotterdam, 66.2. A16 richting bij Bergse Hoek staan ze, richting 10.6. In de beide richtingen. A16 richting Rotterdam, 27.3. A17 richting Moerdijk, 6.8. A27 richting Almere, 114.9. A30 richting Ede, 16.1. En de laatste in het overzicht. Even oppassen op de A35 richting Hengelo. Dan staan ze bij 69.2.
12: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
16: Omdat ik samen verder wil.
17: Omdat we tot diep in de nacht willen blijven appen.
18: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
19: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij maken?
20: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
21: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
22: De hele zomer lang, elke

0: We zijn er weer klaar voor, hoor.
1: Gelukkig. Het lichtpunt van mijn dag begint weer.
2: De middagshow.
3: Patrick en Julia.
4: Ja! Het is 5:10. Welkom bij een nieuwe Slam Middagshow voor deze woensdag. Week is inderdaad weer lekker door de helft. Voor je het weet is het weer weekend. Voor je het weet is daar weer een nieuwe Slam Mix Marathon.
5: Heerlijk. Oh, ik heb 3 bakken koffie op. Dat had ik niet moeten doen.
4: Heb je oh, yeah. Oh, nee.
5: Ja, je weet dat. Ik kan er niet goed tegen.
4: Daar kan je helemaal niet tegen.
5: Oh, ik krijg helemaal weer zo'n hyperbui. Ja, is daar goed.
4: Ja, onze Julia hier in de studio, Julia Maan, kan niet zo goed tegen koffie. En ik denk dat er heel veel mensen nu luisteren en denken van, oh, hoe kan dat dan? Want ik drink er 18 per dag, daar ben ik er dus ook eentje van. Ik begin mijn ochtend met eentje in bed.
5: Oh ja?
4: Ja,
5: oh,
4: dan, ja, dan loop ik naar beneden, dan maak ik een ontbijtje, drink ik nog één. Ga ik even douchen, drink ik nog één. Kom ik op het kantoor, drink ik nog makkelijk 6. Hey. Ik zeg maar, ik krijg kop en als ik geen koffie drink. Maar, joh.
5: Ja, ik kan er eigenlijk helemaal niet zo goed tegen. Moet ik eigenlijk helemaal niet doen. Maar goed. Ik heb een andere levensvraag ook nog.
4: Ja.
5: Vrijdag moet mijn auto naar de garage voor een grote beurt.
4: Oh, die van mij ook.
5: Nou,
4: oh, volgende week.
5: Schat, twee. Ja. Maar mijn auto is zo ranzig. En zo, ja. Maar dus ik heb eigenlijk alleen dus morgen om dat te fixen. Maar
4: schoon te maken.
5: Moet je, zeg maar, is het ASO als je dus een gore auto naar een garage brengt?
4: Maar definieer even goor. Is het liggen er lege pakken check op de vloer en lege blikken cola en Red Bull?
5: Ja, dat en de buitenkant is ook heel goor. Zeg maar, je ziet nog dat het Awakenings Festival er nog in zit, zeg maar.
4: Oh, echt ja?
5: Ja.
4: Je auto ziet eruit alsof je er een jaar in geleefd hebt.
5: Ja.
4: Oh ja, allereerst, waarom, joh? Ja, maak alsjeblieft dat ding schoon. Je weet dat ik het niet tegen kan. Want die van mij is brandschoon altijd. Hè?
5: Ja, maar is dat dus ASO? Moet ik het dus morgen nog fixen?
4: Ik vind op zich wel van wel. Kijk, hoe jij dit omschrijft, vind ik het ASO. Want die mensen moeten dat ding ook een brug oprijden. En weet ik veel wat. Ze moeten aan de binnenkant ook wat filtertjes vervangen, lijkt me zo. Maar ja, je hoeft hem niet brandschoon aan te leveren. Maar maak hem even een beetje schoon.
5: Ja, oké, okay, kut. Want mijn tent en mijn slaapzak en ze liggen er ook allemaal
4: gewoon. Een tent en een slaapzak? Joh, het is geen zolder.
5: En de stoeltjes liggen er nog
4: in. Doe eens normaal.
5: Oh ja.
4: Ik zie de slam even volstromen. Maak je auto
5: ASO.
4: Even schoon.
5: Sorry, Niels en Rob. Ja, het maak is ASO.
4: Desnoods help ik je morgen.
5: Ook de buitenkant?
4: Nou, hoeft niet per se natuurlijk, hè. Maar dat, ja je kent mij. Je vraagt het aan de verkeerde. Ik hou van schone auto's. Je weet wat ze zeggen, hè? Vrijheid is een volgetankte Mercedes. En het liefst ook gewoon schoon. Maak je auto gewoon schoon, Joel. Alsjeblieft. Ja. Nou, hier, heb je er al een.
6: Kom, pak je tassie maar.
4: Schoonmaken die handel.
6: Dit is het einde van je werkdag.
4: Mip, mip.
6: En dat moet je vieren.
4: Ja, die mensen moeten er ook in, hè?

0: Log on dan. Dat is zometeen de Grand Slam van deze week. De nieuwe van Kygo, joh.
1: Mijn favoriet.
0: Komt weer, je favorietje. Take Me Back, hoor je zometeen.
2: De Slam Middagshow.
0: Waarin Julia zojuist zich hardop afvroeg of je je auto moet schoonmaken voordat je naar de garage brengt voor een beurt. Nou moet je wel een grote beurt, zeg je net. Hè?
1: Een grote,
0: dus, grote beurt. Dus ga hem echt binnenste buiten keren ook.
1: Ja.
0: Nou joh, als je chance wil, dan moet je dit soort dingen roepen op de radio. Want ik zie alleen maar vrijgezelle gasten in de app.
1: Die mijn auto willen komen schoonmaken.
0: Die morgen je auto willen schoonmaken voor niks.
1: Ja, maar het is wel, het punt is duidelijk allemaal. Dank je. Ja, ik moet hem inderdaad
0: schoonmaken.
1: Zoals Fabian ook zei, poets je ook niet je tanden als je naar de tandarts gaat. Yes. Ja, oké. Okay.
0: Nou, precies mijn punt.
1: Bedankt.
0: Fabian, die precies mijn punt. Ja, dus maak je auto even schoon. En nogmaals, het is een teringzooi. Hè? Het is niet dat er een beetje stof of Sahara zand op het dak zit.
1: Nee, het is echt heel goed.
0: De tent van Awakenings ligt er nog in.
1: Ja. Inclusief coolbox stoeltjes en
0: echt, eigenlijk alles. Kan toch niet. Het is de Slam Middagshow wat je aan hem staan. Heb je meegekregen, Jules, dat in Zuid-Korea een Michelin-chef een jaar cel riskeert en een boete van ruim 13.500 euro omdat hij jarenlang mieren heeft geserveerd op desserts? Klinkt natuurlijk als een grote grap. En je zou zeggen, dat doen ze daar wel vaker, maar dit mag natuurlijk niet zomaar. In Zuid-Korea zijn mieren ook niet goedgekeurd voor menselijke consumptie. En staan ze niet op de officiële lijst van eetbare insecten. Uit onderzoek ook wat ze daarna gedaan hebben, bleek ook dat de gebruikte mieren tot 55 keer meer zware metalen bevatten dan toegestane eetbare insecten. Dus ja, deze Michelin-chef gaat in hoger beroep. Die zegt ook van, joh, het is natuurlijk gewoon een beetje decoratief en mieren kun je prima eten. Maar ja, dat is wel iets wat gewoon gecheckt moet worden bij
1: je
0: allerlei...
1: Je kan ze prima eten, lijkt me. Maar ja, je kan niet zomaar alles van alles zeggen om het te serveren. Kijk, als jij zelf in de tuin een paar mieren vindt en je eet die op, ja prima.
0: Moet je lekker zelf eten.
1: Maar je kan het niet verkopen natuurlijk.
0: Nee, precies dat. Wat is het meest bizarre wat jij ooit gegeten hebt? Heb je wel eens mieren gegeten bijvoorbeeld?
1: Ik heb mieren wel eens gegeten.
0: Echt? Wat smaakt het nou dan?
1: Ja, niet echt naar iets. Ja, in Thailand. Een schorpioen op een stokje, ook in Thailand.
0: Schorpioen? Ja, je zegt het alsof het niks is, joh.
1: Ja.
0: Maar ik ben hier de platte boer, hè, uit Groningen. Joh, ik ben al blij met mijn gebakken aardappel.
1: Ja, in Bangkok had je van die kraampjes. Dus toen dacht ik, nou, prima, dat hoe doe ik. Klei als kind. Zand als kind. Eet je dat niet?
0: Nee.
1: Heb je nooit klei gegeten?
0: Nee, ik at Brinta.
1: Oh.
0: Ik had gewoon normale dingen. Ik kreeg thuis gewoon eten. Had jij dat?
1: Nou, als kind. Nou, oké. Okay. Maar niet als kind. Kangaroo heb ik ook een keer gegeten.
0: Kangaroo? Dat is toch zielig?
1: Hi.
0: Ja, dat is allemaal zielig, maar dat is toch.
1: Huisvogel.
0: Is dat officieel een ding, kangaroo?
1: Ja. En dat is op zich een dier, ja?
0: Ja, weet ik. Maar wordt dit oprecht geserveerd? Gewoon
1: kan je
0: als...
1: eten? Dan kan je gewoon eten. Krokodil.
0: Wacht even, joh. Je gaat er heel zo. Waar smaakt de kangaroo naar dan?
1: Ja, een beetje naar hert.
0: Oh.
1: Wild vlees.
0: Ja, maar je zit het zo serieus te vertellen... alsof jij in Leiden ergens een tentje hebt... waar je kangaroe, krokodil, schorpioen kan eten.
1: Nee,
0: maar...
1: dat is allemaal op vakantie.
0: En krokodil dan, hoe was dat?
1: Ook een beetje kipachtig. Ja, ik weet het niet zo goed meer. Maar ik heb wel veel rare dingen gegeten, ja.
0: Joh.
1: Slakken.
0: Slakken
1: vind ik wel echt heel lekker.
0: Die heb ik een keer gehad.
1: Ja.
0: We noemen dat door escargot, toch?
1: Escargot,
0: is dat, dat vind ik niet te kamen.
1: Echt niet? Oh, dat was als kind mijn lievelings.
0: Of, hoe heet het ook weer? Oesters?
1: Ja, natuurlijk. Ja.
0: Niet te kamen.
1: Dan kan je me van wakker maken.
0: Ah, nee, dat is toch een slok snot wat je naar binnen zuigt.
1: Nee.
0: Dat is toch gadverdamme.
1: Nee, ja, ik ben een exotische vrouw, hè.
0: Nou, ik heb het door, ja. Laten we even een rondje luisteraar doen. Vind ik toch leuk. Doe even een rondje tafel. Wat is het meest bizarre wat jij ooit gegeten hebt? Ik ben benieuwd of er luisteraars zijn die meer gekkere dingen hebben gegeten als Julia hier in de studio. Laat het even weten via de Slam. Wat is het meest bizarre wat jij ooit gegeten hebt? Gaan we zo eens even kijken wat er binnenkomt.

0: Dankjewel, joh, voor het meezingen. Dat is precies wat ik nodig had op deze woensdagmiddag.
1: Ja.
0: We hoorden dat de microfoon even 3 minuten dicht was. Kygo, de grandson van deze week, Take Me Back. Davinio, die heeft wel eens een koeientong gegeven.
1: Oh ja, dat ook.
0: Heb je dat ook gehad?
1: Dan kan je
0: ben je ook een wandelende kliko, hè? Jij vreet echt alles.
1: Ja, tongenworst, gadver, dat is echt best goor. Want ik vroeg altijd het brood.
0: Ken ik al een van de expeditie Robinson. Hier iemand die walvis heeft gegeten. En ja, hier ook nog iemand die appt dat jij een dierenvriend bent, behalve op vakantie, omdat jij alles naar binnen schaamt. Oké, laat het even via de Slam app weten. Wat is het meest bizarre wat je ooit hebt gegeten? Bij Slam eet ik alleen maar lekkere beukers. Special D, hoor je zo meteen.
2: Slam geeft je elk moment van de dag de juiste vibe. Van je wekker tot je weekend. Overdag en 's nachts. En juist die overgang van dag naar nacht heeft iets magisch. Zomerlang, elke zonsondergang. De lekkerste DJ-sets op Slam.
3: The sun goes down. The vibe goes up. Slam Sunsets.
2: Zondag tot en met donderdag tussen 8 en 10. Check de line-up via slam.nl.
4: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
5: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
6: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
2: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar €5. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
3: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Het is sale bij Leen Bakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor €5. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: Ja? Echt serieus?
8: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
10: Sta je in de file en spot je ruitschade?
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
13: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
14: Vanavond kan het nog even opklaren. Vannacht valt er weer een buitje. Morgen is het bewolkt. In de middag iets meer zon en 22 graden. Dankjewel, het weer online. Dan even naar de Flitsmeister voor je verkeersupdate. 143 kilometer in Nederland, 37 vertragingen. En dit zijn de langste. Het is niet heel druk hoor. A9 richting Alkmaar tussen Haarlem-Zuid en Velsen. Daar word je omgeleid, kost je nu een half uur. A12 richting Oude Rijn tussen Houten-Oost en de Galenkopperbrug. 25 minuten daar. A15 richting Gorkum tussen Deil en de brug over de Linge. Half uur, 3 kwartier op de A16 richting Rotterdam tussen Breda-Noord en de Klaverpolder. Afrit dicht daar. En de laatste het overzicht, A17 richting Dordrecht tussen industriegebied Moerdijk en Klaverpolder. Een half uurtje daar. Alle flitsers vind je in de app van Flitsmeister. Het is 5:30 geweest. De headlines die krijgen we van het ANP met René.
15: Goedemiddag.
14: Hoi, hoi.
15: De Erasmusbrug blijft zeker tot het begin van de avond dicht voor het verkeer na de trambotsing vanmorgen. De twee trams worden voorzichtig weggetakeld. Op de Merwedebrug bij Gorkum worden dit weekend camera's opgehangen. Die gaan vrachtwagens registreren die daar ondanks het verbod toch overheen rijden. Dat betekent dat volgende week de eerste boetes kunnen worden gegeven. AI-ontwikkelaar Anthropic heeft ook Nederlandse boeken gebruikt om AI te trainen zonder toestemming. Het blijkt uit onderzoek van BNR. De boeken kwamen uit online bibliotheken die volstaan met materiaal waarvoor geen auteursrechten zijn betaald. En dat zijn de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
14: Dankjewel René, ook in het nieuws vandaag. In Zuid-Korea is er een Michelin-chef die wordt aangeklaagd. Die moet misschien een jaar de cel in. En een dikke boete omdat hij mieren heeft geserveerd op desserts. Ja, het klinkt een beetje vies, maar eigen proefjes is natuurlijk niet echt, omdat ze zo klein zijn. Daarom vragen wij vandaag aan jou, wat is het gekste of meest bizarre wat je ooit gegeten hebt? Nou joh, ik ga bijna over mijn nek. Ik
16: ben komen hele gore dingen binnen.
14: Echt zulke gore dingen. Ik ben blij dat ik nog niet gegeten heb.
17: Patrick en Julia.
14: Jouw reactie is nog even welkom hè. In de Slam. We hebben het meest gore wat je ooit gegeten hebt. Gaan we zo even een lijstje maken. Naar Shakira, die.

0: special DJ bij Slam.
1: Patrick en Julia.
0: Zometeen Lost Frequencies en ook Fifth Harmony komt eraan. Wat is het meest bizarre wat je ooit hebt gegeten? Johan!
2: Ja!
0: Hallo vriend! Zeg het eens, wat is het meest bizarre wat je ooit hebt gegeten?
2: Bedoel je het voorgerecht of het hoofdgerecht?
0: Nou, gewoon alles. Zeg maar.
2: We gingen naar een pittoresk Frans restaurantje in en daar hadden we iets wat Wulken heet gekregen. En dat bleek een soort hele taaie slakken te zijn.
0: Wulken?
2: Wulken.
0: Wulken.
2: Ja, bulot in het Frans.
0: Oh.
2: Wisten wij veel.
0: Ja, in Frankrijk zijn ze natuurlijk gek op slak, hè? Maar dit was dus een hele taaie slakkensoort. Moet je echt goed opkouwen.
2: Ja, het leek wel of je elastiek zat te kouwen. Na 10 minuten hebben we het uitgespuugd en hebben we het in een servetje weggemoffeld.
0: Oh, wat vies.
2: En toen kwam het hoofdgerecht en dat zouden worstjes moeten zijn, maar dat was worst met orgaanvlees.
3: Oh nee!
0: Wat zeg jij dan weer?
3: Orgaanvlees, ja, Frankrijk, hè?
0: Ja, daar eten ze natuurlijk ook mee.
2: Ja, we hadden beter moeten eten, inderdaad.
3: Ja.
0: Dat lijkt me ook heel naar ruiken, orgaanworst.
2: Ja, dat ruikt heel erg naar, ja. Dat klopt.
0: Oh. Het is eigenlijk ook wel bizar, hè? Dat als je deze vraag stelt, de meest bizarre dingen, dan komen toch altijd bij dieren uit. Zeg maar, op zich logisch, maar er appt niemand nu van ik heb ooit boomschors gegeten of zo.
3: Ja, dat heb ik ook vast wel een keer gegeten.
0: Ja, als kind zijn. Ja. Maar, dat er geen chef is die... Ja, ik weet niet of het eetbaar is hoor, maar gewoon met dat soort gekke dingen. Maar goed. Dankjewel Johan voor je verhaal. Ik hoop dat je inmiddels bijgekomen bent.
2: Ja, dat lukt. Dan heb ik losgegaan.
0: Vanavond weer lekker aan de aardappels, denk ik.
2: Ja, zeker weten.
0: Heel goed, heel goed. Monique!
4: Ja, goedenavond.
0: Hi, hallo. Wat is het meest bizarre wat jij ooit hebt gegeten?
4: Wat in me opkwam was speerhaai en kamelenbiefstuk.
0: Speerhaai?
4: Maar mijn man die zegt net eens, ja, die... Bami uit blik moeten roepen.
0: Bami uit blik?
3: Wat is dat dan weer?
0: Ja, bami. Maar...
4: Ja, dat is zo smerig.
0: Oh. Maar waar koop je dat dan? Dat zie ik in Nederland nog nooit zien liggen.
4: Nou, dat hebben ze hier gewoon bij de supermarkt. Ik weet niet wat ik zag, maar ik heb het bij een nichtje gegeten. Wat super lief bedoeld. Maar met de grootste moeite krijg je dat niet. Daar kan je zoveel aan toevoegen, maar dan gaat het nog niet werken.
0: Nee,
3: Bami uit blik.
0: Aromat redt het ook niet, zeg jij.
3: Gasten,
4: helemaal niks.
0: Maar wacht
4: kilo
0: even hoor.
4: Pindasaus, alles.
0: Speerhaai, je hebt dus haai gegeten. Daar ken ik er ook maar één persoon van. En dat ben jij.
4: Ja, ja.
0: Hoe smaakt?
4: En dat is super lekker.
0: Is dat lekker, ja?
4: Ja, is echt heel lekker.
3: En die kameel ook?
4: Die kameel, ja, die is top. Die is veel lekkerder dan gewoon een biefstuk.
0: Ja, weet je, ik word een beetje van dit onderwerp word ik een beetje hypocriet. Ik vind het allemaal heel zielig klinken. Maar ja, we eten natuurlijk ook gewoon koeien, varkens en alles bij elkaar. Maar als je het dan over haaien hebt, denk je van ja, die zijn natuurlijk veel minder of zo. Maar misschien is dat mijn beeld ervan, hoor. Dat weet ik niet.
4: Ja, ik moest kiezen tussen mossel of speerhaaien. Mossel eet ik heel vaak en speerhaai had ik nog nooit gegeten.
0: Nou ja, dan moet je toch een keer proberen.
3: Altijd natuurlijk. Proberen, inderdaad.
0: Ja. Zou je het nog eten? Aanradertje, zeg jij?
4: Jazeker.
0: Oké, dat was dus niet heel fiets. Oké. Nou, dankjewel Monique, fijne avond hè.
4: Oké, jullie ook.
0: Yo, dankjewel. Doei. Ik wil nog even naar Steven. Hallo Steven.
5: Hoi hoi.
0: Wat is het meest bizarre wat jij ooit hebt gegeten?
5: Kwal.
0: Kwal?
5: Ja, kwal.
0: Dat kan je toch niet eens eten?
5: Ja, dat kan je dus blijkbaar wel eten. We waren uit eten met leveranciers in Thailand. Nou, ja. Heb ik meestal rare dingen wel gegeten, maar kwal was op zich nooit gegeten. Ik denk, proberen. Op dat moment heel erg lekker, maar 2 uurtjes later, wat minder.
3: Oh nee, je bent er ziek van geworden.
5: Laten we zo zeggen dat ik nog 18 lang in mijn mond had zitten.
0: Nee!
3: Oh nee!
0: Maar wacht even, kwal is toch een hele rare, flubberige substantie. Hoe bereid je dat? Hoe is dat bereid?
5: Ja, dat koken ze. En dan krijg je een iets taaiere structuur. En dan kan je dat, blijkbaar is dat delicatesse in de Chinese cultuur. Even me laten vertellen. Nou, maar het is niet meer aan mij besteed, laat ik het zo zeggen.
0: Oké, je hebt niet een heel Goois accent gekregen ineens.
5: Nee, dat ook niet. Nee. Valt mee.
0: Oké, wat eten we vanavond, Steven?
5: Vanavond pad krapau.
3: Hoe?
0: Wat?
5: Pad krapau, dat is dan wel weer heel erg lekker.
0: Oh, pad! Ja, PAD. Ja, precies. Dat is ook Thais dan, toch?
5: Exact. Dat is dan ook Thais, maar dat is dan wel weer lekker.
0: Dat is dan wel weer lekker.
3: Ja. Nou, heerlijk!
0: Eet smakelijk vanavond. Dankjewel voor je verhaal, jongen.
5: Doei, dank je. Hoi.
0: Dit is de nieuwe van Lost Frequencies.

0: Vrijmiddagshow met Jesse en Chris Lorenzo. Nieuwe muziek Invincible hoor je hier. Joh, we moeten het zo meteen even hebben over de nieuwe iPhone die eraan zit te komen vanaf september.
1: Ja.
0: En vandaag is er nog een telefoon gelanceerd met hetzelfde idee dat die namelijk opvouwbaar is.
1: Oh nee, gaan we die kant op?
0: Ja, we gaan die kant op. Maar gaan we straks met z'n allen aan de opvouwbare iPhone of Samsung-telefoon of wat dan ook? We vragen het zo even aan onze tech-expert Martin Verschoor.
1: Leuk.
0: Zo meteen. Ook onderweg naar een nieuwe middagshow, Mashup en deels Lil Nas X Starwalking.

0: Lil Nas X bij Slam. En Star Walking. Het is bijna 6 uur, dus bijna tijd voor Lekker Uit Je Fles om 6:10. Nieuwe middagshow mashup zometeen aan de andere kant van 6 uur. En dat zijn natuurlijk weer twee lekkere Slam hits door elkaar heen gemixt. You, ken je deze nog?
1: Ja, Elise.
0: Elise! Zij is jarig vandaag.
1: Oh, leuk.
0: Ja. En deze grote hit van haar Automatic zometeen in de middagshow mashup.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
3: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
3: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
5: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
6: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter, nu! 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
8: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
7: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
8: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
7: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
8: Handig?
7: Ja, van de Belastingdienst.
9: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben René Postma. De trambestuurder die op de Erasmusbrug in Rotterdam op een andere tram is gereden was niet onder de invloed, zegt vervoersmaatschappij RET. Wat dan wel de oorzaak was, wordt nog onderzocht. De twee trams zijn weggehaald en fietsers en voetgangers kunnen weer over de brug. Trams en auto's nog niet. Rijkswaterstaat gaat dit weekend camera's ophangen op de Merwedebrug bij Gorkum. Die is afgesloten voor zwaar verkeer. Ze gaan volgende week aan en dan kunnen dus ook de eerste boetes worden gegeven. Er staan wel borden, maar sommige truckers negeren die. Ook Nederlandse schrijvers hebben recht op compensatie van de Amerikaanse AI-ontwikkelaar Anthropic, meldt BNR. Hun vertaalde boeken werden gebruikt om AI te trainen zonder toestemming. Amerikaanse schrijvers stapten naar de rechter en die oordeelden dat ze recht hebben op $3000 per boek. De Belgische wielrenner Jasper Philipsen heeft de 17e etappe van de Tour de France gewonnen, een heuvelachtige rit van 175 kilometer naar Voiron bij Grenoble. Philipsen werd bij de sprint geholpen door de Nederlander Mathieu van der Poel. Morgen beginnen de zware beklimmingen in de Alpen. Het weer van Weer Online. Vanavond kan het nog even opklaren. Vannacht weer bewolkt en er is kans op een buitje. Het is dan rond 14 graden. Morgen eerst bewolkt, in de middag af en toe zon en een fris windje. En het wordt rond 22 graden. En dat was het nieuws op Slam.
0: Dankjewel René. Zometeen de middagshow mashup. Je weet het hè, om 6:10 krijg je een nieuwe mashup. Hoor je zometeen, ook Willy William komt eraan. Eerst even naar de wegen met Flitsmeister. 15 vertragingen en dit zijn ze vanaf een kwartiertje. A2 richting 's-Hertogenbosch tussen de Martinus-Nijhoffbrug en Kerkdriel. Auto met pech kost je dan een kwartier. A15 richting Ridderkerk tussen Hoogvliet en Heiplaat Pernis. Door een ongeluk daar. 20 minuten. A16 richting Rotterdam tussen Markbrug en de Moerdijkbrug. Afrit is dicht daar, kost je een half uur. A17 richting Dordrecht tussen Industriegebied, Moerdijk en Klaverpolder. 25 minuten. En de laatste is de A50 richting Apeldoorn tussen Epe en Apeldoorn-Noord. Daar een kwartiertje. Kijk hoor, 9 flitsers. De A7 richting Bolsward, 108.1. A7 richting Groningen bij 245. A7 richting Den Oever, 32.4. A9 richting Haarlem bij 56.5. A16 richting, of bij Bergshoek in de beide richtingen bij 10.5. A17 richting Moerdijk, 6.8. A27 richting Almere, 114.9. A30 richting Ede bij 16.2. En de laatste in het overzicht, A35 richting Hengelo, 69.2.
11: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren en dat een octopus 3 harten heeft?
12: Hoe weet jij dat?
13: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
14: Get ready for the OG.
15: All y'all bitches sound a lookin' like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
16: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
17: Drie sterren slot.
16: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
18: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
19: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Vanavond, vanaf 8 uur. Slam. Patrick en Julia.
0: Hebben we straks allemaal weer een opvouwbare telefoon? Het antwoord krijg je zometeen van onze tech-expert Martin.

0: William William, lekkere zomerbeuken deze, toch? Ego. Jo, daar gaan we, hè? Mm-hmm. Heb je je mond nog vol?
1: Sorry, ik ben er, ja.
0: Ja, is je mondje leeg? Zeg eens A.
1: A.
0: Ja, is leeg.

0: Ken jij zangeres Elise nog? Natuurlijk ken je Elise nog. Nederlandse zangeres, televisiepresentatrice ook. Zij is heel erg bekend van Automatic, maar ook van vroeger.
1: Klopt, het titellied. Ik zat in bad.
0: Gewoon in bad. Ja, dat is ook Elise, ja. Ik weet niet of ze daar nog steeds aan herinnerd wil worden, maar... Ze is 44 jaar jong geworden vandaag. Ziet eruit als 32. Maar 44 is ze geworden vandaag, ja. Elise, daarom vandaag in de middagshow Mashup. Want die Automatic blijft natuurlijk echt een wereldhit. En ik heb zometeen nog een hele leuke fun fact over Elise. Maar die bewaar ik even tot na de Mashup.
1: Leuk, oké.
0: Ja, dit is een heel leuk feitje. Want je hoort daar vaker dan je denkt, eigenlijk. Kan ik zeggen.
1: Ja?
0: Ja, ga ik zo meteen vertellen na de Mashup. Ik heb haar gemixt met James Hype. Waterfalls gaat eigenlijk heel goed samen. Elise en James Hype vandaag in de middagshow Mashup.

0: Show Mashup.
1: En Elise vandaag in de middagshow Mashup. Goedgekeurd deze?
2: Goedgekeurd.
1: Werkt wel lekker, hè? Beetje super. Alsof het zo hoort deze.
2: Ja.
1: Ja, het was Armerik en Warfals door elkaar heen gemixt. En nou heb ik nog een hele leuke wist je datje over zangeres Elise. Dat is Elise.
2: Elise is gewoon part of the team.
1: Je hoort haar eigenlijk gewoon heel de dag. Zij zingt alles voor Slam, dat is toch leuk? Hier, let op, dan komt ze weer, hè? Elise. Nou, dat is toch een hele leuke fun fact, of niet dan? Toch?
2: Leuk, Pet.
1: Elise zingt dus alles voor Slam. Yo, even heel wat anders. We moeten het zo even hebben over de opvouwbare telefoons die eraan zitten te komen.
2: Oh, gaan we er echt aan geloven?
1: Ja, ik vraag me af. Oeh. Zitten we straks allemaal met een klaptelefoon? Net als vroeger, weet je wel, maar dan drie keer zo groot. Hoor je zo meteen naar de nieuwe...

0: throwbacks hoor je hier bij Slam vs. Timbaland met Carrie Hilson, The Way I Are. In de Slam Middagshow, waar je zometeen de nieuwe van Armin van Buuren krijgt.
1: Leuk.
0: Die is lekker hoor. Die heet Here in My Arms. Zitten we straks allemaal aan de opklapbare telefoons.
2: De Slam Middagshow met Patrick en Julia.
0: Laat je horen van Martin Verschoor! Onze grote tech-nerd, onze grote tech-vriend, onze tech-journalist. Waar ben jij, Martin?
3: Ja, ik sta op dit moment bij de Tower in Londen. Want daar is Samsung Unpacked, dat is een grote persconferentie. En ze hebben net 3 nieuwe telefoons gepresenteerd. Slimme brillen. En ik heb hem natuurlijk meteen hier. Hij komt pas op 7 augustus. Maar
0: jij hebt hem in je hand.
3: Dit is het nieuwe vouwtelefoon van Samsung. En ze hebben al de Flip. Dat is ziet eruit als een normale telefoon, maar die kan je heel klein maken. Ze hebben een grotere versie, maar deze ziet er precies tussenin. Het is een soort van paspoortformaat. En als je deze eraf haalt, ja, je doet hem zo dicht, dan heb je echt een klein boekje die je dan zo in je zak steekt.
0: Een portemonneetje is het. Ja, want daar moeten we het even over hebben, Martin. De opklapbare, de vouwtelefoon. Zeg maar, wat is het termpje wat we eraan gaan geven? Is het een klaptelefoon? Ja? Net als vroeger?
3: Ja, dit noemen zij de Fold.
0: De Fold.
3: En iPhone van Apple gaat natuurlijk einde van het jaar ook met eentje komen. De naam daarvan weten we ook nog niet, maar die gaat waarschijnlijk ook de Fold heten. Dus we noemen het gewoon de Fold-telefoon.
0: Maar kan je het even voor de mensen die nu in de auto zitten en niet meekijken. Hoe omschrijf je deze telefoon? Ook qua grootte, zeg maar.
3: Nou ja, het is eigenlijk een beetje formaat paspoort. Ik heb hier een paspoort. Als je die er bovenop houdt, dan is die precies even groot. En als je dat paspoort openklapt, ja, dan heb je dus een opengevouwen paspoort. En je moet een beetje dat formaat dus voor je zien.
1: Ja, en je hebt dan dus een scherm, zeg maar, aan de
3: voorkant.
1: Aan de voorkant. Als je hem open doet, heb je
3: een... Ja, heb je een grote scherm. Dus dan heb je een soort van 4x3 formaat. En binnen en aan de voorkant is hij een beetje gek formaat wel. Dus ja, paspoortformaatje. Maar op zich, als je hem dan zo in je hand hebt, het klopt wel.
1: En wat kun je er nog meer mee?
3: Wat kun je er nog meer mee? Ja, je kan er natuurlijk mee bellen. Je kan er met dingen mee opzoeken.
0: Gelukkig.
3: Dat is wel het belangrijkste. Nee, het is echt een hele handige gadget. En zo voelt het ook aan. Je zit de hele tijd dat ding open, dicht te klappen. En hij klappert heel erg fijn. En het grootste ding is de prijs. Ik denk dat we daar even over moeten hebben.
0: Deze van Samsung?
3: Deze begint bij €2000.
0: What? Ja, dag!
3: En dat voor een smartphone. Ik vind dat echt een klap met geld. Ja, het is natuurlijk een telefoon. Je kan er natuurlijk al je dingetjes mee doen. Als je hem openklapt, heb je een iets groter beeldformaat. Maar, sorry, ik vind het wel echt een beetje extreem worden.
0: Het blijft natuurlijk wel een telefoon.
1: Hè, maar wat maakt hem dan nog zo extra speciaal dat hij dus zoveel geld kost? Want op zich, het opvouwbare bestond al... Wel.
3: Al die dingen worden duurder, omdat er zoveel tekorten zijn aan RAM en opslag. Dus de prijzen gaan steeds omhoog. Als aan het einde van het jaar de nieuwe iPhones gaan uitkomen, hou er maar rekening mee dat die wel €200 ook duurder gaan worden. Dus alles wordt duurder.
0: Nou, ik moet het allemaal gaan zien, Martin. Want ik zie mezelf nog niet zo snel met zo'n enorm apparaat in mijn broek lopen.
3: Nee, maar als je nou video's opzoekt uit de jaren 90... of zelf zagen rondlopen met een mobiele telefoon... toen zeiden ook allemaal, nee, je kan me thuis bereiken. Maar nu zijn we toch echt allemaal vastgeroest met zo'n smartwatch.
1: Ik ga even sparen, denk ik.
3: Ik zal hem voor je meenemen, want ik heb daarachter een hele muur vol. Ik denk niet dat ze er eentje missen.
0: Nou, neem er even 2 mee dan, als we toch bezig zijn. He?
3: Ik ga het voor jullie vragen, ja?
0: Dankjewel, Martin.
3: Doei.
0: Tot de volgende.
2: Slam.

0: Armin van Buuren en zijn remake van Depeche Mode. Blijft ook een gouden oude natuurlijk, hè. Here in my arms, enjoy the silence. Hoorde je bij Slam, het is deze week de Mix Marathon Track of the Week. Vrijdag een nieuwe Mix Marathon en morgen is dat weer donderdag. Dan maakt Anul in de Slam ochtendshow de line-up bekend voor vrijdag.
1: Spannend.
0: Toch? Leuk. We gaan beatboxen zometeen. Ontdek je nog meer nieuwe muziek. Je mag kiezen tussen twee liedjes. Nieuwe liedjes wel te verstaan, dus je gaat zometeen liedjes horen die je nooit gehoord hebt. Deze van Bibi Rexha hoor je sowieso.
2: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
3: Mix Marathon.
2: Met deze vrijdag onder andere Fedde LeGrand, Oliver Heldens, Mau B en James Hype. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.

0: voor de beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
2: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
1: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
2: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
1: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
4: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
5: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
2: Late night shopping in Designer Outlet Ochtrop. Aanstaande vrijdag tot 22:00 PM.

0: Tommy Hilfiger. Designen uit het Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
1: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen. Nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli per 500 gram. Nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
2: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
1: Huh?

0: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
2: Omdat onze band onbreekbaar is.
3: Omdat de vrijdagavond onze sushiavond moet blijven.
4: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
5: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Joujou.
9: Ja?
10: Echt serieus?
9: Oh.
11: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
12: 18 plus speelbewust.
13: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
14: Goedenavond, je luistert Slam hier weer op Daten Door, weer online. Vanavond kan ik nog even opklaren, vannacht valt er weer een buitje. Morgen begint bewolkt. In de middag kans op een zonnetje, het is rond de 22 graden bij een fris windje. Dan even naar de wegen met Flitsmeister. 8 vertragingen, dit zijn ze vanaf 7 minuten. De A8 richting Zaandam, tussen Zaandam en de brug over de Zaan. 10 minuten daar, de A9 richting Alkmaar tussen Rotterpolderplein en Velsen. Verkeer wordt er omgeleid, kost je nu 10 minuten. A16 richting Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug, afrit dicht. Half uur vertraging. A17 richting Dordrecht tussen industriegebied Moerdijk en de Klaverpolder, 10 minuten. En de A22 richting Velzen tussen Beverwijk en Beverwijk. Je zou zeggen, dat is een klein stukje. Toch 10 minuten vertraging daar. Flitsers vind je de app van Flitsmeister. Het is 6:30 geweest. De headlines die krijg je van het ANP, daar zit René.
15: Goedenavond.
14: Hoi, hoi.
15: Na het tramongeluk op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn de 2 kapotte trams weggehaald. Voetgangers en fietsers mogen weer over de brug, trams en auto's nog niet. In een deel van Zuid-Holland gaan de sluizen vanaf vrijdag helemaal niet meer open. Door de droogte komt er anders te veel zout water binnen en dat is slecht voor de natuur en de landbouw. De tweede dag van de Nijmeegse Vierdaagse was te zwaar voor bijna 1250 lopers. Ze zijn afgehaakt. 5 mensen mogen niet meer meedoen, waaronder 3 soldaten die een te lichte rugzak hadden. En dat zijn de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
14: Yo.
16: Patrick en Julia.
14: Antoon komt eraan met de enige lekker liedjes dat...

0: lang in de mix tijdens de zonsondergang. En vanavond hoor je onder andere Medusa in de mix. Dus dat is wel erg lekker natuurlijk. Dit is de Slammiddagshow, you're the Route 94. En we gaan weer beatboxen, joh.
1: Beatboxen.
0: Ik denk dat dit de spannendste wordt van deze week. Ik ben heel erg benieuwd wat onze luistervrienden hiervan gaan vinden.
2: Ja, het is mijn derde kans.
0: Ik win al 3 keer met mijn Dimitri Vegas. Nee, ja, ik heb 2 keer gewonnen, ja, maar dit wordt de 3e keer.
2: Ja.
0: Denk het wel. Want ik heb gewoon een gigantische beuken meegenomen. Het tempo ligt ook heel erg hoog. Ik vertel je sowieso zometeen hoe hoog, maar... We hebben dus allebei een nieuw liedje meegenomen, Julia en ik. En jij mag kiezen welke wil je horen. Laat het weten via de Slam-app. Je appt even Julia of Patrick. Dat is eigenlijk alles wat je hoeft te doen. Stem je automatisch op jouw favorietje. Het zijn dus 2 nieuwe liedjes. Dus je hebt ze allebei nog niet gehoord. De kans is heel groot. Behalve dus die Dimitri Vegas. Die draaien we heel de week al, hè.
2: Nou, let's go.
0: Ben je klaar voor? Ja. Oké. Okay.
1: Team Julia.
2: Ja, ik ga het weer proberen. Maar dit keer met Morten en David Guetta. Ze hebben de handen ineengeslagen. Nou, zijn 2 vrienden van Slam. Het is La Revolution. En je hoort ze ook op Tomorrowland komend weekend.

0: Dit is wel zo'n lekkere mainstage van al dit jaar.
1: Ja.
0: Oké, wil je deze horen, Morten? Dan app je Julia met de Slam app.
2: Team Patrick.
0: Ik heb al terecht 2 keer gewonnen, jongens. Hij is 155 BPM. Dat betekent dat hij gewoon de tandje snel is. Het is de nieuwe van Dimitri Vegas, zijn remix van Turn the Tide. Hou je vast. Dan app je nu Patrick.
2: Beatboxen.
0: Met diezelfde Slam app. De meeste stemmen gelden. En ik zei dat er, ja, dit wordt een spannende, joh. Want die van jou is ook echt goed.
1: Het is echt goed. Het is allemaal mainstage materiaal eigenlijk.
0: Mainstage materiaal, dat zeg je mooi.
1: Mainstage materiaal. Maar ja, ik vind dat het ook even tijd is voor iets nieuws. Dimitri Vegas is ook een beetje saai.
0: Nee, je hoeft geen ruimte te maken als het gewoon een goede track is. Julia voor die eerste, Patrick voor de tweede. Laat me van je horen.

0: Nieuw van Dimitri Vegas. Turn the Tide. Iets meer tempo daarin. Uitslag die hoor je zo meteen. Op dit moment is het ongeveer, Jul...
1: 50-50. Het is echt moeilijk. Oh. Ik zei toch al dat ik ook een beuker mee moest nemen.
0: Je hebt echt een gigantische beuker meegenomen, ja. Wil je Morten horen, dan app je Julia via de Slam app. Of ga je voor de deal van Dimitri Vegas. Zijn remake van Silver. Dan app je Patrick. En je moet even nu gaan appen, hoor. Want anders moeten ze zo meteen allebei gaan draaien. Dat kan eigenlijk niet.

0: Joh, het is nog nooit zo spannend geweest.
1: Beatboxen.
0: Wij gaan de stemmen, de lijnen nu sluiten.
2: De lijnen zijn
0: gesloten. Ja, want stel, er komen nu nog een paar stemmen voor mij binnen. Dan, of voor jou, dan gaat het weer alle andere kant op. We gaan even kijken. We zijn aan het beatboxen vandaag. Welke wil je horen? De nieuwe van Morten of de nieuwe van Dimitri Vegas? Ja, het neigt een beetje naar 50-50. Ron.
3: Team Julia, deze klinkt wel heel erg fijn. Groetjes.
2: Dank je, Ron.
0: Danny.
4: Ja, sorry Patrick, maar die heb ik toch al vaker gehoord. En ik ga voor Team Julia.
2: Ik zei toch, mensen vinden hem al een beetje saai worden, die van jou. Ja,
0: saai, ik heb hem twee keer gedraaid hier op de radio. Anneke.
5: Het is vandaag wel een hele moeilijke, hoor.
0: Ja.
5: Maar ik ga vandaag voor Julia.
0: Oké. Okay.
2: Ja. Kijk, okay. Zo 3-0.
0: Noah zat er, mijn vriend.
6: Papa Petje.
0: Ja, lekker.
2: 3-1.
0: Alex.
7: Oh, sorry. Ik ga toch weer een keertje voor Team Patrick.
0: Ja,
7: sorry,
0: goed zo. Ach, lieverd. Heel goed. Zo hoor ik het graag.
2: 2.
0: Damien.
8: Ja, sorry, joh. Je hebt ook een heel mooi plaatje. Maar ik ga toch voor Team Patrick. Sorry.
2: 3-3.
0: Lekker.
2: Dan.
0: Martijn.
9: Wat een geweldige rammer heeft Jul. Echt, dat gaat voor mij zeker de winnaar worden. Top, zet hem op, Jul.
0: Ho. Dit zijn alleen de audio-appjes, hè? Dit zijn ze niet eens allemaal. Er wordt echt gigantisch veel gestemd.
2: Oké.
0: Maar jij hebt alles, als het goed is, de computer een berekening gemaakt, hè?
2: Ontzettend bekeken, inderdaad.
0: Ontzettend berekend.
2: Ontzettend berekend, maar en? Het is toch met 55%.
0: Nou?
2: Team Jul.
0: Oh! Dat scheelt niet veel.
1: Slam beatboxen.
0: Dus het wordt de nieuwe van Morten. Ja, dit is een mainstage beukentje, hoor. Waanzinnig.
2: Mainstage materiaal.
0: Mainstage materiaal, zoals Jules zegt. Je luistert Slam met de nieuwe van Morten. La Revolution.

0: holy-tieten zeg, hey. De nieuwe van Morten samen met David Guetta, natuurlijk. En La Revolution. Ik moet toch zeggen, joh, dit is wel erg lekker.
1: Dat zei ik toch.
0: Ja, dit is wel erg lekker.
1: Even een keer iets anders. Goeie plaat.
0: Even een keer. Het is wel maar twee keer op de radio natuurlijk ook. Hè. Morgen gaan we weer opnieuw beatboxen. Dus een keer weer stemmen op deze. Dus ja, ik moet even van goede huizen komen.
1: Ja,
0: morgen,
1: ook een beuker, denk ik.
0: Ik moet morgen echt een beuker er tegenover zetten. Rutger van Barneveld of zo, weet je. Die zou nog winnen ook.
1: Nee, helemaal.

0: Je luistert Slam, Tame & Crash, Speakers en Greedy. Zometeen de Slam Zomerspelen. Je maakt kans op hele mooie prijzen, toch joh? Wat we vandaag weg te geven?
1: Ik heb vandaag weg te geven de Slam Zomerpakket. Met daarin de Fanny Pack voor op de camping of het festival. De Slam House in de pauzekousen en de buckethead.
0: Je zegt dat ook echt als een koffermeisje. Ja, dat, ik heb vandaag in de aanbieding de House in de pauzekousen. Nou, je maakt er zo
1: kans. Waarom doe je mij nou zo na? House in de pauzekousen.
0: Dat is een beetje hoe jij het deed. Oké, nou, zometeen maak je kans op dat prijzenpakket. Slam. Coming up. De zomerspelen komen eraan. Ook Calvin Harris. En Topic. En Ray.
2: Slam. Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
4: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
6: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
5: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
8: Odido. Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
9: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
10: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
9: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
10: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
9: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
10: Handig?
9: Ja, van de Belastingdienst.
11: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
12: Goedenavond, ik ben René Postma. Het tramspoor op de Erasmusbrug in Rotterdam is weer vrij. De trams die daar vanmorgen botsten zijn weggehaald. Auto's en trams mogen nog niet over de brug, alleen voetgangers en fietsers. Bij het ongeluk raakten 15 mensen gewond. Ook de trambestuurder die achterop een stilstaande tram reed. Nijmegen neemt maatregelen in een park waar feesten worden gehouden rond de Vierdaagse. Er mogen minder mensen naar binnen en ze worden gecontroleerd op wapens, drank en drugs. Het heeft te maken met een zware mishandeling in het park en een dodelijke schietpartij vannacht in de buurt. Door de droogte gaan sluizen in de buurt van Schiedam en Delft vanaf overmorgen helemaal niet meer open. Anders komt er te veel zout water binnen in de Nieuwe Maas en dat is slecht voor de landbouw en de natuur. De sluizen waren al minder vaak open en schepen moesten daardoor langer wachten. Dat wordt nu omvaren. Goed nieuws voor mensen in Rome dat gebukt gaat onder de hitte. Je mag daar gratis naar de bioscoop om af te koelen. Want binnen hebben ze airconditioning. Het kan bij 11 bioscopen die alleen Italiaanse films vertonen. Afkoelen kan ook in bibliotheken van Rome. Het wordt daar morgen 36 graden.
13: Het weer van Weer Online. Vanavond kan het nog even opklaren. Vannacht weer bewolkt en er is kans op een buitje. Het is dan rond 14 graden. Morgen eerst bewolkt, in de middag af en toe zon en een fris windje. Het wordt dan rond 22 graden. En dat was het nieuws op Slam.
0: Dankjewel René, het is 7 uur exact. Zometeen Calvin Harris en ook Yves La Rock komt eraan. Rise up, lekker. Eerst even naar de wegen met Flitsmart. 3 vertragingen, dit zijn ze allemaal. A9 richting Alkmaar, tussen de bruggen over het Zijkanaal Zee en Velsen. Daar word je omgeleid, kost je nu 20 minuutjes. A12 richting Oberhausen, tussen Beek en Duitsland, 5 minuten daar. En de A16 richting Rotterdam, tussen Zevenbergse Hoek en de Moerdijkbrug, 11 minuutjes daar.
14: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
15: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
16: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
17: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
18: Praxis.
11: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Zometeen vanaf 8 uur. Patrick en Julia.
0: In welke provincie zijn ze het langst bezig met huishouden? Dus qua uren. Het antwoord krijg je zometeen, want dit wil je weten. Naar Kelvin.

0: Een van de grootste zomerhits ooit. Als je mij vraagt. Isla Rock en Jabba, Rise Up. In welke provincie zijn ze het langst bezig met het huishouden? Ja, ik heb weer een onderzoekje, hoor. Ik heb weer een onderzoekje.
1: God, nou, je bent niet bij mij thuis.
0: Nee, ja, het moet ook geen huishoudelijke radio worden hier zo. Maar ik vond dit wel een grappig onderzoekje. Maar ik ben ook vooral heel erg benieuwd naar antwoorden op dit onderzoek. Jo, hoe lang ben jij in de week bezig met huishouden? Jij woont alleen. Dat is goede context.
1: Maar even denken, wat verstaan we even
0: onder? Hoeveel uren? Stofzuigen, de was doen, gewoon allemaal dat soort taakjes.
1: Eén uur.
0: Doekje. 1 uur per week.
1: Ja?
0: Nou, dan wil ik echt helemaal niet bij jou thuis komen. Gadver.
1: Hoezo? Ik heb niet echt een groot huis ook of zo, hè? Nou, de was, dat doe je er zo in en dat hang je zo op. Ik gooi vaak mijn...
0: Maar tel alles bij elkaar op.
1: Gooi ik vaak weg, want dan vind ik het te goor om af te wassen.
0: Doe eens normaal. Je gooit je vaat toch niet weg?
1: Ja, soms doe ik dat wel.
0: Echt niet? Dat doe je toch niet echt? Hou eens op, die lul.
1: Dat heb ik wel een paar keer gedaan misschien.
0: Dan heb je gewoon een bordje van de IKEA waar je van gegeten hebt, dan gooi je hem gewoon weg.
1: Soms staat er dan zoveel vieze vaat in die wasbak.
0: Oh, wat ben jij duurzaam.
1: En dan kijk ik ernaar en dan denk ik, is dit nog de moeite waard?
0: Om te bewaren.
1: Voel ik het eigenlijk een beetje vies. En dan heel misschien heb ik heel per ongeluk toen een bord hier uit de keuken mee naar huis genomen.
0: Echt?
1: En bestek.
0: Oeh, dit is diefstal.
1: Ja, maar dat heb ik ook teruggegeven.
0: Oh, dat wel. Ja, een oud IKEA-bord van jezelf. Die al in Diggelen lag.
1: Ja, sorry.
0: Dus jij zegt een uurtje. Ik denk echt wel 5 uur, hoor. Als je alles bij elkaar optelt. Hè? Ik doe elke ochtend doe ik wasjes. Ik ben...
1: elke ochtend wasjes?
0: Nee, dat is niet waar. Laat maar zeggen om de dag. Dan ben je ook nog 2 keer in de week het bed aan het verschonen.
1: Ja, ik heb het natuurlijk ook niet meer dan 10 minuten.
0: Ik doe elke ochtend vaatwassertje uitpakken. Al met al weer inpakken. Ben je ook een half uurtje kwijt. Dus...
1: Maar goed.
0: Wat denk je huishouden gemiddeld? Nederland? Per week?
1: Ja, ik denk dan ook iets van 6 uur.
0: 10 uur!

0: Tweede uur.
1: Dag.
0: Maar let op, deze provincie is het allerlangs bezig met huishouden. 15 uur per week. Groningen. Maar ik snap dit niet. Er staat ook nergens in het onderzoek waarom dat dan is. Om precies te zijn, 14,8 uur per week. Maar waarom zijn ze in Groningen langer bezig met huishouden dan in, weet ik veel, Limburg, Drenthe bijvoorbeeld, 8,1 uur?
1: Ja, dat is al gewoon ook net zijn knie zo schoon.
0: Waarom scheelt het 7 uur per week?
1: Maar ik vind, denk wel dat iedereen het allemaal lekker belastend vindt, wel het huishouden doen. Net als ik.
0: Dat klopt. Iedereen vindt het niet leuk. En uiteraard een gezin met jonge kinderen, huisdier-eigenaren en mensen met een grote woning zijn veel meer tijd kwijt. Dat snap ik allemaal. Maar waarom? En mocht jullie luisteren en een antwoord weten, waarom is Groningen langer bezig met het huishouden? Ik snap het niet. Ik vind een raar onderzoek. Ik wil heel graag antwoord.
1: Je komt hier zelf mee, hè?
0: Ja, dat klopt. Maar ik gooi dit op omdat ik antwoord wil op deze vraag. Dus waarom zijn ze in Groningen langer bezig met... En nee, ze hebben daar niet alleen maar weilanden die ze aan het poetsen zijn. Dat doen ze natuurlijk zelf. Dat snap je zelf ook wel. Laat het even weten via de slam hebben rechtsboven in tekstbron. Ik zoek daar een antwoord op. Jack U, Justin Bieber komt eraan. En dit is nieuwe muziek van... Ja, The Opposites.

0: Sorry papi, hoor je hier bij Slam. Top ik. Nou, met Becky G. Becky G, weet je waar de G voor staat, joh?
1: Nee, iets met haar naam denk ik gewoon.
0: Gomez. En de reden dat zij de G van heeft gemaakt, weet ik niet zeker. Ik heb het niet geverifieerd bij Becky zelf, maar dat denk ik. Zij huppelde daar natuurlijk een beetje achter Selena Gomez aan.
1: Ja.
0: In diezelfde periode werd zij natuurlijk ook bekend. Dus daarom dacht ze van, ik maak er lekker Becky G van.
1: Ik stoer er ook.
0: Ja, toch? Klinkt ook vetter. En ja, anders heb je natuurlijk Selena Gomez en Becky Gomez. Dat, ja, dan raken we allemaal in de war. Alsof ik mezelf Patrick Evers ga noemen natuurlijk, hè. Nou, oké. Het is de Slam middagavondshow wat je aan hebt staan. Patrick en Jul hier. Wij komen niet op het antwoord, denk ik, over dat hele Groningen-verhaal.
1: Nee, waarom ze daar langer bezig zijn met het huishouden.
0: Uit onderzoek blijkt namelijk dat de Groningers het langste bezig zijn met huishouden. Ja, er wordt in de Slam-app ook wel een beetje gesuggereerd. Misschien meer vrijstaande woningen en boerderijen. Dus ja, meer oppervlakte om schoon te houden.
1: Ook wordt er heel veel grapjes gemaakt over de scheuren in de muren.
0: Ja, want dat staat ook nergens op. Pas op wat je zegt, hè. Ik kom er ook vandaan, hè. Pas op. Dat zou kunnen. Misschien omdat je daar veel meer land hebt. Dus ook met viezere schoenen naar binnen loopt. Zou het ook kunnen. Ja, wij komen niet op een antwoord, maar het boeit ook verder niet. Ik ga in ieder geval Where Is My Husband draaien voor Jul. Over schoonmaken gesproken, hè. Misschien kan je die ook wel een beetje gebruiken.
1: Dankjewel.
0: De Slam Zomerspelen komen eraan. Blijf luisteren als je prijs wil winnen.

0: Feel So Good. Zometeen hier de Slam Zomerspelen. Doen Jo en ik heel de zomer, omdat we het gewoon gezellig vinden om te doen. Het is een beetje net als op de camping, toch? Dan doe je ook heel de tijd andere spelletjes. De ene keer ben je aan het badmintonnen. Dan doe je jeu de boule. Of bingo, hè, met z'n allen in het, op de verzamelplek. Dat soort dingen allemaal.
1: De verzamelplek.
0: Oh, hitster kunnen we ook nog even doen natuurlijk.
1: Leuk.
0: Dat doen ze ook op de camping deze dagen veel natuurlijk. Dus we hebben zometeen weer een leuk spelletje voor je bedacht. Die maakt kans op hele mooie prijzen. Waaronder een handtekening van Julia Maan.
1: Ja.
0: Kan je gewoon gelijk ja zeggen ook. Kan je winnen. Oh, en een strooifoto van de ochtendshow. Want Anou en Marijn zijn heel bekend tegenwoordig. En die staan in de Telegraaf. Heb je dat gezien?
1: Ja, als advertentie, ja.
0: Ja, nou en, ze staan er wel in.
1: Ja, dat klopt. Hebben wij nooit gehaald.
0: Pagina hebben wij nooit gehaald. Ja. Gaat ook nooit gebeuren, denk ik. Je wint ook een handtekening van hem. Deze Another Royce ook.
2: Slam geeft je elk moment van de dag de juiste vibe. Van je wekker tot je weekend. Overdag en 's nachts. En juist die overgang van dag naar nacht heeft iets magisch. Sunsets. De hele zomer lang, elke zonsondergang. De lekkerste DJ-sets op Slam.
3: The sun goes down. The vibe goes up. Slam Sunsets.
2: Zondag tot en met donderdag tussen 8 en 10. Check de line-up via slam.nl.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
5: Hoppa!
4: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
7: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
8: Ja, laatste kans.
7: Nog één keer brullende motoren.
8: Ja,
7: dit mag je niet missen.
8: Oh.
7: Daar moet je bij zijn.
8: Daar binnen.
7: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
8: Ja.
7: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
9: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
10: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
11: Oh, Chris, dat zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
10: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
11: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
12: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
11: Hoe weet jij dat?
13: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
14: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Dove, Axe en Rexona deodorant, 2 plus 2 gratis. Zo blijf je deze zomer voordelig fris. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
15: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Mars, Snickers, Twix, ijs, alle dozen 5 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle pakken taxi, 1,5 liter, voor maar 1 euro. Een voordelige zomer, dat is die ja van Jumbo.
0: Vanavond kan het nog even opklaren. Vannacht valt er een buitje. Morgen bewolkt, in de middag breekt de zon door en 22 graden. Dankjewel weer online voor deze update. Slamverkeer door Flitsmeister, geen vertragingen meer, dat is lekker. Ik kan merken dat de zomervakanties begonnen zijn. Wel wordt er veel geflitst hoor. A7 richting Bolzwart onder andere, bij 108.1 staan ze. A7 richting Groningen bij 245.0. De A9 richting Haarlem bij 56.5. A16 richting Dordrecht 46.4. A27 richting Almere 115.0. A30 richting Ede 16.2. A35 richting Hengelo 69.2. En de A73 richting Nijmegen bij 111.8. En je vindt ze allemaal in de app van Flitsmeister.
3: Patrick en Julia.
0: En de zomerspelen komen eraan zometeen. Je maakt kans op hele mooie prijzen. Nou, Flo Rida, en dit is eerst Another. And talk to you.

0: Guetta, you're a club, can't handle me. Hier bij Slam, waar het tijd is om mooie prijzen weg te gaan geven. Het super zomerprijzenpakket.
1: Hola, señores, señoritas, ¿qué tal? Dit zijn de Slam Zomerspelen Arriba!
0: Ja, welkom bij de Zomerspelen! Gedurende de zomervakantie vinden Julia en ik het leuk om mooie prijzen weg te geven. Dat vinden we natuurlijk sowieso, maar dan vinden we het ook helemaal leuk om hier de Slam Zomerspelen te gaan doen. En wat houdt dat in, Jul?
2: Het prijspakket?
0: Nee, de Zomerspelen.
2: De Zomerspelen, ja, wij doen elke dag al een leuk spelletje. Want dat doe je ook op de camping, hè, Patrick?
0: Zo is het.
2: En dan kan je een hele leuke prijsje bij winnen. Namelijk een leuke Slam Fanny Pack, maar ook de House in de Pauzekousen en de Slam Bucket Hat.
0: En een handtekening van jullie allemaal.
2: En een handtekening van mij.
0: Als je die echt graag wil, en ik weet, er zijn een hoop vrijgezelle mannen die willen jou wel, dus...
2: Wat moet je dan met een handtekening?
0: Nou ja, dat is in ieder geval iets wat je aangeraakt hebt, joh. Dat is gewoon heel veel geld waard, hè?
2: Maar die fanny pack toch ook? Ik pak alles met de hand hierin, hè? Ik schrijf ook het kaartje zelf.
0: Nou, wil je allemaal materiaal wat aangeraakt is in Julia Maan? Klinkt ook gelijk zo vies. Ja. Nou, je fotootje, handtekeningetje, het kan er allemaal bij. Wij doen vandaag, over camping gesproken, Joel, toch weer even een campingquizje. Ik heb natuurlijk laatst een weekendje op de camping gestaan. Daar heb ik een geluidje op genomen. Ik denk, als we toch die zomerspelen weer gaan doen, neem ik vast even een paar geluidjes op. De grote vraag is, welk geluid hoor je zo meteen? Het is een moeilijke. Jul, jij weet hem ook nog niet. En ik denk dat jij me ook niet in één keer raadt.
2: Nou, bedankt.
0: Gooi
2: hem erin.
0: Niet lullig, maar hij is gewoon moeilijk.
2: Okay.
0: Ben je er klaar voor?
2: Ja, ik ben er klaar voor.
0: Oké, dus welk geluid horen we hier?
2: Nee, ja, ik weet hem niet in één keer. Nee.
0: Succes daarmee.
2: Nog één keer.
0: Dit is een heel moeilijk geluidje. Dus wat horen we hier? Het is ook een beetje een naar geluid, dus sorry daarvoor, maar... Het was ook moeilijk om dit geluid op te nemen, moet ik zeggen, hoor. Dus denk jij te weten welk geluid je hier hoort? Laat het even weten via de Slam-app. Maak je dus kans op het Slam Super Zomer Prijzenpakket. En dat is een prachtig prijzenpakket voor deze zomer. Nog één keer het geluidje. Oeh. Nee, dit is een vliegtuig. Dit zit in het volgende liedje. Dat is het niet.
2: Dat was hoor ik nou
0: eens. Nee, dat is het niet. Oh, ik ben heel benieuwd of deze geraden gaat worden, want volgens mij is die heel erg moeilijk. Laat het weten via de Slam app. Wat hoor je hier? Het is dus iets wat je gebruikt op de camping. Mogen dat even duidelijk zijn, oké? Slam app rechtsbovenin. Wat is het geluid van vandaag zoeken hier in de Slam Zomerspelen? Ariana Grande komt eraan naar Spiller en Groovehead. The Not Without Fans remix.

0: Ariana Grande. Hoor je hier bij Slam. Wat horen we hier?
1: De Slam Zomerspelen!
0: Ah, hij is toch moeilijk hoor, Joel. Hij is toch moeilijk. We hebben een hele mooie prijs weggegeven voor degene die weet wat dit geluid is wat we opgenomen hebben. Op de camping. Eens even kijken. Zoe.
2: Hi, goedenavond.
0: Hoi, hallo met je vrienden van Slam hier. Hoe is het met je?
2: Nou, heel goed. Een nassietje te eten met mijn dochter.
0: Een nassietje te eten met je dochter. Nou, wat lekker. Schattig zeg. Wat gooi jij dan op je nassie? Is dat een satésausje? Is dat een
3: gebakken ei?
0: Gebakken eitje of een rode saus?
2: Een gebakken eitje. Het is wel
0: satésausje,
2: surundeng. Heerlijk.
0: Oh, heerlijk. Daar verstond ik helemaal niks van, maar eet smakelijk.
2: Dankjewel.
0: Welk geluidje horen we hier?
2: Wat was het ineens?
3: Een haring die in de grond wordt geduwd. Zo'n tentharing.
0: Oh.
2: Ja.
0: Oh, nog even één keer luisteren hoor.
4: Een haring.
0: Nee, dat is niet goed.
2: Jammer.
0: Nee, sorry. Nee, dat is alles behalve zelfs. Nee. Heeft er niks mee te maken. Maar bedankt voor de poging, hè.
2: Graag gedaan. Fijne avond.
0: En geniet van de nassie. Gezellig. Hoi, hoi.
2: Doei!
0: Hoi, Ashley!
5: Ja, goedenavond.
0: Ach, wat een hoop vrouwen vandaag. Wat ja, gezellig. Hallo, waar ben je vandaan, Ashley?
5: Van Veulen, van Limburg.
0: Limburg! Oh, luister je via de FM?
5: Ja, dat klopt.
0: Heel goed, heel goed. We zijn natuurlijk sinds een paar maanden ook goed te ontvangen in Limburg, hè?
5: Ja, we luisteren al een tijdje, jullie.
0: Dus. Leuk, dat horen we graag, Ashley. Heb jij nog mooie zomerplannen?
5: Nee, pas eind dit jaar. Jullie wel?
3: Wij zijn al op vakantie al geweest. Jij gaat
0: Ik ga binnenkort naar Noorwegen. Dat lijkt me wel heel vet. Met een camper gaan we daar toeren. Tof, hè?
5: Zeker, dat.
0: Hey, dit is de vraag van vandaag. Een geluidje van de camping. We gaan even een keertje luisteren. Ja, zeg het eens, Ashley. Wat zoeken we daar?
5: Een aansteker waar je sigaretten mee kan aansteken.
0: Een aansteker. Ben jij een roker, Ashley?
5: Nee, ik niet. Oh, mijn vader wel.
0: Oh, daarom ken je het geluid natuurlijk ook.
5: Ja, als het goed is wel.
0: Even nog één keer. Ashley? Dat is een goede antwoord! Gefeliciteerd!
5: Ja, dankjewel.
0: Met het raden van dit kleine geluidje win jij een groot prijzenpakket. Toch, Julia?
3: Jij krijgt van mij de Slam Fanny Pack, de House in de Pauzekousen en de Bucket Hat.
5: Nee, dat is fijn.
0: Mogen we jou een fijne zomer wensen?
5: Dankjewel, jullie ook.
1: De Slam Zomerspelen!
0: En geniet van Slam Sunset zometeen vanaf 8 uur natuurlijk. Hè? Dat wil je horen tijdens deze zomerse uren. Dit is de nieuwe Jamie Jones.

0: Echt een potentiële zomer, hoor, deze.
1: Heerlijk is deze.
0: Nieuw van Jamie Jones en Camden Cox. State of Mind hoor je hier bij Slam. Het is bijna 8:00. We zijn er morgen weer met de donderdageditie van de Slam Middagshow. Morgen vroeg Anouar Marijn natuurlijk weer hier in de studio. De studio weer netjes voor ze achterlaten.
1: Goed zo.
0: Doen ze ook altijd voor ons.
1: Nou, dat is niet waar.
0: Nee, dat is niet waar.
1: Echt, wij krijgen echt de allergoorste studio.
0: Altijd. Nou, wij zitten aan het einde van de dag, hè. De schoonmaakploeg die komt vanavond pas.
1: Dat is ook niet waar.
0: Jawel, toch? Of 's ochtends vroeg doen ze dat, toch? Of 's avonds?
1: Nee.
0: Ja, zeker. De studio wordt dagelijks schoongemaakt.
1: Oh.
0: Zo lijkt het niet, maar het gebeurt. Maar goed, boeien. Morgen vroeg Anouar en Marijn hier weer in de studio. En zij hebben de line-up voor de mixmarathon komende vrijdag. Dus dat moet je zeker even checken. En over mixen gesproken. Zometeen naar achter krijg je Slam Sunsets. Heel deze zomer gaan we elke avond in de mix tussen 8 en 10. En dan hoor je 2 uur lang de lekkerste DJ-sets. Tijdens de sunset, hè, dus tijdens de zonsondergang. Vanavond om 9:00, Tim van der Wert.
1: Van Wert,
0: dat is waanzinnig.
1: Goeie trends.
0: En om 8:00 met Duurzaam zometeen. Veel plezier!

0: Sunsets. Zometeen vanaf 8 uur met Medusa in de mix. Veel plezier.
1: Ja. Echt serieus?
2: Oh.
0: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars. En al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
3: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
4: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En Amerk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
6: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
7: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
10: Rustig, adem in,
9: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken?
10: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
11: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
13: Goedenavond, ik ben René Postma. Rijkswaterstaat gaat onderzoek doen naar de staat van de Merwedebrug bij Gorkum. Die is al afgesloten voor zwaar verkeer. Er worden samples genomen van de constructie, maar daarvoor moeten wel een paar rijstroken dicht. Eerst richting Breda en daarna naar Utrecht. Het onderzoek begint morgenavond en duurt 4 nachten. Minister Van Weel heeft weer met Sierra Leone gepraat over uitlevering van drugscrimineel Bolle Jos. Sierra Leone zou het initiatief hebben genomen. Bolle Jos moet hier de cel in, maar Sierra Leone beschermt hem nog steeds. Van Weel zei na het gesprek, het is mooi dat ze willen praten, maar ze moeten ook echt wat doen. Bij de Nijmeegse Vierdaagse heeft het Rode Kruis vandaag zijn handen vol gehad aan wandelaars met blaren. Het was dag 2 en dan zijn het er altijd het meest. Vandaag zelfs meer dan gemiddeld op dag 2. Hoe het komt weet het Rode Kruis niet zeker, maar het kan zijn door buien onderweg. Wielrenner Jasper Philipsen reageerde emotioneel op zijn eerste overwinning in deze Tour. Hij zei dat hij de afgelopen dagen veel bagger over zich heen heeft gehad, omdat het eerder net niet lukte. Het was zo erg dat hij zich terugtrok in de bubbel van zijn ploeg en heeft zijn Instagram-account verwijderd. Het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht kans op een buitje en het koelt af naar 14 graden. Morgen eerst bewolkt, in de middag ook zon. Het waait behoorlijk en het wordt rond 21 graden. En dat was het nieuws op Slam.
14: Als je Vodafone mobiel
15: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,

0: heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: The sun goes down. The vibe goes up.
4: De hele zomer lang. Elke zonsondergang. De lekkerste DJ sets.

0: deze hele zomer tussen 8 en 10 uur 's avonds de Slam Sunset. Met op dit moment Medusa. En hij wordt goed ontvangen in de Slam Appbox, onder andere door Rick.
1: Hey Jeske, goedenavond. Ik heb zojuist de koeien opgehaald uit het weiland. En ik zal ze nu nog even een ronde melken met de Slam Sunset op de achtergrond. Hey, fijne avond.
0: Fijne avond. En ik denk wel, hè, dat als je in de wei staat, dat je dan de beste zonsondergang ooit meemaakt. En wanneer dat zonnetje ondergaat, gaat de volumeknop nog net iets harder. Je luistert naar Slam, maar nu dus Medusa.

Toen het nog een stukje kouder was, hè, in februari kon je hier bij Slam nog tickets winnen voor Medusa. In Paradiso was echt zo dik. En vanavond hoor je ze in de Slam Sunset, nog tot 9 uur vanavond. En zometeen Tim van Werd nog tot 10 uur. Dat belooft ook echt super dik te worden, dus blijf erbij. En laat van je horen via de Slam appbox. Waar luister je, met wie luister je, vind ik hartstikke leuk om te horen. En nu dus nog Medusa.

0: En ik was vandaag in de sportschool. En toen zag ik een poster dat je in mijn sportschool in ieder geval niet meer mag bellen, omdat dat te veel afleidt. Nou, gelukkig stond er nog wel een klein muziekje aan. Dat mag nog wel. Maar Rick, die heeft daar zijn eigen oplossingen voor bedacht.
1: Ja, Slam FM. Goedenavond, man. Ik ben in mijn garage nog even een kleine workout doen in mijn privé gym, mijn mini gym. En ik zet die sunset vibe op. Ik denk, ja, dit is even heerlijk. Thank you, thank you, thank you. En ga zo door. Later.
0: Ja, in je eigen gym kan je de volumeknop natuurlijk zo hard zetten als dat je wil. Maar ook in normale sportscholen mag je wel even een tikje harder nu, toch? Slam Sunset met Medusa nu.

0: elke zonsondergang. Sunsets.
1: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
2: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
4: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
6: Oh my god.
5: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
7: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
8: Ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
11: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
12: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
13: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG koelkasten. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
14: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen deze week. Selecteer de Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
15: Sta je in de file en spot je ruitschade?
16: Opgelost. Autotaalglas.
17: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
18: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
17: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
18: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
17: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
18: Handig?
17: Ja, van de Belastingdienst.
19: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
20: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
19: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
21: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
22: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
0: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM.

0: Een Rotterdammer die werd doodgeschoten in Nijmegen. Online gaat een oproep rond. De tocht zou zondag worden gehouden in Rotterdam. Zijn familie zegt dat hij een zachtaardige jongen was die liever een ruzie oploste dan er een veroorzaakte en noemt zijn dood zinloos geweld. Meerdere reisorganisaties hebben alle reizen geschrapt naar landen in het Midden-Oosten waarvoor het reisadvies is aangescherpt. Het zijn Saoedi-Arabië en landen eromheen, zoals Qatar en Oman. Die staan nu op oranje door de aanhoudende oorlog tussen Amerika en Iran. Er gingen sowieso al veel minder mensen naartoe. De politie is op zoek naar mensen die om de haverklap fietsen midden op de weg gooien in het Zuid-Hollandse Brielen. Het is al 9 keer gebeurd. Deze week was het weer raak, toen lagen er 10 fietsen op straat. Er zijn nog geen ongelukken gebeurd, maar het is natuurlijk wel gevaarlijk, zegt de politie bij Rijnmond. Ali B. heeft zijn optreden verdedigd morgen bij een avond voor ondernemers. Het wordt geen theatershow, zegt hij, het gaat alleen over ondernemen. Er is ophef over omdat Ali B. is veroordeeld voor verkrachting. Hij kreeg 3 jaar cel, maar ging in cassatie en daarom hoeft hij nog niet de gevangenis in. Het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht kans op een buitje en het koelt af naar 14 graden. Morgen eerst bewolkt, in de middag ook zon. Het waait behoorlijk en het wordt rond 21 graden. En dat was het nieuws op Slam.
1: BME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterke wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
5: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
6: Hè? Nu alweer?
5: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
6: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
5: Ook dan moet je aangifte doen.
6: Nou, goed dat je het zegt.
5: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
6: Handig?
5: Ja, van de Belastingdienst.
7: The sun goes down, the vibe goes up.
1: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets.

aan mij ligt. Maar ik vind het toch altijd het lekkerste moment van de dag, hoor. Als dat zonnetje ondergaat, je hebt al je taken weer volbracht, alles gedaan wat je moet doen. En mag eigenlijk gevierd worden, toch? En dat doen we hier bij Slam met de Slam Sunset. Met nu voor je tot 10 uur vanavond, Tim van Werth.

0: Slam de Slam Sunsets. Tussen 8 en 10, de fijnste mixen. Met nog Medusa en nu nog Tim van Werk. Tot vanavond 10 uur. En daar wordt goed ontvangen in de Slam Airbox. Vind ik altijd leuk. Ik zie Michael, ik zie Ryan en ik zie Sammy. En Lola stuurde een voiceberichtje.
1: Wat een heerlijke vibe dit. Echt zo'n lekker chill. En heerlijk genieten van deze muziek.

vandaag naar de sportschool. En ik had er al weinig zin in. En toen begon het ineens ook nog te regenen. Gadverdamme. Dus ik snel kijken op de weerapp. En ik zag het al snel dat het wel weer beter wordt. Zaterdag bijvoorbeeld weer 25 graden volle zon. En in de avond hoor je hier bij Slam ook nog de Boom Room. Een fijnste radioprogramma met allemaal tech en house mixen. Gepresenteerd door collega Raoul. En daar komt deze man ook vaak in voorbij. Tim van Werth. Dus ja, de ideale dag. En hij heeft vandaag ook nog tijd voor ons gemaakt. Dus Tim van Werth hoor je tot vanavond. 10 uur.

mix. En zojuist is de line-up bekendgemaakt voor de sunsets van volgende week. En ik ga er nog niet te veel over verklappen. Maar het wordt weer zo dik. Zal ik één tipje van de sluier geven, ja. Sunnery James en Ryan Marciano komen voorbij in de Slam Sunsets volgende week. Dus je weet waar je moet zijn, hè, 's avonds tussen 8 en 10. Als dat zonnetje ondergaat.

0: Nee.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
4: Ja?
5: Echt serieus?
1: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust. On
7: the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het, want thuis, daar draait het om.
8: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
7: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
11: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
12: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
13: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
12: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
13: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
14: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
15: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
16: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
15: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
16: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
15: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
16: Handig?
15: Ja, van de Belastingdienst.
17: Omdat we series willen blijven bingen.
18: Omdat ik samen verder wil.
19: Omdat niemand anders onze grappen begrijpt.
20: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
21: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
22: Ja, met een supergoeie deal. Gekocht op Otrium.
21: Oh, Otrium?
22: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium. Jouw online fashion outlet.
23: Als je Vodafone mobiel
24: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
23: krijg je tot wel €20 korting.

0: 10% korting op Levi's en Closed.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
2: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
3: Hoe weet jij dat?
4: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
5: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
6: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in

0: Opgepakt na de dodelijke schietpartij in Nijmegen is weer vrij. Hij was de enige die vastzat, maar had er niks mee te maken. Het slachtoffer werd gisteravond neergeschoten en overleed in het ziekenhuis. Zijn familie denkt dat die slachtoffer was van zinloos geweld. De Erasmusbrug in Rotterdam is na het tramongeluk weer vrijgegeven voor auto's. Die moesten een groot deel van de dag omrijden door het reddingswerk, de ravage en de berging. Een tram botste vanochtend in volle vaart achter op een stilstaande tram toen de brug open stond. 7 mensen moesten naar het ziekenhuis. Een oud-ambtenaar van Rotterdam moet de gemeente 4 ton terugbetalen als compensatie voor fraude. Ze gaf jarenlang woningen aan vrienden en familie, terwijl die eigenlijk bedoeld waren voor daklozen. Ze verdedigde zich door te zeggen dat de familie en vrienden ook last hadden van de woningnood. Maar dat vindt de rechter geen excuus. Voetbalfans uit de hele wereld hebben een dreamteam samengesteld van spelers die meededen op het WK. En wie kreeg veruit de meeste stemmen? Keeper Fosinha van Kaapverdië. Dat verraste door de tweede ronde te halen en de latere kampioen Spanje op 0-0 hield. De grote sterren zitten er ook in, zoals Messi, Mbappé en Haaland. Het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht kans op een buitje en het koelt af naar 14 graden. Morgen eerst bewolkt, in de middag ook zon en het waait behoorlijk. Het wordt rond 21 graden. En dat was het nieuws op Slam.
1: Kom deze zomer naar Bataviastad voor een dag vol shopplezier en beleving. Ervaar iedere zondag Studio 100 in Bataviastad met jouw favoriete helden zoals Boomba, Megamindy en K3. Bekijk bataviastad.nl voor de volledige agenda.
2: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
3: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
4: Of deze, in een leuk plaatje.
5: Met 20

0: vakantiediscounter.nl.
1: Ontmoet deze zomer jouw favoriete Studio 100 helden in Bataviastad.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.

0: New Tone en Laura van Dam. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
1: Eindelijk, de beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon en met die ober.
5: Nee, niet die ober.
4: Zullen we deze zomer weer?
5: Mwah, ik vind het hier veel lekkerder.
6: Grand Italia.
7: Thuis in Italië. Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
8: Meer voor minder. Simpel.
9: Ook erg lekker. Pesto alla Genovese van Grand Italia.
10: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
13: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
14: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
15: Only Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sans. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sans.nl.
16: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis

0: ASN Bank. Nu al zin in morgen.
1: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
2: Ja, laatste kans.
1: Nog één keer brullende motoren.
2: Ja,
1: dit mag je niet missen.
2: Oh.
1: Daar moet je bij zijn.
2: Naar binnen.
1: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
2: Ja.
1: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
3: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
4: Zeker weten.
3: Mis dit moment niet. Speel nu mee.

0: sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
2: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
3: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
2: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
3: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
2: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
3: Handig?
2: Ja, van de Belastingdienst.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
4: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
7: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
6: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
8: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak

0: anders doet.
1: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
3: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
4: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Het ondernemersevenement waar Ali B. morgen zou spreken gaat niet door. Het zou een te groot mediacircus worden. En dat is precies wat het niet moet zijn volgens de organisatie. Want dan gaat het niet meer om de inhoud, maar om wat Ali B. zou zeggen. Er komt wel een nieuwe datum voor het evenement. Ali B. komt daar niet meer spreken. De politie is nog altijd op zoek naar de dader van de dodelijke schietpartij gisteravond in Nijmegen. De enige verdachte die vast zat is weer vrijgelaten. Hij had er toch niets mee te maken. De familie van de man zegt dat hij het slachtoffer was van zinloos geweld, maar er komt misschien een stille tocht. De Merwedebrug bij Gorkum is vanaf morgen 4 nachten gedeeltelijk dicht voor onderzoek. Hij was sowieso al dicht voor vrachtwagens, maar auto's mogen er dan ook maar mondjesmaat overheen. Er worden monsters genomen van de stalen bogen om vast te stellen hoe erg die zijn verzwakt. En nieuw op de lijst van bedreigd werelderfgoed van UNESCO, Tyrus in Zuid-Libanon. Het is een van de oudste steden bij de Middellandse Zee met belangrijke archeologische vondsten, vooral uit de Romeinse tijd. Er is al een hoop schade door aanvallen van Israël op Hezbollah en het onderhoud schiet er nu ook bij in. Het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht kans op een buitje en het koelt af naar 14 graden. Morgen eerst bewolkt, in de middag ook zon. Het waait behoorlijk en het wordt rond de 21 graden. En dat was het nieuws op Slam.
5: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
6: Daar heb je Huub van Hubo.
7: Hoi.
6: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
8: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
6: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
9: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
10: Ik heb letterlijk niks.
11: Het gaat de hele dag regenen, hè?
12: Nee, ik heb geen regenjas.
13: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
1: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
2: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de 4 Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
3: Müller Milk, the moo you can't resist.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel €20 korting.
7: Elke maand weer.
6: En hoe meer data en snelheid,
7: hoe groter die korting.
6: Dat is One van Vodafone
7: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
5: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches wanna look like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
12: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op MoviePark.nl.
13: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
14: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
15: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
16: Sta je in de file en spot je ruitschade?
17: Opgelost. Autotaalglas.
18: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
19: Ja? Echt serieus?
20: Oh.
21: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
22: 18+ speelbewust.
23: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
24: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
25: Zijn we er al?
24: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
26: Oh ja, verzekering.
24: En weer door met de Ora autoverzekering.
27: Hey,
0: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
1: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
0: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
1: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
0: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
24: De Ora Autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
2: Meer van minder. Simpel.
0: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
3: Chris?
4: Ja?
3: Hoef jij niet te werken vandaag?
4: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
3: Dus, heb je nu...
4: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
3: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
6: Late night shopping en designen outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 10 uur 's avonds.

0: Voor de beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam. Jouw Veneta.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.

Goeienacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Rapper Ali B komt toch niet spreken op een ondernemersevenement. Er is zoveel media-aandacht dat het vooral zou gaan om wat Ali B zou zeggen. Hij komt niet spreken over zijn veroordeling voor verkrachting, maar dat verwacht men wel. Het evenement zelf gaat morgen ook niet meer door. Er komt een nieuwe datum zonder Ali B. Meerdere Spaanse plaatsen ten zuidwesten van Madrid worden bedreigd door een nieuwe bosbrand. Het vuur verspreidt zich snel naar het oosten. Meerdere stadjes en dorpen zijn ontruimd. In het plaatsje Villa del Prado moeten mensen juist binnen blijven en alles dicht houden. Daar wonen bijna 8000 mensen. Een Amerikaanse tiener wilde het moederbedrijf van Facebook en Instagram voor de rechter slepen, maar heeft die zaak ingetrokken. De aanklacht ging om hoe die apps voor angst en depressie zorgen, die de jongen zelf ook heeft. Er is een geheime schikking gedaan om van de zaak af te komen. In een eerder geval kreeg iemand ruim 5 miljoen euro. En als het aan de Spaanse voetballer Gavi ligt, hoeft de Argentijn Paredes niet geschorst te worden voor wat er na de WK-finale gebeurde. Paredes gaf Gavi een flinke beuk en dat zorgde voor een opstootje. Gavi vindt het geen goed voorbeeld voor kinderen die keken, maar een schorsing vindt hij niet nodig, want in de wedstrijd was het soms harder. Het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht kans op een buitje en het koelt af naar 14 graden. Morgen eerst bewolkt, in de middag ook zon. Het waait behoorlijk en het wordt rond de 21 graden. En dat was het nieuws op Slam.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Skrillex en Fade. Not you without you.
0: Nieuw. Warmer music. Sam Veld. Into the stars.
2: Yo, dit is Sam Veld en dit is mijn nieuwe single op Slam.

Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. De energieprijzen zijn de afgelopen paar jaar hard gestegen, maar dat geldt ook voor de inkomens, heeft ING berekend. Uit onderzoek blijkt dat we in verhouding zelfs minder uitgeven aan energie dan tijdens de energiecrisis 4 jaar geleden. Opvallend is ook dat we nu zelfs meer energie en brandstof gebruiken dan 4 jaar geleden. Amerika valt al bijna 2 weken lang onafgebroken Iran aan. Voor de 12e nacht op rij worden militaire doelen onder vuur genomen op bevel van president Trump. Iran heeft als reactie Amerikaanse bases in de Golfregio aangevallen. Die zitten onder meer in Kuwait, waar meerdere drones uit de lucht zouden zijn geschoten. De Houthis hebben 2 olietankers uit Saoedi-Arabië aangevallen in de Rode Zee. De schepen negeerden de zeeblokkade die de Jemenitische groep heeft ingesteld. Op zeker 1 schip brak brand uit die door de bemanning wordt geblust. Er zou niemand gewond zijn geraakt en er lijkt ook geen milieuschade te zijn. En in de omgeving van Madrid zijn meerdere dorpen ontruimd na een nieuwe natuurbrand. De brand brak gistermiddag uit en verspreidt zich snel naar het oosten. Alleen voor mensen in het dorpje Villa del Prado geldt een heel ander advies. Daar geldt een lockdown en moeten mensen binnen blijven met de ramen en deuren dicht. Het weer van Weer Online. In de loop van de nacht steeds meer bewolking. Het is 12 tot 15 graden. Overdag kan er lokaal een bui vallen. Later op de dag steeds meer zon. Het wordt 19 tot 24 graden met veel wind. En dat was het nieuws op Slam.

0: en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Het aantal Nederlanders dat vorig jaar moeite had om de energierekening te betalen is ongeveer gelijk gebleven vergeleken met een jaar eerder. Wat wel steeg is hoeveel geld mensen dan tekort kwamen. De energiekosten zijn de afgelopen paar jaar hard gestegen, net als de lonen. Maar deze groep mensen zit nog steeds in de problemen. De burgemeester van een stadje in de buurt van Mexico-stad is doodgeschoten in zijn eigen gemeentehuis. Hij was al een keer eerder het doelwit van een moord, maar toen overleefde hij de aanslag. De man was burgemeester in een gebied waar drugskartels meer voor het zeggen hebben dan de burgemeester. Er is nog niemand opgepakt. Oekraïne heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op de grootste online webshop van Rusland, Wildberries. Twee grote magazijnen in het zuiden van Rusland zijn bestookt en in brand gevlogen. De afgelopen dagen zijn al vaker zulke opslagdepots in Rusland aangevallen. Oekraïne denkt dat het Russische leger ook een klant is. En het bedrijf achter Facebook en Instagram heeft een geheime deal gesloten met een Amerikaanse tiener om van een rechtszaak af te komen. De jongen wilde Meta voor de rechter slepen omdat hun apps voor angst en depressie zorgen. Daar heeft hij zelf ook last van en hij zit in therapie. Bij een eerdere schikking kreeg iemand anders ruim 5 miljoen euro. Het weer van Weer Online. Het is 12 tot 15 graden met veel bewolking. Overdag kan er lokaal een bui vallen. Later is er wel steeds meer zon. Het wordt 19 tot 24 graden met veel wind. En dat was het nieuws op Slam.